0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren ongeveer 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken, zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. Hij werkte al eerder in Mexico, onder meer als directeur van de Voetbalbond. De 51-jarige de Kloeze is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat hij na 4 jaar vertrekt bij Feyenoord. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: way to heaven.
1: Kom gewoon aan.
2: Gewoon aan.
1: De hele nacht.
2: NPO Radio 2.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee in.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian Bonenbakker, dankjewel. Vond het zo jammer, die paar seconden voor het nieuws. Ik denk dat het kan nog wel een klein stukje meer.

Hartelijk vrijdag, goedemorgen, bijna weekend. Het is het begin van 8 mei 2026, een nieuwe editie van Dagnacht. Het programma dat balanceert op het randje van de dag en het eind van de nacht.

afgelopen dier doorgespit. Om 6:07 vanochtend begint de vrijdag echt. Oh, daar heb ik zin in. Ja, wat gaat het die vrijdag brengen, hè? Het is de internationale dag van het Rode Kruis. Zoals jij

0: gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. En de eindexamens gaan van start. Tot en met 27 mei is het stress achter heel veel voordeuren in Nederland. Vandaag maakt HAVO het vak filosofie. En Nederlands moet ik zeggen. VWO maakt het examen kunst en bedrijfseconomie. Voor VMBO staat wiskunde op het programma. Nou, reken daar maar op. In Den Haag vindt vanaf vandaag tot en met 16 mei Pride de Heek plaats. Den Haag is daarmee naar eigen zeggen de eerste stad die het Pride-seizoen van dit jaar gaat aftrappen. En dit is wel een ding. De PSV-vrouwen kunnen vandaag voor het eerst kampioen worden als ze dan weer winnen van de vrouwen van ADO Den Haag. Ja. Jarno, gaat dat lukken? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik kijk geen vrouwenvoetbal.
0: Jij kijkt geen vrouwenvoetbal?
1: Nee.
0: Ga jij hier een statement deponeren?
1: Nee, zeker niet.
0: Ik kijk geen vrouwenvoetbal.
1: Nee, zeker niet, maar...
0: Maar, ja?
1: Ik kijk het niet.
0: Je kijkt het gewoon niet.
1: Hey, andere dingen te doen.
0: Huh? Mag jij van jouw vriendin niet naar andere vrouwen kijken?
1: Misschien is dat het wel.
0: Gaan we zo samen kijken.

0: komen met nieuwe muziek. Ja? Moet eerlijk zeggen, ik ben net wakker, dus ik heb het nog niet gehoord. Maar ik hoop dat het een leuke plaat is. Bij ons gewoon die klassieker uit 2010.
1: Ja hoor, doe het gewoon.
0: De NPO Live staat voor je open. Een nieuwe vrijdag is begonnen. Marco is erbij, die zegt hele goeiemorgen Gijs en Jan. We zijn ingelogd op Radio 2, rijdend richting Groningen. Vanmiddag weekend. Lekker zeg Marco, goed zeg. Roland is erbij na, zoals hij zelf zegt, een paar dagen van de rouw. Nou Roland, fijn je weer te zien. En alle sterkte natuurlijk. David, goeiemorgen. Hij zegt dat de auto bij de schadehersteller staat. Dus hij moet naar huis op de pauperpoeg. De pauperpoeg. Of de Tokkie Trike, zegt hij. Ik zit even te kijken naar de foto erbij. Dat is een keurige fatbike. Dat je er nog niet afgereden bent, David. Ongelooflijk. Marco Reijs is erbij. Laatste werkdag van de week. Eindelijk weekend. Een heel fijn weekend, zegt hij. Net als Rob. Hij zegt, fijne uitzending. Ik ga de betaalde toerist uithangen. En lekker luisteren. Ik weet niet wat dat betekent, Rob. Maar fijn dat je er bent. Goed, zeg. Judith staat, neem ik aan, in de sportschool. Wenst ons een fijne uitzending. Jacob Jelle Tuma, daar is hij weer een keer. Goedemorgen, vrienden. Leuke dag gewenst. En Hansje zegt, goedemiddag. Oude maaltijd verkopen, zegt Hansje. Nou, gewoon lekker eten, Hansje. Fijne uitzending. Nou, de NPO Luister-app staat voor je open. Je hoort het. En via diezelfde NPO Luister-app mag je meestemmen over de dag- of de nachtplaat. Is vandaag in een leuk thema, want David Attenborough, wie kent hem niet, is vandaag 100 geworden. Hij heet officieel Sir David Frederick Attenborough. Hij is die Britse bioloog en televisiemaker die vooral bekend is door zijn vele bekroonde natuurdocumentaires voor de BBC en ook ja, zijn stem daarbij, moet je horen.
2: The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world.
3: De dag. Nachtplaat.
0: Nou ja, aangezien die man 100 is geworden, dachten we gaan voor twee platen die prima onder een natuurdocumentaire hadden gekund, omdat ze iets met de wereld, dan wel de Earth, te maken hebben. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Oh.

0: Jackson en de Earth Song. Kun je voor stemmen door het woordje dag deze kant op te sturen. Maar op de plek van de nachtplaat staat best wel een gezellige plaat.
1: Nachtplaat.

0: Earth and Fire en Weekend. Wil je Michael Jackson en Earthsong, dan stuur je dag deze kant op.
1: Dit is dag nacht. Hallo.
0: Zo, de vrijdag is begonnen.

trust me, on the sunscreen.

0: mei 2026. Het is de 100ste verjaardag van David Attenborough. En ik kan van die stem geen genoeg krijgen.
1: All life began in the deep blue sea. In this magical world, everything is more connected than we had ever imagined.
0: Ja, en daarom kon je stemmen op twee platen die op de een of andere manier iets met de aarde te maken hebben. Op de plek van de dagplaat stond Michael Jackson, Earth Song. En op de nachtplaat Earth and Fire and Weekend. Nou, een kleine greep uit de reacties qua stemmers op Michael Jackson. Ik zie bijvoorbeeld Timo, die zegt goedemorgen, ik ga voor de dagplaat. En ja, hoe kan het ook anders? Iemand met de username King of Pop 1981... die zegt eindelijk Michael Jackson in de dag- of nachtplaat. Tuurlijk ga ik voor Earth Song. Fijne uitzending. Oh, groetjes Maarten, het staat er gewoon bij. Maarten, nu herken ik je, jij bent het King of Pop 1981. Maar toch ook heel veel luistervrienden stemmen op de nachtplaat, Earth and Fire. Zoals bijvoorbeeld Roy, die zegt doe maar Earth and Fire. Heerlijk om het weekend in te luiden. Rob gaat voor de nachtplaat. Roland, Cor, Loek, Lika, Jacob, Jelle. David vindt het een moeilijke keus. Zegt doe mij toch maar de nachtplaat, net als Marco Nijssen. Erik zit in de UK, hij zegt een beetje patriotisme. Ik ga voor de nachtplaat, net als Bartes. En hij geeft Jarno nog de tip om een goede bodem te leggen voor je aan het weekend begint. Maar heb jij daar last van de laatste tijd, Jarno?
2: Ja, het ging er gisteren over dat ik afgelopen weekend over mijn nek ben gegaan.
0: Oh.
2: En dat ik dit weekend weer moet gaan zuipen.
0: Oh ja.
2: Dus
0: sterkte.
2: Dus ik moet een goede bodem leggen.
0: Dat
2: dankjewel,
0: Bartel. Ik ga zo meteen een boterham uit de automaat halen hier voor je. Okay. Judith stuurt Earth and Fire net als Marco. Maar hou je vast.
3: De dag nachtplaat.
0: Erwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Gijs.
0: Hoe zit je erbij, Erwin?
4: Oh, ik zit heel ontspannen.
0: Heel ontspannen?
4: Echt altijd, want ik vind het echt een heel leuk programma. Echt
0: oh, heel
4: klaar.
0: Goed. Dankjewel, Erwin. En hoe ziet een ontspannen situatie bij jou eruit? Zit je onderuitgezakt in de fauteuil? Lig je nog in bed?
4: Nee,
0: zit je achter het stuur?
4: Ik zit in de fauteuil of op de bank.
0: Ja.
4: Dat mag bij, want ik ben een halve meter. Dus ja.
0: Ah. Je hebt gewoon een hele grote fortuin die ook door zou kunnen voor bank. Dat is het een beetje.
4: Ja, natuurlijk, ja.
0: Ik hang aan je lippen, Erwin. En verder, heb je er een kop koffie bij? Zit je achter een glaasje port? Wat ben je aan het doen?
4: Ik drink met mag in alcohol. Ik drink alleen dus frisdrank.
0: Ja?
4: En af en toe een White Russian.
0: Pardon?
4: Als je dat kent.
0: Nee, dat ken ik niet.
4: Een White Russian is een heel lekkere cocktail.
0: Oh.
4: Gemaakt van koffielikeur.
0: Ja?
4: Met vodka. En verse rum.
0: Ah ja, maar je drinkt verder nooit alcohol?
4: Nee, nooit.
0: Nee, verder niet. Nee,
4: bijna nooit. En ik heb een leuk misschien de zaterdagavond of zondag. Maar anders nooit. Nee,
0: nee.
4: Ik ben, op dat gebied ben ik nooit alcohol. Bijna nooit, toch?
0: Ja, precies. Hey Erwin, jij gaf door aan Jarno zojuist dat je normaal gesproken altijd op Michael Jackson zou stemmen.
4: Ja, dat is zo.
0: Waarom?
4: Dat is ja, muziek van. Ik ben ermee opgegroeid eigenlijk. Ja. En ik heb heel veel van zijn nummers vind ik heel erg mooi. Maar ik was verliefd op Johnny Kaagman.
0: Ah,
4: echt waar.
0: Ja.
4: En het was echt zo'n leuk liedje. Weekend. En dat was de beste ze ooit gehad hebben.
0: Ja, ja, het is echt een klassieker waar we met z'n allen trots op mogen zijn.
4: Ja, zeker en vast. Zeker. Maar ik vond dat hij te laag stond in de top 500. Ik vond dat hij wat te laag stond. Sorry.
0: Top 500, in de koninklijke 500.
4: De koninklijke, ja, dat bedoel ik, ja.
0: Nee, dan is er dus niet genoeg op gestemd. Maar dan is het maar wat mooi dat jij er vanochtend op gestemd hebt. Een beetje verliefd op Johnny Kaagman, zeg jij.
4: Ja, ik was, ja, wat dat was, ja. Toen was ik een beetje, ja, ik ben nu 68.
0: Ja.
4: En ik was toen, ja, 20 of weet ik wat, zoiets.
0: Zij is dan 10 jaar ouder dan dat jij bent, Erwin.
4: Ja, ik vind dat bepaalde vrouwen, dus dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg, dat is een voordeel, hè.
0: Nee,
4: zeg je, dat van oude fiets moet je leren.
0: Ja,
4: nou,
0: dat
4: je
0: klopt.
4: Begrijpt wat ik bedoel,
0: ja, maar niet met twee lekke banden, laten we dat niet vergeten, Erwin.
4: Ja, maar dat maakt niks uit. De banden maken er niet zo uit.
0: De banden maken niet uit, als de rest mijn orde is.
4: De rest van dan, dus ja.
0: Ik heb met je meegegeven, Erwin. We zetten een stem bij Earth and Fire and Weekend.
4: En weet je wat? Ik ben ook gek op Attenborough.
0: Oh, echt waar? Zal ik zijn stem nog even laten horen? Want dat is toch...
4: Ja, dat mag.
5: The living world is a unique and spectacular marvel.
0: Hij klinkt wel een beetje als jou, Erwin.
4: Hey. Jij bent een grapjas.
0: Ja, zeker. Ik heb hem aangetrokken. Erwin, ik wens jou een fijne vrijdag.
4: Ja, dankjewel Gijs.
0: Dankjewel.
4: Nog een leuk programma. Groetjes aan Arno. En misschien tot terug horen. Weken of maanden, weet ik wat.
0: En geniet van de fortui.
4: Heel goed programma. Echt waar.
0: Hey Arno.
2: Hey.
0: Chef Kok Arno.
2: Hallo.
0: Wat mag het worden? Je moet een goede bodem leggen trouwens.
2: Het was een dingetje, maar maakt niet uit. 87,5% voor de liefde van Erwin.
0: Dag, Julie Kaagman. Erwin zit al mee te dijnen hoor, op de fortuin. En gelijk heeft hij.

0: Wunderschönen guten Morgen, hier in Holland.
1: Gijs, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, mijn heer Hakkert.
3: Hoi Gijs.
4: Goedemorgen Gijs.
5: Hoi Gijs.
0: Goedemorgen Gijs.

0: is Coldplay. En Yellow. Earth and Fire en Weekend daarvoor in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Het is dag, nacht, goedemorgen. Waar we hier bij NPO Radio 2 met z'n allen toch alweer een klein beetje zenuwachtig zijn voor vanavond. Want om 9:30 is de tweede aflevering van Jan Willem ruimt op te zien op NPO 1. Het programma van onze vrienden van de ochtendshow. Ze sluiten de week af nadat ze de hele week, de dag eigenlijk voor je zijn begonnen. En dat programma bevat natuurlijk veel live muziek, zoals 's ochtends de ochtendshow ook heeft. Met aan de ene kant de grootste beloftes van de Nederlandse muziek. Maar ook supersterren die zich al bewezen hebben. En zo was daar vorige week Danny Vera. Ik heb even op het lijstje gekeken wat er nog aan zit te komen, de komende uitzendingen. Het zit wel snor. De man die er vanavond te horen is, is Jet Rebel. Hij gaat daar onder andere een cover van Adele spelen. Ja, en Jet Rebel was een tijdje van de radar, maar daar was een goede reden voor, zei hij bij Leo Blokhuis.
1: Ik heb zo'n 12, 13 jaar gewoon aan de lopende band getoerd. En op een gegeven moment is het denk ik gewoon goed om even pas op de plaats te nemen. En voor mij was het ook voor het eerst in die 13 jaar dat ik even gewoon puur Jelte was geworden. Gewoon een normale jongen, relatief normaal, zeg maar. Vergeleken met gewoon in een leren pak voor duizenden mensen staan met lippenstift en gillende jongens.
0: Maar nu is hij terug met fantastische muziek. Muziek die alleen Jet Rebel kan maken. Zijn nieuwe heet...

0: Ja.
1: Ja. We gaan op zoek naar een artiest met de V. Jij hebt er nu al een.
0: Ja. De Benga Boys. Of Benga Boys.
1: Ja.
0: Met Parada de Tetas.
1: Dat zou toch leuk zijn om die weer een keer...

0: de tetas.
1: Zou bijvoorbeeld kunnen.
2: De Verve.
1: De Verve. Ga niet te veel. Voordat we straks naar de opties heen zijn. De Pratende Tessers, dat zou leuk zijn. Werd hij me aangevraagd?
2: Sorry.

0: You're coming along.
1: Supertramp bij de school. We waren op zoek naar een artiest die begon met de V en een plaat die begon met de P. Nico, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
1: Waar kom je dan toch mee?
2: Ja, met een hele, ja, hele lekkere hit. Glenn Helen. En Panama, ja. Fantastisch.
1: Die zit lekker voor in het geheugen, Nico, als je die zo eruit weet te strooien.
2: Ja, het is niet erg origineel, maar het is wel een van de nummers die gewoon... Ja, ook nog steeds klassiek is en gewoon lekker is. Heerlijk.
1: Je was ook niet de enige. Marco die kwam er ook mee. De plaat die uit de Pimpam plaat komt rollen. Van Halen, Panama. Nico, dankjewel, hè.
2: Oh.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteits-app Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO, GL en TL beginnen met wiskunde. HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian Bonenbakker, dankjewel.

0: Goedemorgen. Dag nacht met Gijs Hakkert. Zeg maar gewoon Gijs.
1: NPO Radio 2.
2: Ja, Gijs. Een wunderschön. Goedemorgen hier in Holland.
3: Gijs, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen, mijn heer Hakkert.

1997, als het vuur gedoofd is. Robin S. daarvoor in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Goedemorgen zeg, welkom op de vrijdag. Het is Gijs op de plek van Sam, die is er een weekje tussenuit. Ik heb begrepen, Italië. Hij is zijn grote droom aan het najagen. Het is leuk af en toe dat radio maken, maar hij wil eigenlijk pizzabakker worden. Hij is groot liefhebber van de Hij is groot liefhebber van de Napolitaanse pizza. Dus ik heb de eer om jou eigenlijk net als vroeger, zou ik bijna zeggen, het weekend in te loodsen. En het wordt een heerlijk weekend, temperaturen boven de 20 graden. Het zonnetje laat zich veelvuldig zien. De muziek hier is net zo lekker, zometeen Kim Wilde, Teddy Swims. En een liedje over iets wat heel lekker is bij temperaturen boven de 20 graden. En als dat nog niet genoeg is, zit ik momenteel te kijken naar de crew van Kensington. Die al aan het opbouwen zijn omdat ze zometeen bij Jan Willem en Jeroen de pannen van het dak gaan spelen. Dan denk je, nou maar het is 5:10. Dat maakt hun niks uit. Ze zijn hier al. Ze zijn al begonnen met bouwen. Dus dat belooft een spannende ochtend te worden. Maar ja, wat brengt deze vrijdag allemaal verder? Zoals elke vrijdag nieuwe muziek. Onder andere nieuwe muziek van Ilse de Lange. Haar nieuwe plaat heet

Satisfied. En verder is het volgende ook nog wel bijzonder. In Hoge Heide in Brabant opent vandaag een pretpark in het teken van Woezel en Pip. Vol met shows. Ze hebben een binnenspeeltuin. Ze hebben attracties waarbij bezoekers in karretjes en bootjes langs Woezel en Pip personages komen. Nou, dat park opent vandaag. En tot slot begint vandaag het centrale eindexamen, hè, voor VMBO met wiskunde. VWO heeft bedrijfseconomie, ook nog filosofie en de HAVO ook. En ik denk dat we allemaal blij zijn dat we die toetsen niet meer hoeven te maken. Net als je autotheorie, dan zou je meteen zakken. Maar goed, die proef nemen we zo even op de som.

0: voor Kids in America. De vroege ochtend van NPO Radio 2. Het is dagnacht, 18 minuten over 5. En ja, ik zei het net al. Vandaag gaan ze beginnen, de eindexamens. Er zijn tienduizenden, al dan niet honderdduizenden kinderen die hier vandaag naartoe hebben geleefd. Noem het kinderen, noem het scholieren, studenten. Die moeten vandaag en de komende 2-3 weken heel flink aan de bak om te zien en te laten zien vooral wat ze de afgelopen jaren hebben geleerd. En toen dachten wij hier, hoe zit het eigenlijk met de kennis en de kunde van onze luistervrienden? Kunnen wij er nog wat van? Dus ja, ik dacht, ik neem de proef op de som, want het zou zomaar kunnen en het zou je zomaar overkomen dat je nu ineens een examenformulier onder je neus krijgt.
1: Hallo?
0: Doortje, goedemorgen.
1: Hoi.
0: We beginnen met biologie vandaag voor de HAVO-kandidaten. De milt kan rode bloedcellen opslaan, speelt een rol bij de afbraak ervan. In welk ander orgaan worden rode bloedcellen afgebroken? Is dat A in de alvleesklier, B in de lever of C in de nieren?
1: Wat zeg je nou weer? Ik moet even eerst aanstaan.
0: Dat snap ik. Is het A in de alvleesklier, B in de lever of C in de nieren?
1: Dan denk ik misschien de nieren.
0: Je denkt in de nieren?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik zou B doen als ik jou had.
1: Oh, B. Ja, B. Bedoel ik.
2: William.
0: William, ik heb maatschappijkunde voor jou. Hieronder heb ik 4 uitspraken voor je. Over het vak van burgemeester, juist of onjuist? De eerste, de burgemeester beslist welke wethouders worden aangesteld. Juist of onjuist?
2: De burgemeester bepaalt welke wethouders er zijn.
0: Ja, is dat juist of onjuist?
2: Ik gok onjuist.
0: Ja, is goed. Burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. Juist of onjuist?
2: Ik gok juist.
0: Ja, gaat goed hoor. De burgemeester is lid van de gemeenteraad.
2: Volgens mij is die voorzitter.
0: Ja? Ben je dan lid of niet?
2: Ja, volgens mij kan je niet echt voorzitter zijn zonder lid te zijn meestal.
0: Dus jij zegt onjuist? Of zeg je juist? Wat zeg je nou eigenlijk?
2: Ik denk dat hij wel lid is van de gemeenteraad dan.
0: Nee, zo juist.
2: Ah, jammer.
0: Hij zit het voor. En de burgemeester is altijd lid van de grootste partij in de gemeente. Juist of onjuist?
2: Onjuist.
0: 3 uit 4. Onjuist. Lekker, William.
2: Hey.
3: Met Marco.
0: Marco, met Gijs.
2: Ah, jammer.
0: Hij zit het voor. En de burgemeester is altijd lid van de grootste partij in de gemeente. Juist of onjuist?
2: Onjuist.
0: 3 uit 4. Onjuist. Lekker, William.
2: Hey.
3: Met Marco.
0: Marco, met Gijs.
4: Hoi.
0: Ik heb geschiedenis. Ja.

0: A. Was dat B, de Cuba-crisis? Was dat C, de Praagse lente? Of D, de stichting van de DDR?
1: De Cuba-crisis.
0: Keurig, Marco.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Hansje. Ik heb wiskunde voor jou. Luister goed. Julia organiseert een klassefeest voor haar klas. 24 leerlingen zitten daarin. Ze weet niet hoeveel leerlingen er zullen komen, maar ze heeft 6 flessen bier. Met elk een inhoud van 1,5 liter. Julia schenkt in ieder glas 0,25 liter bier. Hoeveel glazen krijgt elke leerling als er 18 op het klassefeest komen?
2: 2. Had jij niet gedacht, hè?
0: Dat had ik niet gedacht.
2: Ja, dan zit ik godverdomme op de vrachtwagen ook. Ik had zoveel beter kunnen krijgen.
0: Nou, moet eerlijk zeggen, dat viel mij lang niet tegen. Dat was lang niet gek.

0: voor komend weekend. Ice Ice Baby, Vanilla Ice. Ik heb nieuwe muziek voor je klaarstaan van The Indian. We draaien nu al een tijdje hun nieuwe plaat op NPO Radio 2. Maar het gaat niet lang meer duren tot ik het niet meer de nieuwe van The Indian mag noemen. Ik zag op hun Instagram dat ze druk bezig zijn met nieuw werk. Er stond daar Finishing New Songs. Dus er is nieuwe muziek onderweg van The Indian. Maar vooralsnog is dit hun nieuwste.
1: Op NPO Radio 2... hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is The Indian met Get It Wrong.

Dit is Sam Smith en Stay With Me. Op de vrijdagochtend van NPO Radio 2. Waar ik rond 5:15 altijd iets van vinyl voor je probeer te draaien. En ik vind het dan altijd leuk om je een klein beetje mee te nemen in het feit of jij kan uitvinden, dan wel uitzoeken wat ik op de platenspeler heb gelegd. En af en toe doe ik dat door een klein stukje van het intro te laten horen, of een bepaald gitaarriffje of weet ik veel wat. Maar het is een plaat die is best wel herkenbaar. Het is een plaat uit 85, was toen een hele grote hit. En ik heb de 12 inch voor je meegenomen. Maar ik denk, ja, wat ga ik dan laten horen? Nou, helemaal aan het eind van de plaat wordt de titel nog een keer gezongen. En ik denk, ja, ik kan je die titel wel laten horen, maar dan is het wel heel makkelijk te raden welke plaat ik voor je ga draaien. Maar het voordeel van zo'n platenspeler is dat je ook heel makkelijk hem andersom kan laten draaien. En ik ben benieuwd of jij dan weet uit te vinden welke plaat ik zo voor je ga draaien. Het is dus de titel. Nou ja, groot gedeelte van de titel, laat ik het zo zeggen. Maar dan met de platenspeler verkeerd om. Ja, nou, nog één keer.

0: David Guetta. Sommige mensen zeggen David Guetta of David Guetta. Ik zeg vooral Jennifer Lopez. Save Me Tonight heet hij. En Fine Young Cannibals daarvoor. She Drives Me Crazy. Maakt het 5:15 het moment dat ik altijd iets van vinyl voor je draai... op het moment dat ik in de vroege ochtend van NPO Radio 2 zit. En ik liet je een minuut of 6 geleden eigenlijk de titel horen. Maar dan andersom, aangezien helemaal aan het eind van de plaat... ja, de titel of een gedeelte daarvan nog een keer gezongen wordt... Maar ja, dat zou te makkelijk zijn. Dus ik dacht, als ik nou de plaat andersom draai... misschien weet je hem te herkennen. Dat is niet gelukt. Want John dacht... John Wayne, Missing You? Nee, is niet goed, John. Ronnie dacht iets van Frankie Goes to Hollywood? Nee, is het ook niet. Chris dacht Let's Go Crazy van Prince. Maar ja, het al klopte niet, kwam die al achter. Marco dacht dan weer... One Vision van Queen? Is het ook niet. Ian kwam nog met iets.
1: Adult Education van Hall en... Oats.
0: Leuke plaat hier, dat was het niet. Ik liet je dit horen. Ja, nou, dat liet ik je horen. Maar op het moment dat je dat dan weer goed om afspeelt... dan hoor je dit. En op het juiste tempo kom je dan uit bij... The Power Station, Some Like It Hot. De 12-inch versie van 6 minuut 35 ligt voor je op de plaat te spelen. Dat is een echte supergroep, hè? Robert Palmer op zang. John Taylor en Andy Taylor van Duran Duran. Zaten erin. Tony Thompson van Chic dan weer op drums. En dat hoor je, want de hele plaat is eigenlijk een combinatie van funk, gitaren en een groove die maar door blijft duwen. Ik zei al, hij komt uit 85. Werd een grote hit, ook in Nederland. Met ja, die herkenbare drumintro, ja, die gitaren. En die 12-inch versie die ik voor je heb meegenomen duurt 6 minuut 35. Terwijl je normaal gesproken de 3 minuut 46 versie op NPO Radio 2 hoort. Hij opent met een wat langere aanloop. Halverwege wordt er een beetje gespeeld met de dynamiek. En nou ja, hij blijft eigenlijk continu spannend... doordat hij stilvalt en weer terugkomt. En dat is ook de reden dat ik hem voor je heb meegenomen. Vanaf in de Power Station. Some Like It Hot. De 12-inch versie. 6 minuut 35.

En dan komt het eind. Het zit er echt. Saskia zegt, ik word er wel vrolijk van. Vooral omdat ik er enorm om moet lachen. Wat een heerlijke chaos. Het was de Power Station. Some Like It Hot, de 12-inch versie. Ik laat hem nog even doorlopen voor Mike. Zeg, af en toe betrap ik me erop dat ik de kraakjes van de pick-up aan het zoeken ben van het vinyl. Lekker wakker worden zo. En Luke zegt nog, lijkt op Back to the Future als hij losgaat op het podium. Ah, Luke, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Hij kwam van vinyl, de Power Station en Some Like It's Hot. Iets voor zessen, het is de vroege ochtendshow van NPO Radio 2. Dit is Dag Nacht met de New Radicals.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian, dankjewel. Dan de verkeersinformatie, even de hart. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jan Willem. Goedemorgen, Jeroen.
4: Hallo, Erwin.
3: Hallo. Hallo, Alfred.
2: Oh, dat gaan we netjes.
5: Hallo. Ja. Hallo, Erwin.
3: Hilversum 2.
2: Hilversum 2, ja. Zou het horen of jij de stresslijn niet te bellen van het LAX?
3: Van 6:00 klaar met Jan Willem en Jeroen.
2: Nou, goedemorgen. Weet
4: je, Jan Willem zegt dat je de stresslijn niet hoeft te doen. Je klinkt heel rustig.
2: Ja, je klinkt heel
3: vroeger
2: rustig.
3: Vroeger had je Henk Mouwen voordat de zender open was. En die zei dan Hilversum 2.
4: Ja, dat is ook zo.
2: En kwam dan het volkslied?
4: Nee, ja. Zo'n orgeltje, dan deed een baartonen van het volkslied.
3: In een soort synthesizer versie.
4: Juist.
2: Erwin, even een korte memo. Je bent al op de radio in principe.
3: Zijn we al begonnen, jongens?
2: We zijn al begonnen met het programma.
3: Oh, ja. Hallo, mensen, luisteraar. De ochtendspits stelt op vrijdag weinig tot niks voor. De werkzaamheden op de A12, Duitse grens richting Arnhem, geven wel veel vertraging. Nog de hele dag is er maar 1 rijstrook beschikbaar.
2: Godverdorie. Dankjewel. Tot zometeen. En anders niet.
3: Ja.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: 6 bekende Nederlanders gaan de Bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
11: Ah, ik wil uit!
10: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
12: Je moet blij zijn dat de deur ertussen zit.
13: Hoi, back, man.
10: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
9: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
14: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa, pa, da, pa, pa. Greets.
0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
11: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
17: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
16: Die andere stuiterbal daar.
17: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
18: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
20: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
21: Jan Willem, start op.

luistert, u of was. Lekker relaxed beginnen vandaag. Bill Withers en Grover Washington. Terwijl het eigenlijk Grover Washington en Bill Withers is. Want Grover Washington heeft het nummer gemaakt. En dat was instrumentaal. Toen zei ze, misschien moet je een zanger vragen. Toen hebben ze Bill Withers gebeld. Ah, ja. Dus het is eigenlijk Grover Washington featuring Bill Withers. Just the two of us. 11:06. Goedemorgen.

0: geworden.
1: Ja. Ja, het zijn toch drukke weken?
0: Het zijn hele drukke weken.
1: Druk in de voorbereiding van het Songfestival. Oh, loopt dat het allemaal lekker?
0: Ja, dat loopt heel lekker. Dat is een soort, dat is een soort crescendo van zoals dat gaat. Dat je de eerste maanden denkt, oh, lekker rustig. En dan nu is het een waterval aan informatie. En Duitsland is de koffers kwijt. En,
1: Duitsland is de koffers kwijt?
0: Ja, Duitsland was de koffers kwijt. En dan
1: maar je mag toch helemaal geen koffers doen op het Songfestival?
0: Op Finland verhalen over hoe ze er allemaal bijgekomen zijn. Het is heerlijk. Ja.
1: En zondag vertrek je, hè, richting Wenen?
0: Ja, zondag gaan we naar Wenen. Ja.
1: Vlieg je dan met Henry Schut?
0: Nee, Henry gaat maandag, want die presenteert zondagmiddag nog langs de lijn. Dus die heeft het ook druk.
1: En dan moet jij volgende week vrijdag even snel heen en weer om dan je op ruimte op mee te presenteren.
0: Ja, ik ben echt een Gerard Joling van de Nederlandse
1: Radio. Maar echt, en dan volgende week vanuit je hotel mee presenteren.
0: Ja,
1: met,
0: maandag, dinsdag, woensdag zijn we er gewoon bij vanuit Wenen hier op Radio 2. Leuk, zin in.
1: Slapen kan altijd nog.
0: Ja, daarom. Zoals prinses Amalia zou zeggen.
1: Ja. Nou ja, slaapvallen gaan we zeker niet, want we hebben Kensington te gast. Ja. Ik was vanochtend iets later in de studio. Niet omdat ik later op het Mediapark was, maar wel omdat ik me door alle en langs alle koffers en kisten heen moest wurmen. Ze nemen nogal wat mee, hè? Nee, zij gaan geen koffer doen. Nee. Living 4 van Kensington. Oh, je hoorde hem wel net.
0: Natuurlijk hoor.
1: Oh, ja. Nou, omdat je dan niet reageert. Je lacht nooit om een grapje.
0: Ik zat binnen in een verhaal.
1: Ja, oké, dat snap ik. Dus je had geen tijd om te lachen.
0: Precies.
1: Living 4 komen ze doen van Kensington. En het leuke is, ze zijn dan vanavond weer bij ons in de tv-show. En dan gaan ze dus een akoestische, bijzondere uitvoering doen van het nummer.
0: Superleuk.
1: Ja, Kensington Goes Acoustic. En daar heb ik heel veel zin in. Dus vanavond zijn ze te gast bij ons. En je wil hem ruimt op, net als Jet Rebel.
0: Ja.
1: En we hebben My Baby, die gaan een cover doen van Bob Dylan. Dat wordt indrukwekkend. Ik was gistermiddag al even bij de soundcheck.
0: Ja.
1: Maar hij druk aan het oefenen. En Cato van My Baby, die heeft een stem, joh.
0: Ja.
1: Dat wordt echt indrukwekkend. Mooi. Maar meer kan ik er niet over vertellen. Vanavond 9:30, NPO 1.
0: Gisteravond was Eva zonder Eva.
2: Goedenavond, welkom allemaal. Welkom in de hallen. Wat heb ik voor jullie vanavond? Nou, geen Eva op deze stoel. Ik zit op haar plek, omdat ze ziek is. Is even wennen.
0: Ja, Antoinette Herzenberg die mocht het stokje van Eva overnemen. Je kent Antoinette natuurlijk van Radar. Ook van de Avrotros. Dus dat is wel eventjes wennen. Maar ze deed het hartstikke goed. Mensen zijn hartstikke lovend. Lees alleen maar hele blije reacties. Maar ze zegt ook van ja, ik hoop dat Eva de maandag gewoon weer is.
1: Ik moest echt even drie keer met mijn ogen knipperen toen zij de promo deed. Ik zat te kijken naar NPO 1. En ja, weet je wel, als je dan vaag kijkt, ze heeft ongeveer even kort haar als Eva.
0: Ja.
1: En dan, het viel in eerste instantie niet op. Ook de manier waarop ze het programma aankondigde. Toen dacht ik al van, nou, dat doet ze even leuk.
0: Even met flair.
1: Ja, ze heeft het echt heel goed gedaan.
0: Het is ook zo grappig, omdat je natuurlijk haar... doet ze verder andere programma's
1: behalve daar? Nee, echt alleen het consumentenprogramma. Ja, waarbij ze ook de eindredactie doet. Dus heeft ze vast een hele drukke baan
0: aan. Dat denk ik ook wel. Maar dat is dan grappig dat je haar stem en hele verschijning hoort in zo'n hele andere context.
1: Nou ja, en bij Avrotros boffen ze er maar mee. Dat ze zo iemand in huis hebben die dat zo goed kan vervangen.
0: Ja.
1: Bij de buren van RTL Tonight was Naomi te gast. Een van de slachtoffers van Ali B. Gisteren werd bekend dat hij dus 3 jaar de gevangenis in moet. Naomi deed onherkenbaar in beeld haar verhaal.
3: Ik zei toch dat ik niet gek was? Ja, ik kan niks anders zeggen dan dat. Want je ziet het nu zelf ook. Ik had gewoon gelijk. Die man, hij is het zo krachter.
1: Ja, Ali B. die kwam van de koude kermis thuis. Die had op vrijspraak gerekend, maar kreeg dus meer straf dan in eerste instantie. Hij gaat nog in cassatie. En dat betekent dan dat de Hoge Raad gaat kijken of het proces op de juiste manier is verlopen. Dus ze doen niet de hele zaak over, maar dan kijken ze, hey, is de rechtsgang wel op een goede manier gegaan.
0: Ja.
1: Tot die tijd hoeft hij niet de gevangenis in. De advocaat van Ali B. denkt dat de cassatie 1 jaar gaat duren. Dat sleept maar, hè?
0: Och, man, ja. Maar goed, ik vind het voor die vrouw, een beetje zoals zij natuurlijk ook al zegt in dat fragmentje net, wel super fijn dat zij nu in wezen al hun grote gelijk hebben gehaald. Dus ik hoop ook voor mensen als Ellen ten Damme dat ze nu kunnen denken, oké, het is nu klaar. Weet je, we hebben nu in wezen gewoon van de rechter tot 2 keer toe eigenlijk, of meer nog in deze hele hoge beroep, ons gelijk gekregen.
1: Ja. En het was ook opvallend dat Ellen gisteren, daar waar ze natuurlijk in de aanloop naar de uitspraak eigenlijk helemaal niet over de zaak wilde praten, gisteren toch
0: bij Radio 5
1: toch af en toe wel echt vertelde van wat ze ervan vond. Want laatst was ze natuurlijk onze mystery guest. Toen zei ze ook, ik hou me hier helemaal niet mee bezig. En dan weet je ook van, ja, dat kan eigenlijk niet. Maar ze probeerde zoveel mogelijk van zich af te houden.
0: Wat ik ook heel goed begrijp.
1: Ja, om zich op de muziek te richten.
4: Jouw startnummer.
1: Maar je voelde aan alles, en het zei ze ook letterlijk, dat het voor haar echt een grote opluchting was.
0: Deze
1: uitspraak.
0: Tuurlijk.
1: Goedemorgen, het is bijna weekend. Vrijdagochtend, 8 mei. Als je denkt, jongens, nou, ik ben ready to go. Kom maar door dan met jouw startnummer. Gewoon een lekker liedje om je dag af te trappen of alvast je weekend in te luiden. Laat het ons maar weten. Wat zou je graag willen horen? Jouw startnummer. Kom hem maar afhalen via de NPO Luisterapp. Draai voor je paprika. Klaar om te vertrekken.

0: Vorige week mocht ze bij ons schuilen en dat was heel fijn. Toen deed ze hem live namelijk. En als je denkt, dat wil ik eigenlijk wel even terugzien. Dat kan, hè, via onze website nporadio2.nl. Schuilen van Miss Montreal.
1: Jouw startnummer.
0: Cindy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi. Ben jij nou zenuwachtiger dan je zoon? Of is het andersom?
2: Ik wou het net zeggen, ja, best wel.
0: Ja, ik kan me dat goed voorstellen.
2: Het is heel spannend,
0: Je hebt het over Ridder, die start vandaag met zijn eindexamen.
2: Ja, klopt. En zijn vriendin Anna ook. Maar die moet dan pas dinsdag beginnen, want die doet VWO en Ridder doet HAVO. Dus die heeft Nederlands, maar ja, het is gewoon heel spannend altijd weer. Dus,
0: ja. Je laat ons weten, van hij had een hersenschudding. Hoe kwam dat?
2: Ja, op een hele lullige manier eigenlijk gewoon zijn hoofd gestoten op de rand van zijn bed. En een maand eruit gelegen.
0: Oh, jongens.
2: Ja, en dan zit je in je examenjaar. En dat is gewoon kut.
0: Ja, dat snap ik. En hoe kijkt hij er nu naar? Heeft hij er wel een beetje vertrouwen in? Of is het nog steeds lastig om zich te concentreren?
2: Nou ja, het gaat op zich wel een stuk beter, hoor. Alleen hij is nu ook proefexamens en zo aan het maken. En dan ben je toch echt een paar uur gefocust.
0: Ja.
2: En dan daarna is het gewoon weer klaar. Want dan is zijn hoofd gewoon... Dat gaat gewoon niet meer.
0: Ja, dus vandaag starten met Nederlands.
2: Ja, dus ik hoop.
0: Zit hij een beetje zitten?
2: Jawel hoor. Hij staat er ook heel goed voor. Dus wat dat betreft is het een kanjer, hoor. Dus hij doet heel erg zijn best. En dat komt allemaal wel goed, hoor. Maar het is toch spannend.
0: Ik snap het. Ja, het was het eerste waar je aan dacht natuurlijk vanochtend. Oh mijn god, vandaag gaat het gebeuren.
2: Ja, zeker.
0: Maar weet je, ook als het misgaat, je kan het altijd nog een keer proberen. Hè? Dus wat dat betreft is het ook al makkelijker te relativeren.
2: Ja, dat is waar. Maar goed, dat zie ik niet gebeuren, hoor. Zeker niet. Maar hij heeft het gewoon zwaar. En dat doet me wel wat. Dus dan ben je er toch wel mee bezig.
0: Ja, begrijpelijk ook. Het is je moeder hard, hè? En het is alleen maar goed dat hij zo hard knopt en ook een beetje mee zenuwpeest.
2: Ja, inderdaad. Is ook zo.
0: Cindy, dan heb je een startnummer absoluut verdiend. Waar zat je aan te denken?
2: Nou ja, het is meer eigenlijk voor alle leerlingen van de middelbare school die vandaag beginnen. De Ramones met Rock'n'Roll High School.
0: Ja, precies. Ja. En natuurlijk de VMBO'ers, die ook al even bezig zijn met hun examens.
2: Ja,
0: wil jij op de bel drukken? Dan start ik hem in.
2: Begin maar.
0: Oké, daar gaat-ie. Je bed uit. Examen begint. Succes, doe Ridder de groeten van ons en Anna.
2: Ja, zal ik doen. Dankjewel.
0: Dag, Cindy.
2: Fijne uitzending.
0: Dankjewel.
2: Hoi.

0: Avicii, Addicted to You, de voor Rock'n'Roll High School starten we van Cindy. Van de Ramones, Heemend Hart, bij de ANWB, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi, hoe is het op de weg?
1: Op de weg? Nou, eigenlijk best wel prima. Staat natuurlijk wel een file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek, 6 kilometer. De vertraging is ook grappig genoeg 7 minuten. Vanaf Zevenaar, snap je? Dat komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tot morgen is vanuit Duitsland maar 1 rijstrok open. Maar morgen is die vrij.
0: Heb je dan bij 10 over al de 10 minuten vertraging?
1: Ja, precies.
0: Oh ja. Hey. Goed. Tot zometeen, hè? Of niet? Joe.
1: Ja, dag.
0: Het blijft vandaag droog en zonnig. Temperatuur schommelt rond de 19 graden. Maar Carmen is gewoon keihard aan het werk. Nergens te vinden op het terrasje. Ja, misschien eind van de middag, hè?
2: Eind van de middag, ja. Dat zit er misschien wel in.
0: Ja, vorige week zat je nu lekker op het Vrijthof.
2: Ja,
0: op
2: precies.
3: Oh, ja, dat is
2: over
3: waar
2: het terrasje
3: ook,
2: ja. Gesproken,
0: zo,
2: zeg.
0: Zo moest de waarde.
2: Dat is waar, 25 graden was het toen. Goed, maar eerst nog even aan het werk. Want voor bijna 145.000 scholieren breekt een stressvolle tijd aan. Want de eindexamens beginnen. Zo staan er wiskunde, filosofie, Nederlands en bedrijfseconomie op het programma. Zoals elk jaar heeft scholierorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn, maar er komt dit jaar ook de stresslijn bij. Speciaal voor leerlingen bij wie de druk even te veel wordt. Het is nog niet bekend waarom het partijkantoor van D66 gisteravond is belaagd. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij. En deze man was op dat moment in de buurt.
4: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was, hoorde ik.
2: En de explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de app die op veel universiteiten en hogescholen wordt gebruikt. Ze lieten daar een boodschap achter. Daarin dreigen ze de eerder gestolen gegevens openbaar te maken als er niet voor 12 mei wordt betaald. Het zou gaan om informatie over 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Ondanks extra beveiliging door het bedrijf achter de app, Canvas, wisten de hackers blijkbaar toch weer binnen te dringen. En de bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag 100. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires over de hele wereld. En vaak hebben die een boodschap en waarschuwt die voor klimaatverandering. Vandaag wordt hij dus 100 en liet hij nog even met die iconische stem van zich horen.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
2: Ja, hij werd overspoeld met hartelijke reacties van mensen. En ter ere van zijn 100ste verjaardag zette BBC hem een week lang in het zonnetje. En vanavond is er ook voor hem een concert in de Royal Albert Hall in Londen.
0: Zo geweldig, hè? Maar die man ook, gewoon 100 jaar. En die heeft er ook zoveel lol in. En ook zoveel energie nog op zijn 100ste.
2: Ja, en ik vind ook dat hij nog echt schitterend klinkt voor zijn 100ste.
0: Ja, klopt. Ja, ja, ja, we kregen vanochtend nog een berichtje van hem.
5: As dawn breaks over Hilversum, a delicate habitat comes to life. This is Jan Willem Startop. Within this rare ecosystem, curious creatures emerge. The dice, unpredictable. The intro rally, fiercely alert. At its heart, two closely bonded voices, the Jan Willem and the Jeroen, one instinctively rhythmic, the other disarmingly dry. Together they maintain the balance, until of course the coffee runs out.
0: Ja, dat heeft wel een goed
2: gewoon je eigen naam jingle van Sir David.
6: De Top 2000 collectie. Nu bij aflevering
0: 1985. Ja, met dank aan Jeroen van Inkel, hoor, want die had zijn nummer. We gaan een liedje toevoegen uit het jaar 1989. Omdat we richting aflevering 2000 gaan op 1989. Zei ik?
3: 89.
0: Zei ik 1989?
3: Ja, ja.
0: Oh,
3: maar het is 50. Nee, maar dit is heel belangrijk. Weet je,
0: ja, het is superbelangrijk.
3: Er cruciale informatie. Dus ik denk, ik ga je even...
0: Nee, ja, zeker. Want anders komen we ook niet uit.
3: Nee.
0: Dan is het in één keer 21 mei en dan zitten we al op aflevering 2000 als ik zo doorga. Dat kan
3: 1985,
0: natuurlijk
3: 1985, het jaar dat Hilversum 3 Radio 3 werd.
0: Oh joh.
3: Ja, dat was in 1985.
0: Zo lang al?
3: Ja, zo lang al. En Hilversum 1 werd Radio 2. Dat was een hele gekke, dat je denkt, ja, dat kan alleen maar een ambtenaar verzinnen, waarom dat logisch is dat ze dat doen. Maar dat is toen allemaal gebeurd. En het was een hele bijzonder jaar, ook als het gaat over muziek. Want dan ga je natuurlijk door dat lijstje heen bladeren. We Are The World, The Night Shift, Dancing In The Dark, Into The Groove van Madonna. Benny Nijman, waarom fluister ik je naam nog?
0: Allemaal leuk.
3: Gerard Joling, die eigenlijk zijn big break had, hoor. Met Ticket To The Tropics, inderdaad. Ticket To The Tropics. En allemaal dat soort dingen. Maar ik heb er eentje meegenomen. Ik denk, ik vond het leuk om deze weer eens te horen. Five Star, het liedje heet... All

0: Prachtige rol, hè?
1: Echt, hè? Ja, en ik vind het leuk dat zei ik gisteren ook al om liedjes mee te nemen die dan niet zo heel vaak hoort hier op Radio 2. Had ik natuurlijk Madonna kunnen doen met Into the Groove, maar ik vind deze dan eigenlijk leuk.
2: Ah, ik ben weer 13, hoor.
1: Echt, hè?

5 Star All Fall Down. Moet je kijken wat daar naar beneden valt. Harry Styles en zijn American Girls. Goedemorgen, 6:30 op vrijdagochtend. En terwijl de zon langzaam omhoog klimt, laten wij de aarde even stoppen met draaien. We zetten de tijd even stil. Even 7 minuten niets anders doen dan genieten van deze prachtige versie van Hotel California.

0: Ja, Hotel California, de Hell Freezes Over versie van Eagles Live. Dat is toch even een cadeautje zo.
1: De Hell Freezes Over versie.
0: Ja, van het album.
1: Oh zo, ja. Ja.
0: Oh, jij dacht dat ze gewoon die versies hadden genoemd. Ja, maar ja. Nee, het staat op dat album.
1: Ja.
0: Er staan echt prachtige versies op.
1: Het is vrijdagochtend, dus rustig op de weg. De meeste vertraging heb je nu, dat zal ook geen verrassing zijn, op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Voor het knooppunt Velperbroek nu 10 minuten extra.
2: Nou. Goedemorgen Jan-Willem.
0: Goedemorgen Annette.
2: Goedemorgen Jeroen.
1: Goedemorgen Miranda.
2: Is er nog nieuws?
0: Ja, je moet het er maar even mee doen. Ja, ik ben weer de brenger van het slechte nieuws, als je het nog niet gehoord hebt. Want na 77 jaar verdwijnen de Nibbitringen uit de supermarktschappen.
2: Wat?
0: Ja, dat zijn die ronde gele en rode chips dingetjes. Hè? Die ken je van de tractatie van vroeger.
1: Vingers schuiven.
0: Je kunt hem op je vingers schuiven en dan één voor één van je vinger eten. Je kan er kettingen van maken die je dan uitdeelt als tractatie. Ja, en ze gaan dus weg. Dat is heel jammer,
1: waarom
0: denk ik.
1: Wat nou dan?
0: Nou ja, ze zijn toe aan een nieuwe variant bij Nibbit.
1: Moet dan alles weer moderner?
0: Ja, dat denk ik. Online zijn mensen er ook echt kapot van, hoor. Zoals deze Brit, niet te vormen met Brik Dekker. Die gaat even los als Britje op TikTok. Hoor even.
3: Wie dit is toch, ja, zie je? Dit.
0: Ja, want Nibbit wilde dus kronkelchips gaan maken.
1: Kronkelchips? Dat zijn kronkels.
0: Ja, ik denk ook, die zijn er al.
1: Ja. Oké. Okay. Heel even een kleine reminder voordat je het zou vergeten. Want komende zondag is het moederdag. Hans van Tellingen is retaildeskundige. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Hans. Ja, de kans is heel groot dat de meeste moederdagcadeaus nog gekocht moeten worden, hè, op het laatste moment. Vandaag, morgen.
4: Ja, zo werkt het vaak wel, want de meeste mannen, en dat klinkt heel erg traditioneel, maar die hebben vaak geen flauw idee wat ze moeten kopen. Tenzij hun van tevoren is meegedeeld door hun vrouw, een echtgenoot of vriendinnen, wat qua suggesties wat ze zouden kunnen gaan kopen.
0: Maar zie je,
4: dus dat klopt wel.
0: Zie je dan in de cijfers dat het echt anders is dan bij Vaderdag, als de moeders toch over het algemeen verantwoordelijk zijn voor het kopen van de cadeaus?
4: Ja, nou ja, kijk, er is een heel groot verschil tussen, en ik moet het heel voorzichtig zeggen, gemiddeld aankoopgedrag tussen vrouwen en mannen. Pak een beet, 2/3 van alle aankopen in de retail wordt door vrouwen gedaan. Maar tegen de 90% van alle aankopen wordt de vrouwen beslissend beïnvloed. Dus dat betekent dat mannen advies vragen aan een vrouw wat ze moeten gaan kopen. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor Moederdag. Dus ja, de verrassing is er dan een heel klein beetje af. En heel gemiddeld genomen, er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar zijn vrouwen dol op winkelen en mannen hebben er een bloedhekel aan. En als mannen gaan winkelen, ja, dan kopen ze heel erg doelgericht. Hebben bijvoorbeeld een broek nodig, dan gaan ze naar de winkel of ze bestellen dat online. En dan zijn ze weer klaar. Terwijl vrouwen heel vaak, nogmaals, er zijn ook wel vrouwen die niet van winkelen houden, maar gemiddeld genomen is dat wel zo. Ja, die gaan een heleboel winkels af, het liefst met vriendinnen of met de buurvrouw of met je moeder.
1: Het is echt alsof ik naar 1955 zit te luisteren hier op de radio.
0: Ja, ik snap het, Jeroen, maar ik herken het toch ook wel weer. Want als ik dus een broek pas als ik een broek pas in de winkel en hij zit lekker, dan ja, waarom zou ik dan verder kijken of er ergens anders misschien toch niet toevallig een nog mooiere, betere broek is?
1: Ik snap het ook wel, maar het is meer dat ik denk van, is het echt zo cliché?
4: Wij hebben dat heel erg goed onderzocht.
1: Ja, ik twijfel er niet.
4: Ja. Dit is ons vakgebied. En
0: het
4: gemiddelde
0: feiten.
4: Verschil is er enorm. En natuurlijk zijn de mannen die wel van winkelen houden, zijn de vrouwen die niet van winkelen houden. Maar het gemiddelde aankoopgedrag verschilt enorm.
0: Ja.
4: Nou, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor Moederdag. Je kunt je beter laten adviseren door je vrouw, want dan koop je het juiste.
0: Ja.
4: Dat je toch zelf iets koopt, want dan blijkt het toch heel vaak verkeerd te zijn.
1: Maar ook heel eventjes, wat voor lapswans ben je als je niet een fatsoenlijk cadeau voor je vrouw, echtgenoot, partner, weet ik veel, kan
0: kopen? Dat vind ik heel hard als je dat zo stelt.
4: Mannen willen het wel, nee, maar mannen willen het wel.
1: Ja, willen het. Maar je kan wel iets verzinnen, wat is dat nou?
4: Nou ja, ook dat is heel vaak traditioneel. Dus het gaat bij Moederdag toch vaak om parfum en bloemen en verzorgingsproducten. Ja, en dan moet je maar net de juiste crème hebben of de juiste parfum. Dus ja, dan laten wij mannen ons graag inspireren.
0: Ja, dat gewoon, door ervaring wijzer geworden. Zo is dat vaak, Jeroen. Zo werkt dat.
4: Het moet wel natuurlijk een mooi cadeau zijn. Ja.
0: Kijk, uiteindelijk, het is Vaderdag, Moederdag. Dus het is het allerleukste als de kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor de cadeaus. Wat zien jullie in de praktijk? Wat is ongeveer de leeftijd waarop kinderen zelf de hort op gaan?
4: Dat hebben wij niet onderzocht. Maar meestal is het zo dat kinderen dat er heel snel door hebben en dat ze dat voor hun moeder gaan doen. Ja, en als dat op een 6e, dan moeten ze nog geadviseerd worden. En als ze volwassen zijn, tegen volwassenheid aanzitten, ja, dan gaan ze weer zelf op pad. Maar nog steeds is het zo Laat je inspireren door wat de moeder over het algemeen wenst.
0: Dat is gewoon een heel strategische... Dankjewel voor deze tip, Hans. Wij doen ons voordeel ermee. Het wordt in ieder geval een druk weekend voor de retail. Dus heel veel succes.
4: Ja, hartstikke goed. Ja, dankjewel.
0: Dank voor je uitleg.
4: Dankjewel.
0: Hoi. Jij hebt het cadeau dus al gekocht, Jeroen, begrijp ik.
1: Nou, wij hebben moederdag al echt al 100.000 jaar geleden

0: bijzetten bij het cadeautje. You're my favorite waste of time.
1: Dat kan ook.
0: Je bent mijn favoriete tijdverspilling. Ja. Owen Paul. Hier is Carmen. Hier is Carmen. Met een raadsel. Is zometeen het nieuws van 7 uur. De grote vraag
2: ik heb al die
0: is
2: lol aan je.
0: Wat zit
3: ja,
0: er in je hoofd?
3: Ja, ik heb er lol in. Waar gaat dit over zo?
4: Eén teug ademhalen, hand voor je mond en wegwezen.
0: Ja, hoe ga je om met hantavirus? Dat betekent, ja... Eén teug ademen, hand voor je mond en ja, gewoon wat zuiniger inademen.
3: Wegwezen.
0: Ja, wegwezen.
5: Nee, het is een rioolverstopping. En daar moet, dat stinkt zo en dan moet je heel snel voorbij rennen.
3: Je bent wel dichter in de buurt, maar het is niet...
6: Dit is NPO Radio 2.
0: Hé, hey, dan ga ik wel even koffie voor jullie halen. Hij is ja. Lekker vandaag. Ja? Ja? Hij smaakt echt heel erg goed. Ik zag Alfred net genieten.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV... en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600... bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Als je business door het plafond gaat... met TikTok rijden tot om de hoek... of bestellingen die blijven binnenkomen...
0: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
11: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
15: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
16: Ik ben van school afgetrapt.
17: Hoe ga je ouders dit vertellen?
16: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
18: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
19: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
20: Ik doe toch mijn fucking best!
15: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
0: 1 minuut over 7 op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Iran en Amerika beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker had aangevallen, waarop Iran drone-aanvallen uitvoerde op Amerikaanse marineschepen, zegt correspondent David Poort.
21: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
3: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand en mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Het gebeurde vorige maand bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Ze zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. 2 verdachten zitten voorlopig vast. Directeur Dennis te Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. Hij werkt al eerder in Mexico, onder meer als directeur van de voetbalbond. Te Kloeze is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Het was een bijzondere werkdag voor medewerkers van een metaalbewerkingsbedrijf in Diemen. Toen ze aankwamen bleek er binnen een ammoniaklek te zijn, waardoor iedereen gauw naar buiten moest.
4: Ogen die begonnen te tranen en te branden en heel moeilijk ademhalen. Dus ik dacht 1 teug ademhalen, hand voor je mond en wegwezen.
1: En toen was duidelijk dat die tanks aan het lekken waren.
2: Ja, ik ben naar binnen gelopen. Toen ben ik me gaan omkleden in die ammoniaklucht. En toen op weg naar buiten een chocomelletje uit de automaat gehaald. En toen ik naar buiten kwam, stond iedereen al van, ja, kom hier, kom weg daar.
3: Medewerkers hadden last van hoofdpijn, hoesten en prikkende ogen. En een speciaal team van de brandweer heeft het lek uiteindelijk gedicht. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt. Het blijft droog. Vanmiddag is het een graadje of 18. In het weekend warm met vrij veel zon. Later op zondag kans op een bui.
0: En de verkeersupdate krijg je van Even de Hart. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ja, die krijg je ook al ben je geen lid. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Culemborg en Knoopend Everdingen. 4 kilometer file door een dode gans op de weg zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem wordt gewerkt aan de IJsselbrug. Tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek 6 kilometer langzaam rijden. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Er ligt een lading puin op de weg tussen Boksmeer en Kuik. 5 kilometer file, rechte rijstrook is dicht. Goederaad is duur en de vertraging is 20 minuten.
0: Erwin, dankjewel. Hoi. Zometeen gaat hij rollen.
20: De dobbelsteen.
0: Het is vrijdag, dus we doen de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Als jij er vrolijk van wordt, of denkt van nou ja, het is een beetje een fout liedje, maar ik vind hem eigenlijk wel heel erg grappig, dan is je meer dan welkom via de NPO Luisteren. Stuur hem even door, zou ik zeggen. Plek voor 6 nummers en dan bepaalt de dobbelsteen straks welke de uitzending haalt.
3: En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn Living Doll van Cliff Richard en The Young Ones.
5: Oh ja, ik zit nog in 1985, omdat we vandaag aflevering 1985 hebben van de ochtendshow. Het Songfestival toen in Zweden en wie wonder? Noorwegen met Let It Swing and Let It Rock.
0: Dat zeggen we helemaal niks meer.
5: De Bobby Sox.
0: De Bobby Sox?
5: Ja.
0: Oh, jij kent het nog wel, Carmen.
3: Toen hij begon te zingen, toen wist ik het.
0: Oké, nou grappig.
20: Een dobbelsteen.
0: Jij mag het zeggen via de NPO-app. Dus stuur maar even door. Tot zo. Ster.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
25: Welkom bij de verfzaak.
24: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
26: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
25: Welkom bij de verfzaak.
24: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
27: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
28: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
29: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
30: Hamster!
31: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
30: Yes!
31: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
30: Boeie!
31: Hak, tweede gratis.
30: Lekker hoor!
31: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
30: Lekker hoor!
31: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
30: Doei!
31: De meeste en de beste aanbiedingen.
30: Hamster!
32: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
6: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
14: Ik ben van school afgetrapt.
15: Hoe ga je ouders dit vertellen?
14: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
16: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
18: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
19: Ik doe toch mijn fucking best!
13: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
33: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
34: Jan Willem, start op.
35: CNN Para.
36: Het is maar één.
0: Goedemorgen.

0: Radio 2 en Prince en I Would Die For You. Wat een mooi begin.
1: Ja.
0: Op deze droge en zonnige dag. De temperatuur die ligt ergens rond de 19 graden. Dus het kan een gaatje hoger, een gaatje minder. Maar

0: Nee, ja. Daarom doe ik het weerbericht ook altijd even. Dan, ja, voor het geval je niet naar buiten kan kijken, dan heb je het in ieder geval gehoord. Ja. Ik vond het ook niet zo'n heel sterk weerbericht van mezelf. Ja, ergens rond de 19 graden.
1: Nou,
0: ja,
1: het is een beetje niksig lenteweer eigenlijk. Maar nee, maar het is...
0: Noem het niksig lenteweer. Het is echt een prachtige ochtend. Helemaal vanochtend werd rijden de live versie van Hotel California van Eagles.
1: Prachtige zonsopkomst.
0: Ja, dat is toch schitterend. Ja. Maar ja, Kensington inderdaad, de gast. Ja. Met Living For. Een geweldig begin van je dag. En als je er niet genoeg van kan krijgen... vanavond zijn ze nog een keer te gast bij ons in Jan Willemruimte op de tv-show. Want dan gaan ze namelijk een bijzondere akoestische versie doen van dit nummer. Ik heb daar zoveel zin in. Ik ben ook benieuwd naar het verhaal van Jason. Jason die is net weer terug uit Amerika. Die is dus even voor 2 weken naar Amerika geweest. En die heeft de nieuwe plaat van Kensington aan zijn vrienden laten horen.
1: Wat die ervan
0: vindt. Ja, die was zo trots als een aap met 7 lullen. En het is gewoon een mooi verhaal. En dan komt hij terug. En dan staat hij gelijk op een bevrijdingsfestival voor 30.000 man te knallen. Ja. Het is een gek leven wat hij leidt op dit moment. Op de voorpagina van de Telegraaf en het Algemeen Dagblad staat vandaag een foto van Sir David Attenborough. Hij wordt vandaag 100 jaar. Dat is een respectabele leeftijd.
1: Dat kan je wel zeggen.
0: Hij is wel een uniek exemplaar. Hè? Hij zou zo een documentaire kunnen maken over zijn eigen soort. Hij is natuurlijk van de natuurdocumentaires met die indrukwekkende stem, weet je wel.
2: After living for nearly 100 years on this planet, I now understand the most important place on earth is not on land, but at sea.
1: Ja, het is niet eens per se de stem, maar het is gewoon de manier waarop hij praat. Het is gewoon, hij praat nog geaffecteerder dan Queen Elizabeth. Ja,
0: eigenlijk is hij de Dixie-koning.
1: Ja, precies, ja. Ja.
0: Ook in Artis in Amsterdam natuurlijk wordt zijn verjaardag gevierd. Zijn nieuwe documentaire Our Story is daar te zien. Dat is een 360 graden film. Zegt niks over de temperatuur. Maar gewoon over de volledigheid van deze film. Het gaat over het ontstaan van de aarde.
1: Veel knikkende knietjes vandaag. Een extra toefje Teen Spirit onder de oksels. Want na het VMBO beginnen nu ook de HAVO en het VWO aan het eindexamen. Voor HAVO staan onder andere het Nederlands op het programma. VMBO-leerlingen die mogen aan de bak met wiskunde. En voor het VWO staat er bedrijfseconomie op het menu. En wij zeggen natuurlijk iedereen superveel succes.
0: Ja, het LAX heeft wel iets nieuws bedacht. Dat is namelijk de stresslijn.
1: Oh ja.
0: Ja, want ze krijgen natuurlijk vaak mensen aan de lijn die dan niet per se een klacht hebben of een inhoudelijke vraag over een examen, maar die dan gewoon in de stress zitten.
1: In de stress!
0: Ja, en dus als je dan het LAX belt vanaf 12 uur, dan kies je optie 2 en dan krijg je de stresslijn, wat hartstikke handig is.
1: Ja.
0: Shakira, jouw grote vriendin.
1: Ja.
0: Die heeft een cadeautje voor je. Ja.
1: Wat lief.
0: Ja, kijk, je deed het al even. Wakka, wakka. Dit was natuurlijk het anthem van het WK voetbal in 2010. En ze doet het weer opnieuw.
1: Oh, hè?
0: Ja.
1: Voor Amerika.
0: Ja. Dit nummer werd natuurlijk een enorme hit. Je hoorde het veel. Natuurlijk voor en na de wedstrijd en in de aankondigingen en zo. En dit WK mag ze het weer doen. En ze heeft alvast een voorproefje gegeven. Ben je er klaar voor?
1: Of zeg
0: je
1: van,
0: doe maar. Oh, echt? Oh, die zag ik niet aankomen.
1: Ja, ik ben heel nieuwsgierig.
0: Of speel je gewoon mee?
1: Ja, zo. Maar, ja.

0: Amerikaans, wat natuurlijk heerlijk is.
1: Samen met Burna Boy, donderdag. Als je echt heel erg nieuwsgierig bent naar het volledige nummer, komt hij uit. Hoe stond de weg?
0: Het is rustig hoor. Wel een probleem nu op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Bij Kuik is een vrachtwagen de lading verloren. Vanaf Boksmeer sta je in de file en heb je 26 minuten vertraging. De beste muziek in de morgen.

0: Ik ben zelf ook een opa light. Of een heavy opa.
1: De dobbelsteen.
2: Of misschien ben je kleinkind, kan ook. In principe, de dobbelsteen staat voor iedereen open. En zeker de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Als jij er vrolijk van wordt, of het fout vindt, dan rekenen wij het al goed. Plekje 1, binnengekomen via de app Richard. Jongens voor de dobbelsteen, Rainbow in the Sky, DJ Paul Elstak.
3: 2 is Jessie, goedemorgen. Sam, 8 jaar, heeft veel zin om lekker mee te dansen op de Macarena voor de vrolijke vrijdag dobbelsteen. Fijne dag.
2: Is natuurlijk ook een leuk dansje.
3: Zeker.
2: 0800-1122, hè? Plekje 5 en 6 zijn nog vrij. We gaan naar 3, binnengekomen via de app. En voor Bob, goedemorgen JW en Jeroen. Ik ben samen met mijn zoon Luc, een groot fan van jullie programma, op weg naar Schiphol om samen een weekend naar Liverpool te gaan. We bezoeken onder andere de wedstrijd Liverpool-Chelsea. We gaan cultuur snuiven in het Beatle Museum. Daar word je toch vrolijk van. En om zo'n weekend te starten willen we graag Father and Son van Cat Stevens. Fijn weekend van Luc en Bob van Oosten. Plekje 3 is voor jullie.
3: Mooi. 4 is Richard. Morgen staat Jan Smit bij ons op het Barskopfeest in Sint-Jans-Klooster. Oh, dat is mooi. Daarom voor op de dobbelsteen heel graag Jan Smit als de morgen is gekomen.
2: Dan is het gelijk feest natuurlijk.
3: Ja.
2: Wij gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hi, met wie spreken wij?
4: Met Sanne.
2: Hey Sanne, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hey, hoe gaat het vandaag?
4: Ja, goed. Wat mooi weer zijn we daar. Dus,
2: ja,
4: heel
2: zeker,
4: mooi.
2: Hè? Ja, je bent onderweg zo te horen.
4: Ja, ik ben een stukje aan lopen. Ja.
2: Maar is dit je vaste ochtendwandeling of ben je op weg naar je werk?
4: Ja, nee, is een vaste ochtendritueel. Voor een stukje wandelen.
3: Ja, goed zo. Ja,
2: wat leuk met ons in de oortjes.
4: Ja, altijd.
2: Gezellig. Nou ja, je kan nu de playlist ermee bepalen, want je krijgt plekje 5 van ons.
4: Ja, ik wil graag de chocolate salty balls van South Park aanvragen.
3: Chef.
2: Oh, wat gezellig.
3: Ja, die is leuk, hè?
4: Ja, voor de foute vrijdag zal het geen dag. Die moet erop.
2: Ja, een paar zoute chocoladeballen als ontbijt. Helemaal niet verkeerd.
4: Nee, daarom.
2: Nou, die cheffen wij op 5, Sanne.
4: Super, dankjewel.
2: En wandel ze nog even een mooi weekend.
4: Ja, jullie ook.
2: Dankjewel.
4: Heel fijn weekend.
2: Doeg.
3: Hoi, Sanne.
4: Doeg.
2: We gaan naar plekje 6. Ja, heel leuk idee. Ik word ook altijd vrolijk van dat nummer.
5: Ja.
2: Nummer 6, goedemorgen.
6: Goedemorgen, met Pascal.
2: Hey Pascal, begrijp me niet verkeerd. Je bent meer dan een nummer. Je krijgt nummer 6, maar voor ons ben je alles.
6: Oh, dat klinkt goed.
2: Ja, maar zo is het. Wij leven voor onze luisteraars.
6: Jazeker.
2: Wat mag er op 6 voor jou?
6: Ik wil graag Always Hardcore van Scooter.
2: Oké. Ja, ik begin nou toch wel te twijfelen over mijn woorden van net, maar
3: nee hoor.
2: Dat is hartstikke leuk.
6: Nee, ik ken niet Pascal. Oh, het hakken.
2: Ja, dat is leuk. Hey, en Pascal, weet je wie je hier heel blij mee maakt?
6: Ja. Nee.
2: Nou, je hoort hem al op de achtergrond.
6: Nou, dat is echt goed, hè?
2: Ja, precies. Alfred van der Weetjes, dat is de grootste scooterfan hier in het gebouw.
6: Ja, ik heb hem live gezien, dat was kei prachtig.
2: Alfred van der Weetjes live gezien?
6: Nee, scooter.
2: Oh, scooter, oké.
3: Met zijn elektrische scooter.
2: Pascal, hij staat op 6. Ja, nu maar duimen.
6: Ja, ik doe mijn best.
2: Oké. Maak er een mooie dag van, wat het ook wordt.
6: Ja, dankjewel. Van hetzelfde.
2: Dankjewel. Yo. Dag.
3: Hoi.
2: Die Alfred van de Weetjes.
3: Ja.
2: Geef jou een live optreden.
3: Ja, ja.
2: Jeroen, ik heb heel veel zin om op je bril te mikken. Mag dat?
3: Ja, dan moet je dat lekker doen. Als je daar gelukkig van wordt.
2: Hij was, als je niet wegdook, was hij raak geweest.
3: Ja, maar ik dook weg.
2: Het ligt niet aan je bril trouwens, hè? Want die is heel mooi. Heb je zo meteen een kop uit de Volkskrant?
3: Nee.
2: Oh.
3: Het is nummer 4 geworden.
2: Eens even kijken.
3: Ja.
2: Dat was voor
3: iedereen in Sint-Jans-Klooster.
2: Oh, van Richard.
3: Ja.
2: Richard, ik heb de plaat gevonden.

0: aangevraagd door Richard. Plekje 4 vandaag, omdat hij morgen op het Barskopfeest in Sint-Jansklooster staat. Nou, veel plezier allemaal. Als de morgen is gekomen. Nou, die is gekomen. En ik kan je vertellen, de rest van de dag blijft het droog en ook wel zonnig. Temperatuur schommelde ergens rond de 19 graden. Waar het vast staat, hoor je van Even de Hart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, vast op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat een file van 8 kilometer tussen Knoopend Ouddijk en Knoopend Velperbroek. Er wordt gewerkt aan de IJsselbrug. Dat geeft 17 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De linkerrijstrook toevallig is ook dicht op de A27. Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette. Dan levert dit 4 kilometer file op. De oorzaak is bergingswerkzaamheden en de vertraging is 6 minuten. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik. 3 kilometer file door een lading puin op de rechte rijstrook. 13 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Tijd voor het nieuws van 19:30. Carmen is aangeschoven en praat je bij.
2: Bij het partijkantoor van D66 is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid via de brievenbus. Dat gebeurde terwijl de jongerenafdeling van de partij binnen was. Er raakte niemand gewond, maar bij D66 zijn ze woedend. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie en zegt dat hij zich in democratisch Nederland nooit het zwijgen laat opleggen door geweld. In september werden ook al de ruiten van het partijkantoor ingegooid. De politie heeft een verdachte opgepakt. Door de opmars van zonne- en windstroom staan de gascentrales vaker stil. Maar de vaste kosten blijven. Zo werkt er een volledige ploeg voor reparaties of voor als er toch meer stroom nodig is dan gedacht. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven. Want we kunnen nog niet zonder die gascentrales, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Denk aan een donkere decemberdag. Ja, dan wordt het lastig om alles op te wekken met wind en zon. Sterker nog, dan is dat vaak onmogelijk, zeker als het wind stil is. Ja, en dan heb je die gascentrales ineens wel nodig. En dus zeggen die bedrijven, ja, daar hebben we dan geld voor nodig om dat daadwerkelijk te laten draaien. Eigenlijk een soort stand-by-vergoeding. Als wij niet gebruikt worden, dan willen we toch geld.
2: Klimaatminister Van Veldhoven komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor die gascentrales. In Waalwijk is gisteravond een sporthal ontruimd en per direct gesloten. Het dak zou niet in orde zijn. In die sporthal zouden vandaag eindexamens zijn. Maar de leerlingen doen die nu in de school zelf. Vandaag beginnen 145.000 leerlingen aan de eindexamens. Een tijdje terug waren al de praktijkexamens voor VMBO-leerlingen. In het stadion van MVV hebben mensen met Alzheimer herinneringen opgehaald. Ze keken naar mooie voetbalfragmenten, als een goede oefening voor hun hersenen. Bert van Marwijk en Boudewijn Zende waren er ook.
4: Zende zoekt het linkerbeen voor een schot en die zit erin.
5: Ja, natuurlijk omdat dat je de mensen wat dat betreft een dagje uitgeeft. En dat je ze op een toch wel op een hele ludieke manier probeert te prikkelen. Hè? Want je moet toch even nadenken van oké, waar zit ik naar te kijken.
4: Toch nog aardig, 5-3.
6: Ja, die mensen herinneren zich nog het meeste de dingen van vroeger. En dat zie je dan ook terug. En als je dan de blije gezichten ziet. Ja, dat is wel leuk.
2: Ja, het bleek dat mensen in de zaal nog precies weten dat Rob Rensenbrink in 1978 in de blessuretijd van de WK-finale tegen Argentinië tegen de paal schoot. Maar alle namen van hun kleinkinderen opnoemen, dat is dan alweer een stuk lastiger.
0: Ja, bijzonder is dat ook. Dat werkte, die ingesleten herinneringen dat die dan weer bovenkomen. Zo werkt het ook vaak met de oude muziek.
2: Met oude muziek, ja. Ze zegt toch als je rond je 13e, zeg maar, de muziek die je toen hoorde, draag je eigenlijk je hele leven bij je. En die vergeet je dan weer niet.
0: Bijzonder is dat, hè?
2: Ja,
0: ja, het gekke is, dat heeft natuurlijk niks met dit onderwerp te maken. Nee. Wij merken dat vaak in de intro-rally ook. Dat dan zo'n leeftijd is waarbij dan mensen denken van ja, als ik dan tussen mijn 13e en mijn 16e ga zitten als categorie waar ik mee speel, dan zit ik wel safe. En dat klopt ook vaak.
7: Je ziet dat een uurtje geleden toen ik die 5 start, toen riep jij meteen, oh, ik ben weer even...
0: Ja, die all
2: dat down, is ook zo'n plaat. Als ik die dan weer hoor, kan je hem zo weer meezingen, bij wijze van.
0: Ja, en je was niet de enige. We kregen echt tientallen appjes binnen van mensen die dat ook hadden, ja. Even terug in 1985, dat is de aflevering van vandaag. Iedere dag om 6:30. Ja, misschien staat voor jou veel te vroeg. Vullen wij de Tot 2000 collectie, omdat we richting aflevering 2000 gaan op 29 mei. Met de knappe kop van Jeroen. De Telegraaf.
7: Nee, ik heb de AD hier. Oh. Ja, eventjes in de kop. En benieuwd waar het over gaat natuurlijk. Ik beleef het net zo intens als iemand die kan zien.
0: Is dit misschien een interview met Vincent Bijlo? Want gisteren zijn natuurlijk de nominaties voor de... of in ieder geval is ook bekendgemaakt dat Stefan Stassen... die ere zilveren reismicrofoon krijgt. Hij zit in de jury.
7: Ja, klopt, ja.
0: En voor hem is natuurlijk alles radio.
7: Ja, maar het is... Ja, natuurlijk. Ja, de kop verraadt het natuurlijk ook al een beetje.
2: Ja, het is dus gewoon iemand die niet kan zien, maar wel iets beleeft. Dus misschien het Songfestival straks? Of
0: iets met geuren of zo?
7: Nee. Het verhaal speelt zich af in het stadion De Galgenwaard in Utrecht. FC Utrecht is daar, dat is hun thuis, Honk. En daar hebben ze een speciale tribune, vak U, zo heet het daar... waar blinde en slechtziende mensen plaats kunnen nemen. Die krijgen een koptelefoontje op waarbij twee verslaggevers zijn... die eigenlijk een soort audiodescriptie doen van de wedstrijd... die op dat moment gespeeld wordt.
2: Ja, dat doen ze ook bij andere clubs.
7: Supermooi en te gek dat dat kan. Er is heel veel belangstelling voor. Jalbert, daar gaat de reportage over. Die woont in Doorn, daar bij Bartimeus. En die gaat samen met een heleboel vrienden en vriendinnen... iedere mogelijke wedstrijd die ze kunnen doen in het stadion in Utrecht. En daar beschrijven ze hoe leuk dat is. En of tenminste hoezeer zij mee kunnen genieten van zo'n wedstrijd. Wat natuurlijk fantastisch is. Het is zelfs zo populair iets dat je daar naartoe kan... dat er een wachtlijst voor is in Utrecht.
0: Wat een mooie initiatief is dit. Omdat ik me kan voorstellen dat je voelt dan toch de energie die in zo'n stadion hangt. En als je het dan hoort, dan maak je het toch wel echt mee.
7: Op zijn eigen manier. Want er zitten natuurlijk tussen allemaal mensen die dan helemaal opspringen... gaan juichen en dan weet ik veel als er wat gebeurt. En zij blijven dan zitten. Maar dat is hun eigen manier van plezier hebben.
0: Mooi verhaal in het AD dus vandaag.

0: Dit was een leuke combi.
1: Ja, met Eminem en Rihanna.
0: Ja, vond ik wel. Ik kwam er weer eens tegen in mijn liedjescollectie. En toen dacht ik, hey, dat is een fijne. Die gooi ik er gewoon even in. The Monster was het. The Four Dancing in the Streets. Mick Jagger en David Bowie.
2: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: De allereerste artiesten in ons allereerste televisieprogramma. Afgelopen vrijdag was dat. 9:30 NPO 1. Jan Willem ruimt op.
3: Ja, leuk. En ja, vanavond weer, hè?
0: Vanavond is het weer. En dat wordt ook nog heel leuk. We hebben Kensington. We hebben Jet Rebel. Die gaat onder andere nummers van Adele doen.
3: Ja, ik ben er zo benieuwd naar. Leuk om hem weer te zien ook eventjes.
0: En My Baby, die gaan Bob Dylan doen met een van de meest pittige protestliedjes. Dat heeft alles te maken met 4 en 5 mei, maar daarover vanavond meer. Masters of War heet die. Mm-hmm. Maar de allereerste artiesten dus in onze allereerste televisieprogramma afgelopen vrijdag waren deze mannen Danny Vera en Marlon Pichel en ze neelden dat. Wat was dat indrukwekkend mooi. Een nieuwe single. Dit is Try Again.

0: Danny Vera, Marlon Pichel, Try Again, hun nieuwe single. Als je denkt, nou, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig geworden hoe ze dat dan deden vorige week bij jullie. Je kan het terugkijken, hè? NPO Start. Jan-Willem ruimt op. En dan vanavond kun je dan voorbereid kijken naar aflevering 2. Ja. Dus dan valt die niet zo rauw op je dag. Dan ben je alvast dus voorbereid.
1: Zit je wel helemaal in.
0: Ja, wat je kan verwachten.
1: En anders moet je hem gewoon lekker de televisie aanzetten. Altijd gezellig.
0: Ja, maar dat bedoel ik. Ik bedoel ook, van, dan kijk je eerst deze terug vandaag.
1: Ja, zo.
0: En dan vanavond maak het gewoon live mee, 9:55. Ja, dat is de allerbeste. Dat adviseren wij.
2: Jan-Willem, start op. Intro
0: van WC heet. Robin de Vries, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hi.
3: Hey,
0: Robin. Zeg. Stel je voor, hè, want jij bent HM-medewerker. Iemand van jouw personeel zou meedoen aan de intro rally. En die kwam bij en zegt, ja, ik moet mijn vraag ziek melden, want ik ben veel te zenuwachtig voor de intro rally. Wat zou je zeggen?
3: Nou, dat diegene niet ziek is, dat hij tussentijds de intro rally kan doen. Daarna gewoon weer lekker aan het werk.
0: Oké, maar het is niet zo dat het is niet officieel, zeg maar, een reden om te zeggen van, nou, weet je wel, die stress die is dusdanig hoog dat ik kan echt niet werken. Maar dat kom je bij jou niet meer weg.
3: Nee, dat komt bij mij niet meer weg.
0: Hoe is het met je eigen stressniveau?
3: Nou, die zit er wel lekker in.
0: Ja, dat geloof ik. Maar je meldt je niet ziek?
3: Nee hoor, ik zit al lekker op werk. Ik was vanochtend was tegen 7:30 als kraal.
0: Oh, hey, maar wat lekker is dat. Want vrijdag is over het algemeen in de kantoren al een rustige dag. En normaal als je zo vroeg begint, ben je waarschijnlijk zo'n beetje de enige.
3: Ik was vanochtend al enige inderdaad. Inmiddels drupt het wel binnen, maar... Ja.
1: Het
3: is inderdaad vrijdag een heerlijk rustige dag.
0: Ja, maar grappig is dat, hè? Dat je dan in die 2 uurtjes... kun je net zoveel werk verzetten als de hele woensdag, bij wijze van spreken.
1: Ja, omdat al die collega's zetten dat je bureau komen vertellen over de vakantie en over de verjaardag van die en die.
3: Ja, precies.
0: Ja, dat moeten ze niet doen. Jij wil spelen met Nederlandstalig vanaf 2010 tot de dag van vandaag. Dus ja, de recente Nederlandstalige liedjes. Ja, en het is nog steeds ruim natuurlijk. 16 jaar waar we uit kunnen putten. Dus ik hoop dat je ze herkent.
3: Ik hoop het ook.
0: De eerste is 10 seconden. Ben je er klaar voor?
3: Yes.
0: Komt-ie aan. Succes.

0: Dit is Parijs van Kenny B.
1: En dat is helemaal goed.
2: Ronde 2.
1: Gaan er 2 seconden vanaf als je hem wil spelen. Intro van 8 seconden de volgende.
0: Yes, kom maar.
1: Komt-ie.
0: Oeh, daar gaan we al. Ja, deze komt er totaal niet bekend voor. Even denken.

0: Jij er nog?
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Het is mij iets te stil aan de overkant.
1: Het zit als een laadjes in zijn hoofd open te trekken.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik heb altijd open te trekken, maar het deuntje komt me niet bekend voor.
0: Helemaal niet ook in welke hoek je het moet zoeken?
2: Ja, ik denk richting Bente en zeg maar.
1: Hmm. Bente?
0: Ja, ik wil iets van je weten. Eigenlijk heb je twee opties. Je kan iets gokken, maar als het dan fout is, lig je eruit. Je kan de mokstuk gooien, krijg je hem nog een keer te horen. En dan is het hoop op een wonder, maar dan ben je wel je mok kwijt.
2: Laten we de mokstuk gooien.
0: Zo zonde. Nou, dan krijg je hem nog een keer.
2: Yes.
0: Ik hoop op de ingeving. Succes.

0: Ja, het komt nu wel wat herkenbaar voor, maar ik kom echt niet tot de
1: artiest.
0: Nee?
2: Ja, wat zonde, Robin.
1: Ja. Het,
0: kijk, als je het zegt, dan zeg ik, oh ja.
1: Ja, het was een hitje 3 jaar geleden. Voor Fleming. Hypnose.
0: Och ja, tuurlijk.
2: Je zegt nu, oh ja.
1: Ja, zeg je oh ja, of heb je eigenlijk ook geen idee? Want ik moet zeggen, ja.
0: De tweede keer dacht ik van, ja, het komt me heel bekend voor. Ja, maar ik kan de eerste zin niet weten. Dus ik denk van, ja, ik kom er niet uit.
1: Ja, de grap is, op de een of andere manier heb ik bij Fleming, zeg maar, bij Hypnose had ik ook niet superveel herkenning. Totdat ik ook dacht, oh ja, die is het. En als je dan het refrein doet, dan weten we helemaal. Ja. Maar hij was bij mij ook een beetje weggezakt, hoor. Dus een pittige van 8 seconden. Daar hoef je je niet voor te schamen dat je die niet wist, denk ik. Zullen we die andere nog even doorlopen, Robin?
0: Ja hoor, dat is prima.
1: 6 seconden was deze.
0: Dit is Roxy Dekker met Satisfy.
1: Nee, dit was Sugar Daddy, maar wel Roxy Dekker. Ja, 4 seconden deze.
0: Het is ijskoud.
1: Ja, het is ijskoud. Dat helpt dan, hè, omdat het het eerste zinnetje is.
0: Ja.
1: En de laatste van 2 seconden was deze geweest.
0: Dat is natuurlijk Zoutelanden.
1: Ja, Zoutelanden. Ja, inderdaad. Ja, zit hier iets bij, Robin, waar we je blij mee kunnen maken als een soort van troostliedje?
0: Even zien. Mag wel. Wat hadden we als derde?
1: Even kijken, Sugar Daddy, Roxy Dekker, Hypnose, Fleming. Ja, Sugar Daddy.
2: Ja, super lekker.
0: Ja, hoor.
1: Ja, gaan we die voor je draaien? Nou, dan kijk ik even naar links, daar zit onze Sugar Daddy, want hij heeft vast wel wat voor je.
2: Ja, ik zet speciaal even mijn bril ervoor af, Robin. Hij is voor jou, hij komt naar Marum. En waarom? Nou, daarom die excessieve en felbegeerde Jan Willem start op Sneutelhanger, omdat we het toch ook wel weer sneu vinden. Ja.
0: Ja, heel erg bedankt.
1: Ja, zo is het. Nou, die heb je toch wel mooi binnen. En niet te lang mokken vandaag, hè?
0: Nee.

0: wil.
1: Ja, Robin heeft de sleutelhanger en Roxy Dekker heeft weer wat Buma in de zak.
2: Ja, dus ja, ik hoorde het dus zeggen.
1: Iedereen weer tevreden.
2: Lekker voor je, schat.
1: Sugar Daddy.
3: Hier is Carmen. Hier is Carmen.
1: Zometeen het nieuws van 8 uur. Carmen is aangeschoven.
0: Ja,
1: die gaat vertellen wat ze gaat doen. Maar dan ja, zo cryptisch dat we eigenlijk nog steeds niet weten wat ze gaat doen.
0: Nou, ik geef jullie een goede kans.
1: Oh, echt?
0: Let op, waar gaat dit over?
4: De preet, preet, preet, preet, preet, pew, pew, pew, pew.
1: Dit is een fan van Radio 2 die een jingle nadoet.
0: Oh ja? Hoorde jij er een jingle in?
1: Ja, dit is een fan van Jeroen van Inkel. Die heeft heel veel jingles en die doet een Jeroen van Inkel jingle aan. Preet, preet, preet, preet.
2: Het is de jingle vogel.
1: De jingle vogel, dat zou lekker zijn.
2: De jingle vogel. Die kan allemaal jingles nadoen. En
1: oh, die zou ik wel
0: willen. Radio 2.
1: Is dat een roepie roepie vogel?
0: Nou, ik vind het woord vogel goed genoeg voor koffie.
2: Zie,
0: nou,
2: dat ja.
5: Dit is NPO Radio 2. Ja,
0: omdat het vrijdag is, hoor.
1: Jij bent ook wel een hele milde vogel vandaag.
0: Ja, vandaag. Ja,
2: zo. Met een scheutje.
6: Een spannend seizoen Flikker Maastricht. Vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
7: Met alle respect, ik wil geen nieuwe partner.
6: Flikker Maastricht, vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
17: Oh yeah.
16: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
19: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
1: Het is 8 uur op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
0: Dag Jan-Willem. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteren bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma.
4: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt, en konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
0: De politie heeft een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niks bekend. Het is stressen voor 145.000 leerlingen die vandaag beginnen aan de examens. Maar dat geldt ook voor docenten die vragen hebben ingestuurd. Zij vragen zich af of hun vraag terugkomt in het examen, zo hoorde Omroep Brabant.
17: Ja, je hoopt natuurlijk dat de leerlingen het goed gaan doen en dat de onderwerpen die je behandeld hebt in de klas enigszins terugkomen in het examen.
20: Als je dan een vraag van jezelf ziet, maak je dan een sprongetje van vreugde?
17: Dan hoop ik vooral dat de leerlingen ze heel goed maken.
0: Ja, en een tijdje terug waren ook al de praktijkexamens voor VMBO-leerlingen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, namelijk bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, die heeft de grootste kans om de 100 te halen. En dat heeft te maken met woon- en leefomstandigheden tijdens de kinderjaren. En vandaag is er trouwens een bekende Brit 100 geworden, bioloog Sir David Attenborough. Het gaat erg goed met de blauwborst. Dat is een klein vogeltje met een blauwe borst dat prachtig kan zingen. In het voorjaar komt hij terug uit West-Afrika en Zuid-Europa om hier te broeden. En dan is natuurfotograaf Wilco van der Laan er als de kippen bij.
21: Zo geweldig, jong. Niet alleen ziet die blauwborst natuurlijk ongelooflijk flamboyant en mooi van kleur uit, maar hij heeft ook nog eens echt een weergeloze zang.
22: Dit is hem, hè? Ja, priet, priet, priet, priet, pjoep, pjoep, pjoep, pjoep.
21: Ja, en als hij echt lekker los is. Ja, hij begint echt. Hij heeft een heel repertoire. Het is echt de Voice of Holland onder de Groninger vogels, hoor.
23: De Voice of Groningen?
21: Ja, de Voice of Grun.
0: Ja, in de jaren 80 stond het vogeltje in Nederland nog op de rode lijst. Maar mede door de aanleg van nieuwe natuurgebieden is de blauwborst weer helemaal terug.
1: Leuk, nu op de blauwe lijst.
0: Ja, de blauwe lijst. Het weer vandaag. Afwisselend zonnig en bewolkt. Het blijft droog. Vanmiddag is het een graadje of 18.
1: Oké, dan gaan we nu naar de verkeersupdate.
24: Roepie, roepie. Met
1: Hart. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. Ja, op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 6 kilometer file tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek. Door die werkzaamheden aan de brug een kwartier vertraging. Een file op de A50 Apeldoorn richting Zwolle door een ongeluk op de A28. Tussen Heerde en Knoopend Hattemerbroek 6 kilometer en een kwartier vertraging. A73, Maasbracht richting Nijmegen tussen Beesel en Knoopend Tiglia 2 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.
1: Dankjewel.
25: Hi.
26: Hoi.
27: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
28: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
27: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
28: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
29: Een spannend seizoen Flikker Maastricht. Vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
7: Met alle respect, ik wil geen nieuwe partner.
29: Flikker Maastricht, vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
30: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
31: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
32: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
33: Begon jouw dag met ruitschade?
34: Opgelost. Autotaalglas.
35: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
36: Jan Willem, start op.

0: and Somebody That I Used To Know. Goedemorgen, welkom op vrijdagochtend. Vandaag blijft het droog en zonnig, belooft het KNMI. Dus mocht het misgaan, ja, daar moeten de klachten naartoe. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Zo, hè? Voor de fans van Olivia Dean, dat gebeurt wat op andere plekken ook wel eens gebeurt. Zij geeft morgen een concert, Olivia Dean, in de Ziggo Dome.
1: Ja.
0: En zij heeft natuurlijk een dikke hit met mijn grote held, Sam Fender. En sommige mensen die komen dan ook al binnen en die vragen zich natuurlijk gelijk af, is Sam Fender? Maar goed, ik kan niks beloven. Ik wens je wel heel veel plezier. Als je erbij bent bij Olivia Dean. En als je het gemist hebt, 14 juni komt ze nog een keertje. En zometeen trouwens bij ons live muziek van Kensington. Living for. Zometeen gaan ze vol los, zodat je lekker wakker bent. En dan vanavond, dan komen ze langs bij Ruimte Op, 5:30, NPO 1. En dan gaan ze een hele bijzondere versie doen. We hebben gisteren de hele dag al gerepeteerd met alle artiesten. En ik vind dat zo leuk aan het programma. Dat dan artiesten komen met bekende liedjes.
1: Het televisieprogramma.
0: Ja, in het televisieprogramma. Ja. Maar dat ze er dan net weer even iets aan toevoegen, waardoor het nog bijzonderder wordt. Net als vorige week bijvoorbeeld. Ja, met Danny Vera en Marlon Pichel. Dat is echt geweldig.
1: We komen ook nog heel even terug op een lief berichtje dat we van de week kregen van Jaël. Zij is vast luisteraar van het programma. En zij stuurde ons een appje dat ze een kaartje over heeft voor de show van Suzanne en Freek in het Gelredome. En die kaart die wil ze niet verkopen, maar die wil ze heel graag geven aan iemand die het goed gaat, kan gebruiken. Zometeen, we hebben hier alle namen. Iedereen die heeft gezegd, oh ja, dat wil ik wel. Hebben we in een hoge hoed gedaan. Spreekwoordelijke hoge hoed. Het is een emmer. En daar haal hem zometeen eentje uit. En die persoon die mag dan mee naar het Gelredome.
0: Ja, ik vond het zo lief dat, dat je... Ja, al dat gisteren deed bij ons in de show. En het is ook nog eens een platinum ticket, hè?
1: Ja, dat is gewoon echt eerste rangs kaarten. Ja.
2: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Drie dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde.
2: Nummer drie.
0: Ja, dit is misschien niet handig van ons. Want we staan vanavond tegenover de finale van The Voice of Holland. Met onze tweede aflevering.
1: Gewoon super saai.
0: Ja, het is echt niks aan, hè? Vanavond dus de finale. Het gaat tussen Thijs Veldhuis, Nifula Bahadori, Sanne van Assau en Ruben Hille. En dan denk je, nou, ik heb het niet gevolgd. Hoe klinken die gasten? Nou, dit is Thijs.

0: gaan, hè? Zie je?
1: Ja, Barbara de Gravie.
0: Ja, dan moet je vanavond niet stiekem gaan kijken. Want ik heb je wel nodig in de show.
1: Nee, dan neem ik de voice gewoon op. Zet ik gewoon mijn videorecorder aan en dan...
0: Zitten wij net midden in de intro. Jongens, waar is Jeroen met zijn prijzenwinkeltje? Je
1: zit over de finale. Voilà, voilà, lekker.
0: Dan was er wel om te kijken.
1: Heb je nog meer?
0: Ruben.
1: Oh ja.
0: Dit is natuurlijk Benson Boom, Beautiful Things. Als jij denkt, ja jongens, dit is hartstikke leuk... dan kun je het programma ook gewoon op een moment dat het jou uitkomt terugkijken. Of ons programma op een moment dat het jou ook uitkomt terugkijken. Dat is het
2: kan ook.
1: Ja. Nummer 2. Allemaal mogelijk. Op 2 vandaag, Sir David Attenborough. Hij is de man met de meest herkenbare stem van allemaal, denk ik wel. Hij is vandaag ook jarig. Hij wordt 100 vandaag. Je kent hem van al die natuurdocumentaires die hij heeft gemaakt voor de BBC, onder andere... Hij sprak over een mooie manier, prachtige manier over wat je allemaal zag gebeuren op je televisie of op de bioscoopzaal. En ter ere van zijn verjaardag heeft hij een boodschap ingesproken voor ons allemaal, dus ook voor jou. Want hij heeft heel veel, maar dan ook echt heel veel felicitaties gekregen.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, but I would like to thank you all most sincerely.
0: Het moet toch wel de enige mensen op aarde zijn die zijn eigen verjaardag laat klinken als een natuurdocument.
1: Als een soort historische gebeurtenis. Nou ja, sterker nog, Sir David Attenborough, I can make it even funnier because you're zelfs on teletext. With your 100ste verjaardag.
0: Ja, daar kunnen maar weinig mensen
1: dat
0: zeggen.
1: Dat gebeurt niemand.
0: Hey, en omdat hij 100 is, is het ook teletext pagina 100?
1: Dat
0: is
1: 1.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Wat op zich wel weer klopt. Hij zit natuurlijk in zijn 101ste levensjaar.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Nou, mooi. Nou, van harte gefeliciteerd.
0: Yes, man. Op plekje 1 alle examenleerlingen. Dan hebben we het over VMBO, HAVO en VWO. Veel gespannen kopjes, knikkende knietjes in de gymzalen. Vandaag beginnen nog eens 144.000 leerlingen aan de eindexamens. VMBO gaat aan de slag met wiskunde. HAVisten die wagen zich aan filosofie en Nederlands. En bij het VWO staat kunst en bedrijfseconomie op de planning. Wat natuurlijk als vak ook een hele kunst is. Wij wensen jullie allemaal...

0: did see.
1: Een kleine wind voor me.
0: Really love your peaches, wanna shake your tree.
1: I really love your peaches, wanna shake your tree. Hij heeft een mooi zinnetje van de Steve Miller Band en de Joker. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Het is 8 mei 2026. Volgens mij is het een prachtjaar voor deze band. Die al sinds de vroege uurtjes hier in onze live studio staat te rocken. Nog een kleine wind voor me.
0: Really your peaches, wanna shake your tree.
1: I really love your peaches, wanna shake your tree. Hij heeft een mooi zinnetje van de Steve Miller Band en de Joker. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Het is 8 mei 2026. Volgens mij is het een prachtjaar voor deze band. Die al sinds de vroege uurtjes hier in onze live studio staat te rocken.

0: Sanctum.
1: Yay. Hey, goedemorgen.
0: Good morning.
1: Hallo, hallo.
0: Good morning. Casper, Jason, Niles, Jan en een, ik zie een vijfde Kensington-lid.
2: Joshua.
0: Hey, ja. Nou jongens, jullie zijn er helemaal klaar voor. Want ik heb net even om de hoek staan te luisteren. Dat is het voorrecht, hè. Als ik dan onderweg ben naar de koffie, dan sneak ik toch eventjes mijn oor naar binnen. Man. Ja, eigenlijk denk ik van ga gelijk maar spelen. Maar ik heb nog zoveel vragen.
2: Nou, brand los.
0: Hoe gaat het?
2: Goed.
0: Ja. Nou ja, ik had die indruk al. Ik zei het net al. Ja. Want het gaat natuurlijk hartstikke lekker. Deze week nog op bevrijdingspop voor 30.000 man.
2: Ja, was te gek. Zwolle, die kwam met heel veel energie.
3: Dat was een kokend feest, hè?
2: Het was niet normaal. En na ons speelden ook nog Styx en Typhoon. Wat natuurlijk local heroes zijn. Dat was echt een mooie avond.
0: Ja,
2: en,
0: ik zag het. Ja, alleen die beelden waren al indrukwekkend. Ja. Dat moet je nagaan als je er staat.
2: Ja, het was echt tof.
0: Ja, en Jason, wil dat nog een beetje in de band? Of is het lastig?
2: Ja, nee, hij vindt het volgens mij... You still like being in Kensington, right?
4: Oh yeah, no. Of course.
0: Yeah, of course. But you returned from LA a few days ago, isn't it?
4: I just flew back in. Feels good to be back, though.
0: Yeah, and well, a year ago you were bartending in Los Angeles and now you're playing for 30,000 people.
4: It's insane.
0: Yeah. Does it still feel surreal?
4: Yeah, it's very surreal. It's a dream come true, but also it's like the best dream ever because you get to do it with your boys, your best friend.
5: And what was the best thing that happened to you the last year?
4: Oh man, it just keeps getting better each time. You know, we played our first shows at Tivoli, and then we went on to the amazing summer festival, then Ziggo Dome, and then the Edison Awards. It's just been a stepping up each time. It's just been unbelievable. It just keeps going.
5: Start at the top and work your way up.
4: Yeah. But
0: you went back to the bar to meet your friends and to get them to listen to your album. How did they respond?
4: Oh, they're so excited, man. LA, the people in LA just those are my family members, and they're so excited about the success of everything that's been happening over here. And it's really fun to just share the joy of it all.
0: It must be very strange to return to the States and then back again and then play in Zwolle for 30,000 people.
4: It's insane, yeah. It's insane. Yeah, you're just back in LA. People don't really, some people don't know that you're about to fly back over here. And I didn't really realize how big Zwolle was. I got
5: Do they believe you?
4: Well, I didn't even believe it. They're like, oh, it's a big crowd. And it's one of the bigger ones I was like, nah. And then we get there and I'm like, 30,000 people, this is insane.
0: If this journey became a movie, what would be the opening scene?
4: Oh, man. It'd be these guys busting into the bar while I was working, being like, you better buckle up.
0: So give me one beer and we have something for you. Something like that?
2: Or a lot of tequila.
0: Ja, wat ging dat een beetje zo? Jullie kwamen die bar binnen en we zeiden, Jason, we hebben goed nieuws voor je.
2: Ja, we hadden een soort CIA-operatie opgezet met zijn vrienden. En we zijn gewoon die bar soort van gestormd. En we hebben hem uitgenodigd om bij de band te komen. En hij moest, denk ik, 10 seconden nadenken van... Hij kon ons niet echt plaatsen in die situatie. Dus dat was heel grappig. Maar uiteindelijk een supermooie avond gehad. En the rest is history.
0: Ja, geweldig om te zien dat het werkt, mannen. Echt heel erg leuk. En fijn dat jullie hier zijn. Zijn jullie klaar om deze vrijdagochtend te rocken?
2: Oh yes!
0: Dat is mooi. Living for Kensington live.

0: Ja, Kensington Live en Livingford. Ja, dat je appjes krijgt van mensen die niet geloven dat het live is. En dan ben je een hele grote, zegt iemand ook in de app. Wie schrijft dat? Vond ik wel mooi. Oh ja, Patrick. Als je het verschil tussen plaat en live eigenlijk bijna niet meer hoort, dan ben je heel groot. Nou jongens, die kunnen jullie in je zak steken.
1: Dankjewel, Patrick.
2: En krijg je die app nog diepe adoratie voor de drummer? Liefst Femke.
0: Nou, dat vindt Daan ook leuk om te horen.
2: Kijk eens even, twee duimen in de lucht. Ja, mooi. En een grote glimlach.
0: Die zal nu niet zeggen, hou je bekkens.
2: Nee.
0: Dat zeggen drummers vaak, hè. Dat
1: zijn...
0: Badoem Batja, die miste ik nog.
2: Daar heb je de juiste snare.
0: Vanavond zijn jullie bij ons in Jonim Ruimte op 9:30, NPO 1. Kan je al iets weggeven van de bijzondere versie die jullie gaan doen? Of zeg je van nee? Oh.
1: Ja, het wordt
2: nee.
1: Ja, het wordt heel vet. Je moet echt gaan kijken, want we doen een unieke versie van Living Four. Met blazers, met hele mooie arrangementen van jullie fantastische band. Dus het wordt één grote soort van samenkomst van allerlei stijlen.
0: Ja, geweldig is dat, omdat je natuurlijk... Wat, hebben jullie wel eens eerder met blazers gespeeld?
1: Ja, vast wel, maar... Ja, wel eens.
0: Maar niet zo gek vaak, kan ik me voorstellen.
1: Maar nog niet in deze formatie, dus dat is wel echt cool.
2: Is het dan spannend of is het dan vooral leuk?
1: Allebei, beide. Maar meer leuk dan spannend.
0: Ja, okay. Ja, tof. Ja, nou ja, gisteren is er al druk gerepeteerd en ik stond erbij samen met mijn kippenvel. Dus dat wordt heel mooi. Vanavond 9:30, fijn dat jullie hier waren en tot zometeen dan. Ik kijk ook heel even naar Maaike en haar moeder. Maaike, kom eens even naar de microfoon waar het lampje brandt. Dat is wel leuk, want... Oh ja, sorry, ik overval je een beetje. Maar jij was natuurlijk van de week op de Dobbelsteen. Toen vroeg je sorry aan van Kensington.
3: Klopt.
0: En toen zei ik van, nou, vrijdag zijn ze hier. Vind je het niet leuk om langs te komen? En daar sta je dan met je moeder.
3: Ja, dit is wel echt heel cool.
0: Ja, zo
2: ik zie
0: je me.
2: Je was smelting op, prachtig.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Waar een Dobbelsteenverzoekje al niet toe kan leiden.
3: Ah, zeg dat.
0: Ja, oh, je wordt er gewoon helemaal ontroerd. Ach, wat lief.
2: Wat was er zo mooi? Wat was het mooiste om hier te zijn?
3: Nou, denk ik om dit soort herinneringen ook met mijn moeder te maken.
0: Ja. Ja, vond mams het ook leuk of vond je het maar herrie?
3: Ja, nee. Fantastisch.
0: Ja, gelukkig hè. Maar ik begreep, dat vond ik wel grappig om te horen, dat eigenlijk jouw vader een nog grotere fan is van Kensington.
3: Zeker, ja.
0: Maar baalde hij niet dat hij er niet mee kon deze ochtend?
3: Hij was echt zo verdrietig ook. Ja,
0: maar moest hij werken? Of,
3: ja.
0: Ja, oké. Nou ja, doe hem de groeten en gelukkig hebben we de beeld nog.
2: Nou,
0: dus,
2: neem nog een bakje koffie.
0: Maar heel leuk dat jullie er waren.
4: Ja. Dankjewel.
0: En vanavond kijken, want dan kun je ze gewoon nog een keer zien. Dat is hartstikke leuk. Ik heb het weerbericht voor je. Het is een droge en zonnige dag. Echt gewoon een lekkere lentedag. Een graad of 19 vandaag. En de verkeersinformatie die komt van Erwin de Hart. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Al de hele dag een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Net als gisteren tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek. 8 kilometer file nu. De werkzaamheden aan de IJsselbrug. 20 minuten vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. 5 minuten vertraging bij Zwolle Centrum. Dat is een ongeluk, maar de weg is vrij.
0: Dankjewel. Het nieuws van 8:30, Carmen aangeschoven. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Twee Britten zijn besmet met het Hanta-virus. Vermoedelijk heeft ook een Brit op het eiland Sint Helena het virus opgelopen. Op dat eiland in de Atlantische Oceaan maakte het cruiseschip Hondius een stop. De politie heeft een verdachte opgepakt voor het gooien van een vuurwerkbom in het partijkantoor van D66 in Den Haag. Die bom ging door de brievenbus. Op straat trekt de schade een dag later nog veel bekijks.
7: Dat is ongekend. Ja, ik keur het af.
8: Verbaast het u nog?
7: Op een gegeven moment zijn mensen dat denken, helemaal klaar mee. Kijk, dit is wel overdreven natuurlijk. We hadden ook mensen gewond kunnen raken.
8: Maar toch snapt hij het wel?
9: Nou, er is heel veel onvrede in Nederland. Dat is het.
6: Op het moment van de ontploffing waren er 30 jongeren van D66 binnen. Niemand raakte gewond. Door de brand in een datacentrum in Almere zijn er nog steeds in het hele land storingen. Veel organisaties zijn namelijk afhankelijk van het datacentrum. De Universiteit Utrecht blijft daarom vandaag zelfs de hele dag dicht. De omvang van de schade wordt nog in kaart gebracht en pas daarna is duidelijk hoe lang het duurt voordat de systemen weer werken. Een grote rel bij Real Madrid, want twee spelers zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. En dat ging er heftig aan toe, zegt verslaggever Jan-Kees van der Kun.
10: Een vechtpartij, ja, echt waar. Er is gevochten in de kleedkamer van Real Madrid met serieus letsel tot gevolg. Valverde is namelijk gewoon met een hersenschudding richting het ziekenhuis gegaan. Hij is volgens Spaanse media zelfs even buiten bewustzijn geweest. Met een rolstoel heeft hij het trainingscomplex verlaten. Feit is dus echt dat er wel iets gebeurd is in die kleedkamer tussen hem en Tchouaméni.
6: Valverde doet in ieder geval zondag niet mee bij Real Madrid. De club zegt dat hij een hoofdblessure heeft en doet onderzoek naar het incident. Kinderen die in het UMCG in Groningen een orgaantransplantatie ondergaan, die krijgen daar een speciale knuffelbeer. De beer heeft een operatiejasje aan, omdat ook hij onder het mes is geweest.
4: Er zit een littekentje op en in de verschillende beertjes zitten verschillende organen. Dus dat is net als bij de kinderen of de ouders, zit er een litteken op de buik en daar komt een orgaantje uit.
11: Wat is dit?
12: Zijn lever ging achteruit, dus dusdanig ver dat Moos nu een levertransplantatie heeft gekregen. Hij heeft een stukje lever gekregen van zijn vader.
13: De knuffel kunnen wij gaan gebruiken om Moos uit te leggen wat er eigenlijk gebeurd is bij hem. Anders is het niet te begrijpen voor een kind.
6: Ja, want uit onderzoek blijkt dat ouders het echt heel moeilijk vinden om met hun kind over die ingreep te praten. En dan kan dit dus een hulpmiddel zijn.
0: Carmen, dankjewel. Hè.
6: Alsjeblieft hoor.
0: Goedemorgen, het is fijn opstarten zometeen. Lay low, want de eerste, dat mag ook gewoon. Hè. Dus je nog heel even lekker in bed
2: blijven. Even leggen.

0: Vrijdagochtend volgt het ritme van Tiësto, Lay Low.
1: De NPO Radio 2 App Service.
2: Ik denk dat ik het gisteren de allerliefste appservice van 2026 vond.
3: Ja, ik snap wat je bedoelt.
2: Ja, toch? Dat komt allemaal door jou, Jael. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja. Hallo, Jael.
2: Ja, want even kort samengevat, wat was het idee?
4: Ik heb een kaartje over voor Suzanne Freek volgende week zaterdag. En die wil ik weggeven.
2: Ja, en niet zomaar een kaartje.
4: Een platinum zitplaats.
2: Ja, ja, en mooi, joh. Is het niet zo dat je man gisteren luisterde en zei van nee, ik wil toch mee?
4: Nee, je vond het heel leuk. Nee. Hij zei, het is prima zo.
2: Ja, en nou, jij had zoiets van, nou, als iemand het gevoel heeft van, ik heb dat echt ervoor nodig. Ik kan het gebruiken als opkikker, om wat voor reden dan ook. Dan reken jij het eigenlijk al goed. En dan zeg je van, nou, dan zou ik het heel leuk vinden als die persoon dan naast mij zit.
4: Ja, dat was precies het idee.
2: We hebben heel veel reacties binnengekregen. En niet alleen van mensen die zeggen van, nou, ik wil heel graag naast Jael zitten bij Suzanne Freek, want ik kan het niet betalen of ik heb het echt nodig. Maar ook heel veel mensen die zeiden, wat ontzettend lief van Jael dat ze dit doet. Wat een mooi gebaar. Oh.
4: Nou, leuk om te horen.
2: Ja, dus vlieg het weekend in wat dat betreft.
4: Want ja, dat ga ik zeker doen.
2: Ja, want je bent echt een engel. We hebben ze allemaal in de hoge hoed. Het is eigenlijk meer een vaas, denk ik, Jeroen.
3: Ja, het is een soort, wat is het eigenlijk? Gedaan. Ja, vaashoed.
2: Ja, daar trekt Jeroen nu een briefje uit. Die houden wij dicht. Dan geeft Jeroen hem aan mij. En dan geef ik hem een Alfred van de Weetjes. Die kijkt dan welk telefoonnummer erop staat. En die persoon gaan we bellen. En kijk, als die persoon niet opneemt, dan gaan we naar de volgende. Zo is het ook. Want het moet natuurlijk wel een beetje streng blijven. Ik zou er gewoon één pakken, Jeroen.
3: Ja, ik moet even neutraal doen, hè?
2: Ja, we zijn geen podcast.
3: Nee. Het is een heel plechtig moment.
2: Ja, dat snap ik. Het is een heel plechtig moment.
3: Ik heb eentje uit de hoedvaas gehaald.
2: Ja, Jeroen heeft er eentje uit de hoedvaas gehaald. Hij geeft nu het briefje aan mij. Ik geef hem weer door aan Alfred van der Weetjes.
3: Zie je, we zijn geen podcast.
2: Dit is de regisseur van dit programma, die iedereen kan bellen, zolang hij het nummer maar heeft.
3: Oh ja.
2: En dan gaan we.
4: Ja, benieuwd.
2: Ja, ik ook. Jij mag het woord voeren, Jael, hè?
4: Oh, mag ik het doen?
2: Ja, dat is wel leuk. Het is jouw kaartje.
4: Oké, ja, prima.
5: Dit is de 50PLUS mobiel voorspeel van...
2: Oké. gaan we dit nog één keer proberen? Misschien staat niet storen aan en anders gaan we naar de volgende. Trek ons vast een briefje.
3: Ik haal er vast eentje uit, ja.
5: Dit is de 50PLUS mobiel.
2: Oh. Nog één keertje proberen. Drie keer in scheepsrechten. Ik vind dit echt. Ik was net heel streng, maar dat kan ik eigenlijk helemaal niet zo streng zijn. Oké. Heb je alweer een ander briefje?
3: Ik heb een ander briefje.
2: Geef maar even, dan geef ik hem vast door. Hij gaat nu wel vaker over, heb ik het idee.
6: Ja. Alfred, ik geef je vast het nieuwe briefje.
2: Och, wat spannend dit. Ik kan je hart toch helemaal niet aan,
5: Dit is de 50PLUS.
2: Ik hoop dat die persoon dit niet hoort, want anders is het natuurlijk niet te verteren. Dan gaan we naar de volgende. Oei. Gelukkig zijn we een podcast, dus dat kan gewoon...
3: Ja, daar hebben we altijd tijd voor.
2: Daar hebben we gewoon lekker de tijd voor. Ja. Want anders... Oh.
7: Met Yvonne.
4: Goedemorgen, Yvonne. Met je El.
7: Hallo.
4: Ik zit in Radio 2 en je had volgens mij gereageerd op mijn oproep. Wil je mee met mij naar Suzanne Freek volgende week?
7: Ja, dat klopt.
4: Nou, volgens mij ben je erbij.
7: Oké. Ja, daar ben ik wel blij mee.
4: Nou, dat vind ik leuk om te horen, want dat was het idee.
7: Ja, oké.
2: Ja, het overvalt je ook een beetje zo te horen.
7: Ja, ik moet zeggen, ik zit net te luisteren en ik hoor al die iemand pakt niet op. Ik vind het raar.
2: Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. En ik hoop dat die persoon er nooit achter komt. Vervolgens heeft Jeroen een nieuw briefje gepakt. En daar stond toch echt jouw naam op, Yvonne. Dus je bent erbij volgende week.
3: Zo zijn
2: jij
7: heel erg leuk.
3: Waarom raakt het je zo, Yvonne?
7: Ja, gewoon. Het is natuurlijk de vraag van... als je daar aan toe bent, nou ja... Dus natuurlijk wel het een en ander achter. Ik heb wat een en ander achter de rug. En dat iemand dat inderdaad gewoon zo doet voor iemand anders, dat is wel. Dat helpt wel, zeg maar.
2: Mooi, je kon wel even een opsteker gebruiken.
7: Ja.
2: Nou ja, dan is dit een mooi lichtpuntje om het weekend mee in te gaan. Want je bent er gewoon bij volgende week. En dan zit je naast Jael. Ik ben eigenlijk jaloers, want volgens mij is dat hartstikke gezellig als je naast Jael zit.
4: En mijn buurvrouw met haar dochter, hè. Dus we gaan
2: het ook. Ja, dat is even afzien. Maar goed, Jael is er, dus dat scheelt. Heel veel plezier samen. En wij koppelen jullie aan elkaar en dan komt het allemaal goed.
4: Ja, helemaal super. Bedankt voor het
2: hè. Ja, nou, jij bedankt voor je mooie aanbod. En Yvonne, ga er lekker van genieten.
7: Dankjewel.

0: Jaël en Yvonne. Samen bij Suzanne en Freek volgende week. Hartstikke leuk als het avond is.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Maar ja, voor het zover is, eerst even de boel de boel.
2: Ja, een bakje koffie erbij, een heerlijk lavendelkoekje met dadels erin. En zo dadelijk is het gewoon lekker alweer weekend. Maar eerst het belangrijkste nieuws natuurlijk. Hadden we al gezegd dat we vanavond weer op tv zijn trouwens. NPO 1.
0: We hebben het niet over gehad.
2: Jan-Willem,
0: wat gaan we allemaal doen?
2: Ruimt op. Nou, onder andere Kensington met blazers.
0: Ja, Jet Rebel die doet Adele.
2: Jet Rebel doet Adele, ja.
0: Ja, en My Baby doet Bob Dylan.
2: Prachtig.
0: Ja, en Rick, hè, die hadden we gisterochtend in de show. Die heeft die t-shirts geveild van bekende voetballers voor het Prinses Maxima Centrum. En vanavond maken we bekend wat de eindstand is. En we hebben ook nog een leuke verrassing voor hem, maar dat heb je niet van ons.
2: Videoland is op zoek naar actrices die de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariaan kunnen spelen in het derde seizoen van de serie Maxima. Hoe verder je in de seizoenen gaat, hoe groter en ouder de prinsessen natuurlijk worden. Ze zijn nu op zoek naar meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar. Dus als je bijvoorbeeld een hele goede Amalia in huis hebt, of iedereen zegt, hey, jeetje, wat lijkt je op Amalia, dan kan je je melden bij Videoland. Check eventjes hun Instagram. Sam van Rooyen die krijgt een eigen talkshow. Tijdens het WK zal hij elke middag te zien zijn bij SBS6. En ja, dat is voor hem ook snel gegaan.
3: Opeens heb ik een dagelijkse talkshow. Is het nog niet officieel. Voetbal zal zeker centraal staan. Er is ook zeker ruimte om een beetje lol te trappen. Dat gaat niet allemaal sec voetbal zijn.
2: Vanaf donderdag 11 juni dagelijks te zien bij SBS. Dan, ja, het grote verhaal van gisteren natuurlijk over Ali B. en zijn veroordeling. Naomi, een van de slachtoffers, die was gisteren te gast bij RTL Tonight. Ali kreeg te horen dat hij 3 jaar de gevangenis in moet. En Naomi, die deed bij RTL Tonight onherkenbaar weliswaar haar verhaal.
4: Ik zei toch dat het niet gek was? Ja, ik kan niks anders zeggen dan dat, want je ziet het nu zelf ook. Ik had gewoon gelijk. Die man, hij is het zo verkrachter.
2: Ali B. gaat zelf nog wel in cassatie. Dat betekent dat de hoogste rechter nog gaat kijken of het hele proces wel op de goede manier verlopen is. Procedure, fouten, dat soort dingen eventueel. Tot die tijd hoeft hij de gevangenis nog niet in. De advocaat van Ali B. die denkt dat de cassatie een jaar duurt.

0: ontdekt door een collega die ik ken van de ochtendshow. Daar heb ik echt jarenlang de ochtendshow mee gedaan op NPO Radio 2.
1: Oh, heb je jaren gedaan? Nou ja, je spreekt in de verleden tijd.
0: Jaren gedaan. Ja, maar ik zie hem nog wel regelmatig.
1: Tegenwoordig nog steeds.
0: Ja, ik doe dat tegenwoordig nog steeds. Maar hij heeft dus deze band ontdekt.
1: Ah, dat is zo'n leuk verhaal.
0: Ja, uit Los Angeles.
1: Mag
0: ik wil het nog een keer vertellen? In principe heb ik alles al verteld nu. Hè. Je nam het mee uit Los Angeles.
1: Ja, daar hoorde ik het op 102.7 Kiss FM.
0: Dat is toch mooi, hè?
1: Ja, en toen dacht ik, dat is leuk. Wie is die vrouw? En toen bleken het drie jongens te zijn. En toen naar de CD-winkel in Santa Monica gerend. Daar het singeltje gekocht.
0: Gehaald.
1: En toen nam ik het mee. En toen kwam ik op Schiphol aan. En het eerste wat ik hoorde uit de speaker uit de koffiebar was deze.
0: Echt waar?
1: En toen was eigenlijk mijn plannetje mis.
0: Nee, maar wie had hem toen opgezet? Wie was jouw voor?
1: Dat ik heb geen idee. Dat is me niet...
0: Ik zou dat laatste deel van het vragen gewoon skippen.
1: Ik ben
0: toen nam jij het mee en toen werd het een hit.

0: show.
1: Ja, toch?
2: Dan ben je uit dezelfde tijd.
0: Als Tim Bob.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in, laat jezelf horen. Want dan mag jij misschien straks de show van Bart aftrappen.
1: Ja.
0: Hoe leuk is dat?
1: Ja.
0: Zometeen na 9:00. Aan de slag, Bart. Mooie show.
1: Dankjewel.
0: Dit was Jan Willemstad op voor vrijdagochtend 8 mei. Wij zijn er natuurlijk vanavond weer 9:55. Jan Willem ruimt op NPO Radio 2. Na 5 keer opstarten hier op de radio. Gaan we even met de bezem door de week. En ja, wat overblijft, daar geven we nog even een draai aan.
2: Leuk.
0: Ja, dus we hebben ook Tim, daar heb ik heel veel zin in. Waarvoor we dus... Ik kan best wel slechte verrassingen bewaren.
2: Nee. Het is een hele leuke verrassing. Dus ik zou gewoon lekker kijken vanavond op de televisie.
0: En Tim, anders, Tim van de voetbalshirts, hè?
2: Van de voetbalshirts, want die hadden we gisteren in het programma. En anders, dan zijn we er ook gewoon maandagochtend weer op de radio.
0: Dat is toch mooi.

0: NPO Radio 2.
1: MZ Rebel natuurlijk, dat hebben we ook nog niet gezegd. Kensington is er ook.
2: Ik ga even maken.
1: We gaan nog iets leuks doen.
3: Even overlaten.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Oh, sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
7: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
8: Ik ben van school afgetrapt.
9: Hoe gaan je ouders dit vertellen?
8: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
10: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
11: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
12: Ik doe toch mijn fucking best!
7: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
16: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
15: Werken? In deze drukte?
16: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
15: Stap je ook in?
17: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
18: De ontknoping van het 60 seconden spel. Hebben de bekendmaking van de nieuwe topsong. En we beginnen met het nieuws natuurlijk van 9 uur. Carmen, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest, dat zegt de WHO. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet. Het is niet bekend of die aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De Britse premier Starmer heeft waarschijnlijk slecht geslapen. Gisteren waren er verkiezingen in Schotland en Wales en in meer dan 100 gemeenteraden in Engeland. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage doet het volgens de eerste uitslagen beter dan de Labour-partij van Starmer, zegt correspondent Arjen van der Horst.
5: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. We moeten natuurlijk nog een beetje voorzichtig zijn met onze conclusies, want zoals gezegd, in de meeste plaatsen moeten ze nog beginnen met tellen van de stemmen en vanavond pas, ja, zullen we een veel beter beeld hebben van die uitslag.
19: Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de app die op veel universiteiten en hogescholen wordt gebruikt. Ze lieten een boodschap achter. Ze dreigen eerder gestolen gegevens openbaar te maken als er niet voor 12 mei wordt betaald. Het zou gaan om informatie over 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Ondanks extra beveiliging door het bedrijf achter de app wisten de hackers blijkbaar toch weer binnen te komen. Zweethandjes op de fiets en knikkende knieën in de gymzaal. Vandaag beginnen voor 145.000 jongeren de eindexamens. Zo'n examenperiode is natuurlijk een prima onderwerp om over te vloggen. En dat doet leerlingen massaal.
6: Ik vind het best wel spannend om met examens te beginnen, omdat het dus wel echt een hele belangrijke toetsen zijn eigenlijk.
3: Mijn eerste examen is het natuurkunde-examen. En die is op 11 mei.
4: Hier is dus de plek waar ik leer. Het is een beetje rommelig, want de rekenmachine, plant, kerstboom en mijn computer. Want hier leer ik alles op.
19: Voor HAVO staat vandaag Nederlands op het programma. VWO-leerlingen beginnen met bedrijfseconomie. Het weer in het zuiden en westen nog bewolkt. Vanmiddag geregeld zon, het wordt zo'n 18 graden.
18: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Erwin de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, nog steeds viel op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek door de werkzaamheden aan de brug. 20 minuten erbij. En een vrachtwagen die het niet meer doet, moet worden weggesleept van de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Daarom is bij Knoopend Prinsenviel de verbindingsweg naar de A16 richting Antwerpen dicht. 6 kilometer file en meer dan een half uur vertraging.
18: Dankjewel.
9: Everybody, yeah, rock your body.
18: Dit is Kira.
9: Yeah.
18: En ik heb nog een berichtje van deze gehad.
9: Everybody.
18: Met z'n tweetjes.
9: Yeah, rock your body. Yeah.
18: Ja, ik weet voldoende hoor. Dit is hem.
19: Dat lijkt me goed.
18: Ga jij mooier meezingen zo?
19: Ik denk het niet.
18: Hij komt eruit zo.
19: Ster.
12: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
21: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
20: En voor de sta-opstoel van Toon.
22: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
23: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
23: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
25: Nu, later en altijd.
26: Ga je bijna met pensioen?
27: Ja.
26: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
27: Nee.
26: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
28: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
29: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
28: Sorry Bo, het is beauty.
29: Oh ja. En waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
30: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
29: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
31: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
32: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
34: Begon jouw dag met ruitschade?
35: Opgelost. Autotaalglas.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
37: Aan de slag.

0: Guns N' Roses. A Sweet Child of Mine. Dit liedje gaat over het toenmalige meisje van Axl Rose. De zanger van Guns N' Roses. Ze heet Erin Everly. Dat is de dochter van Don Everly, van de Everly Brothers. En ze zijn uiteindelijk getrouwd met elkaar. Maar na een maand hebben ze de scheiding over aangevraagd. 4 weken is bij elkaar. Er zijn 8 foto's van die twee samen. Huwelijk was te kort om meer foto's te maken. En toen ze met de auto naar de notaris reden om de scheiding in orde te maken, zaten de Just Married blikjes er nog aan. Dat heeft niet heel lang geduurd. Maar dit is er wel uit voortgekomen. Een prachtig liedje van Guns N' Roses.
1: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

Adele. Hello. And I Just Might from Bruno Mars zat daarvoor in Aanslag voor Avotos op NPO Radio 2. Dames en heren, het duurt nog maar een paar uurtjes en dan is het alweer vrijdagavond. Ja, ja. En dan krijgen we een zaterdag en een zondag. Met andere woorden, a couple days off. Ja, Joel Lewis en de Nieuws hangen even de slingers op in dit radioprogramma. Couple days off. Hoor je nu op de radio.

0: Sunny Day. Armin van Buuren was dat, een Sunny Day. Of het waar is, hoor je zometeen in het weerbericht. Eerst het nieuws van 9:30. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Iran en Amerika beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. De man die in een rolstoel vorige maand na vermoedelijk een ruzie in brand werd gestoken in Utrecht, maakt het naar omstandigheden goed. Hij mag het brandwondencentrum binnenkort verlaten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. 20 wandelaars werden daardoor overvallen en 3 van hen kwamen om het leven. De finale van de Europa League gaat tussen Freiburg en Aston Villa. De Engelsen waren met 4-0 te sterk voor Nottingham Forest. Op de tribune was er hoog bezoek, want prins William is groot fan van Aston Villa en ging uit zijn dak door de overwinning. Na de wedstrijd kwam hij zelfs even in de kleedkamer om de spelers te feliciteren, zo vertelde de trainer.
2: Yes. He was in the dressing room with the players and with me, and of course he's so happy as well.
1: Hij was heel happy, zegt hij. Ook de finalisten van de Conference League zijn bekend, en dat zijn Crystal Palace en Rayo Vallecano. Het weer nog in het zuiden en westen bewolkt, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt zo'n 18 graden.
0: Word je happy van? Erwin Hart met AWB, hoe is het op de weg?
3: Ja, het zijn iets meer files dan we net. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem nog steeds door de werkzaamheden aan de brug. Tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A16 Rotterdam richting Breda. 4 kilometer file bij afrit Dordrecht Centrum. Door bergingswerkzaamheden van de vrachtwagen de A58 Bergen-op-Zoom Breda. 20 minuten extra reistijd tussen Etten-Leur-West en Knoopend Prinsenviel. Kan omrijden via Moerdijk. Op de A59 Os Den Bosch wordt ook een auto geborgen. Dat geeft 20 minuten vertraging tussen Os en Rosmalen-Oost.
0: Dankjewel. Ik zat te denken aan Eurythmics om die te draaien. Sam Fender, Olivia Dean ook. U2, Beautiful Day. Maar geen tegenberichten of klachten. Komen die gewoon over een paar minuten op de radio.

Hart voor 10. En op je radio draait U2 en Beautiful Day. Oké, dan nu The Monkees. Zij waren helemaal geen band toen ze begonnen in de jaren 60. Het waren 4 gasten die waren gecast voor een nieuwe comedyserie op televisie. En het allerbelangrijkste was dat ze konden acteren en daarnaast ook konden zingen en spelen op een instrument. En die serie draaide om een fictieve band die dus niet echt bestond, maar de muziek in die serie sloeg zo aan dat ze een van de succesvolste popgroepen ter wereld werden op dat moment. Ze werden populairder dan een tv-serie.

workshop. Hoe maak ik een liedje waarbij ik heel goed tweestemmig zing? Douwe, Bob en Sarah en Could Have Been Us op Radio 2. Zometeen de ontknoping van het 60 seconden spel. De highscore staat steeds op 15. Wil je meespellen? Blijf goed opletten zo.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd. Hak je dag met de hak burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
2: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: iemand die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent, dat bedoel ik nou met voordeel.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Over drie kwartier weten we het, wat de nieuwe topsong is voor de komende zeven dagen. Ontknoop ik van het 60 seconden spel komt er zoals gezegd ook aan. Maar eerst het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het is nog onduidelijk wat het motief is van die explosie bij het partijkantoor van D66. De aanslag was gisteravond, er raakte niemand gewond. Een uur na de explosie is een man aangehouden. Premier Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66, maar laat zich er niet door intimideren.
6: Wat ik vooral voel is dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen. Dat past wat mij betreft gewoon absoluut niet bij de Nederlandse normen en waarden.
5: Volgens president Trump staat het staakt het vuren met Iran nog overeind. Gisteravond waren er aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Maar volgens correspondent David Poort zegt president Trump dat het bestand nog geldt.
7: Trump die noemde vannacht die Amerikaanse bombardementen op Iran een love tap, dus een klein tikje of een duwtje uit liefde, zeg maar. En hij zei ook van, we zullen het echt wel merken als het staakt het vuren echt voorbij is. Want dan zou je volgens Trump alleen nog maar een soort van brandende gloed uit Iran zien komen vanwege Amerikaanse bombardementen dus.
5: De Verenigde Arabische Emiraten zouden ook drones uit de lucht hebben geschoten. Het is onrustig rond het voetbalteam van Curaçao. De spelers hebben aangegeven dat ze toch graag met Dick Advocaat als bondscoach naar het WK willen, zo meldt onder meer het AD. Advocaat stapte eerder dit jaar op omdat zijn dochter problemen had met haar gezondheid. Omdat het nu beter met haar lijkt te gaan, zou Advocaat ook wel weer wat voelen voor een terugkeer. Maar de Curaçaose voetbalbond zegt dat ze vasthouden aan de vervanger van Advocaat, en dat is Fred Rutte. Wie gisteren zijn boodschappen wilde halen in de supermarkt op studentencampus in Utrecht kwam ineens in een club met harde muziek terecht. Want tussen de zuivelproducten en bananen stond DJ Lisa Korver te draaien. Jij ziet dit voor je nu.
4: Ja, ja.
5: En dus was het even lastig om je boodschappen te pakken daar.
8: Op zich is het best wel leuk. Ik moest nou afrekenen en iedereen stond daar en ik denk, oké.
9: Ver druk, maar wel gezellig. Midden op de dag moet kunnen, toch? Ja, ik kon de smeerkaas niet halen, maar voor de rest, daar zijn ook winkeltjes, dus dan moet ik het daarbij doen.
5: Nou, het weer in het zuiden en westen nog bewolkt. Vanmiddag geregeld zon, het wordt zo'n 18 graden.
4: Dankjewel. Dan de ABB verkeersinformatie. Erwin, waar staan de files?
10: Nou, die staan onder andere bij de A12, Duitse grens Arnhem, tussen Knoopend Oudijk en Velperbroek. 20 minuten vertraging, 8 kilometer file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 Arnhem richting Utrecht door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging tussen Arnhem-Noord en Knoopend Grijshoord. 6 kilometer file. En er staat een vrachtwagen in brand bij een tankstation op de A16 Rotterdam richting Breda. Er zijn 2 rijstroken dicht en de afrit die is afgesloten bij Hendrik Ido Ambacht. 3 kilometer file, een kwartier vertraging. Door een aanrijding rijden geen treinen tussen Breda en Geelse Rijen.
4: Dankjewel. Ik draai zo meteen Phil Collins met Philip Bailey. En een hit Easy Lover, maar Philip Bailey was ook zanger en percussionist in een andere groep. Welke was dat? Ik ga geen hints geven verder. Het is belangrijk dat je deze ook niet hoeft te googlen, deze vraag. Want als je zometeen echt de 15 goed beantwoorde vragen als highscore wil verbreken, dan is het ook handig dat je veel van muziek weet. Geef je op als je het antwoord weet door het appen via de NPO Luister-app.

0: veilig bij de verfzaak.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
9: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost, autotaalglas.
14: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
16: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
17: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
16: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
18: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
20: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
19: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
20: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
21: Aan de slag.

Als je niet van muziek houdt, heb je van 9 tot 12 een hele zware ochtend. Want aan de slag proppen we iedere dag helemaal vol met de lekkerste liedjes. Maandag tot en met vrijdag op NPO Radio 2.

zijn alle rommelmarkten net geweest, kom ik met dit nieuws. Ik draaide Snow Patrol, Shut Your Eyes. En heel erg in het begin heette ze Shrug, deze band. Snow Patrol heette vroeger Shrug. Ze hadden een yoghurt-EP uitgebracht. Een yoghurt-extended play, zeg maar. Een samenvatting van wat liedjes. Op cassette uitgebracht, waren er slechts 250 van. Als je die ergens tegenkomt op een rommelmarkt, dan heb je hypotheek voor de komende 5 maanden weer betaald, zou ik maar zeggen. Dus hou je oogjes open voor dat soort zeldenheden.

0: Goedemorgen.
1: Ja, was lekker bezig afgelopen maandag. Oeh.
0: Ja, dat ging wel lekker.
1: 15 goed beantwoorde vragen. En nou, ik weet niet wat je er allemaal van mee hebt gekregen. Maar Maarten, Jeffrey, Anita, ze hebben zich allemaal stuk gebeten op die score. 13, 13, 11 punten. Dus je staat nog steeds bovenaan met 15 goed beantwoorde vragen. Maar ja, er moet nog één kandidaat natuurlijk, hè, van de vrijdag.
0: Ja, spannend.
1: Blijf hangen.
2: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
1: Want aan de slag, luisteraar die het gaat proberen is Leoniek uit Brummen. Goedemorgen, Leoniek.
3: Goedemorgen.
1: En jij gaat wat leuks doen vandaag.
3: Ja, ik ben onderweg naar Jan Willem start-up met wat tussenstops en ik heb er zin in.
1: Ja, want Jan Willem
3: Ruimtop
1: is het inderdaad op televisie.
3: Ja.
1: Want je bent fan van de ochtendshow, dus je dacht, daar ga ik even kijken.
3: Ja, leek me hartstikke leuk. Ja, ik heb de eerste uitzending gezien en ik ben benieuwd naar vandaag.
1: Wat leuk zeg. Nou ja, heel erg veel plezier. En wellicht kun je daar stoer opscheppend rondlopen dat je zegt, nou, dat andere programma op Radio 2, daar heb ik toevallig eventjes de huiskoe neergezet. Dan moet je er wel 15 goed hebben, of meer, wil je een taart kunnen winnen.
3: Ja, dat wordt wat.
1: Vraag nummer 1 wist jij in ieder geval al. Philip Bailey was naast zijn hit met Phil Collins ook zanger en percussionist in een andere groep. Welke was dat, zeg? Nou ja, heel erg veel plezier. En wellicht kun je daar stoer opscheppend rondlopen dat je zegt, nou, dat andere programma op Radio 2, daar heb ik toevallig eventjes de huiskoe neergezet. Dan moet je er wel 15 goed hebben, of meer, wil je een taart kunnen winnen.
3: Ja, dat wordt wat.
1: Vraag nummer 1 wist jij in ieder geval al. Philip Bailey was naast zijn hit met Phil Collins ook zanger en percussionist in een andere groep. Welke was dat?
3: Earth, Wind and Fire.

0: blauw.
1: Welke vogels staan er onbekend mensen na te praten?
0: Papegaaien.
1: Wat is 4 keer 30?
0: 120.
1: Met welke streektaal staat Neder-Lottum in de top 2000?
0: Drenthe.
1: Zit het getal 20 op het dartbord bovenaan of onderaan?
0: Bovenaan.
1: En vanaf welke plaats gaat de boot naar Texel?
0: Vanaf Den Helder.
1: Welke zangeres staat in de top 2000 met Shake It Off en Blank Space?
0: Shake It Off. Hoe heet ze? Shakira?
1: Wat voor soort worst wordt bij Stamppot vaak gegeten?
0: Rookworst.
1: Lopen volgens het spreekwoord alle wegen naar Rome of naar Parijs?
0: Naar Rome.
1: En welke band zong over liefde bedrijven in de lift?
0: Past.
1: Hoe heet het tv-programma waar Rob Verlinde lang tuinman was?
0: Eigen huis en tuin.
1: Ja, dat is juist, maar helaas net buiten de tijd.
0: Ja, en ik heb geen 15.
1: Nee, want dit was vraag nummer 14. Dus dat kan dan inderdaad niet. Maar ik wil wellicht eventjes weten wat de antwoorden waren. Vraag 1 tot met 6, helemaal foutloos. En Neder-Lottum komt uit Limburg, dat nummer.
0: Uit Limburg. Ja. Ah, okay.
1: En een andere muziekvraag. Shake It Off en Blank Space is van Taylor Swift. En je liefde bedrijf in de lift, Love and Elevator, is van Aerosmith. En voor de rest heb je alles goed beantwoord. Maar je komt daardoor niet verder dan 10 goed beantwoorde vragen.
0: Nou, dat is teleurstellend.
1: Ja, dat is waar. Nee, dat snap ik. Als je 15 wil halen, dan valt het inderdaad een beetje tegen. Heel veel plezier vanavond in ieder geval.
0: Ja, daarom.
1: We gaan je zien op televisie. Zwaai even.
0: Ja, zal ik doen.
1: Heel goed. Top.
0: Ja. Okay.
1: En Nine?
2: Ja?
1: De taart is in de pocket!
2: Yay!
1: Hatsé, we gaan hem richting Dokkum sturen.
2: Super, dankjewel.
1: Eet ze. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: In een 4 minuten 20 schetst hij prachtig het kasteeltje op de heuvel. Ed Sheeran, gedraaid op Radio 2, waar het 9:30 is geworden. Ze is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Carmer Veel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Nederlandse stewardess die werd getest op het Hantavirus blijkt niet besmet te zijn. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze was tijdens haar werk in Zuid-Afrika in contact gekomen met de vrouw die later aan het Hantavirus overleed. De stewardess werd voor de zekerheid afgezonderd in het ziekenhuis, maar ze heeft het virus dus niet. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbus in brand. Het tankstation heeft voorzorgsmaatregelen genomen. Ze hebben de pompen dichtgezet. De oorzaak van de brand is onbekend. De bekende bioloog Sir David Attenborough is vandaag 100 geworden. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires over de hele wereld. En hij is beroemd om zijn iconische stem. Hij had niet verwacht dat hij zou worden overspoeld door felicitaties.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas.
1: In Nederland zijn er ruim 2500 mensen ouder dan 100. En dan gaat het vooral om vrouwen, namelijk bijna 2100. En de oudste Nederlander is vermoedelijk Bets Smaal uit Capelle aan de IJssel. Zij is 111.
0: Wauw. Maar deze man kan toch ook... Je kan toch niet de opvolger zijn van David Attenborough? Dus gewoon... Laat nog één keer die quote. Ja, gewoon die stem
1: man,
0: is...
1: Die stem.
0: En luister dan puur naar dat stemgeluid. Ja, je zit daar gelijk
1: als, als je dus 100 bent, klinkt die nog hartstikke mooi.
0: Ja,
1: hè?
0: Nou mooier misschien ook wel. Nog een keer.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas.
0: Het is ook zo klassiek Brits.
1: Ja, dat Britse accent doet ook een hoop. Het weer in het zuiden en westen nog bewolkt. Vanmiddag geregeld zon en het wordt zo'n 15, nee, 18 graden.
0: Zo maar liefst.
1: Ja, ik doe er even 4 bovenop.
0: Netjes. 3. Verkeersinformatie, Erwin Hartoest op de weg.
3: Nou ja, ook een dolle boel. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 8 kilometer file tussen Zevenaar en Knoop het Velperbroek. Door die werkzaamheden aan de brug, 20 minuten vertraging. Er staat inderdaad een vrachtwagen in brand. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht 4 kilometer file. 2 rijstroken zijn nu nog dicht. Op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 6 kilometer file. Er rijden geen treinen tussen Breda en Geelsrij. Dat duurt tot ongeveer 1 uur vanmiddag.
0: Dankjewel. Zo, tijd voor een compleet onbekend liedje. Als je wil weten wat het is, dan moet je maar een keertje samen.

0: Depeche Mode en Personal Jesus. Daar Ilse de Lange in aan de slag. En Changes. Ja, het is tijd voor de nieuwe bekendmaking. Of de bekendmaking van de nieuwe topsong op NPO Radio 2. En ja, je hebt stoppen op je hoogtepunt. En je hebt gewoon helemaal nooit stoppen. En dat laatste is het geval bij deze band die al sinds begin jaren 60 muziek uitbrengt. Stel je voor dat je bij hun eerste album geboren bent. Dan mag je nu bij hun laatste album gewoon met pensioen. Dat is toch bizar. Maar dat ze oud zijn, is aan de muziek niet te horen. Ze hebben deze week hun 25e album aangekondigd. Foreign Tongues. Die komt op 10 juli uit. Maar het eerste geluid van het nieuwe Rolling Stones album is uit. En dat vonden wij een hele mooie. En ja, je kan dan toch altijd een poging wagen, toch? Niet geschoten is altijd mis.
1: This is Mick Jagger. Please leave a message after the beep.
0: Nou ja, Mick. It's jammer dat je don't upneemt, but you have the top song. Congratulations.

Ja, we dansen de zon. De Rolling Stones ervoor, de topsong voor de komende week in de Stars. Ja, dan begin het beentje, hadden we een steuntje in de rug nodig. Dacht ik, ja, even een klein beetje helpen. Nee, we vinden het gewoon een fantastische plaat en we draaien met liefde. 7 dagen. De nieuwe topsong is in de Stars. Dit is Toto en Rosanna.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
11: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
14: Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
15: Straks de top 2000 shuffle en ik mag niks kiezen. Dus dat moet jij doen. Geef je op voor dat programma-item door je naam even te appen via de NPO Luister-app. Het is 1 over 11. Het is het nieuws met Carmen Veel. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Premier Jette noemt de aanslag op het D66-kantoor in Den Haag een kansloze actie. Hij zegt dat politici zich er niet door laten intimideren. Gisteravond werd een vuurwerkbom naar binnen gegooid. En op dat moment was de jongere tak van de partij in het gebouw, zegt premier Jette.
17: Er zal vandaag heel veel moeten worden opgeruimd en moeten worden hersteld. Maar vanaf maandag gaan alle medewerkers daar gewoon weer aan het werk. Dat geldt ook voor onze jonge democraten. Die ook meteen hebben laten weten, ja, dit soort kansloze acties, daardoor gaan wij niet minder ons werk doen.
16: De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niks bekend. Polen krijgt een enorme lening van de EU voor de eigen defensie. Vandaag tekent premier Tusk een steunpakket van 44 miljard euro. Dat geld is hard nodig, zegt correspondent Christian Pauwen.
18: De urgentie wordt hier natuurlijk als buurland van Rusland als geen ander gevoeld. Premier Tusk waarschuwt al langer dat Rusland echt op korte termijn de NAVO echt zou kunnen testen. En bovendien zegt de Poolse leider dat het dan de vraag is of Amerika onder Trump te hulp zal schieten. Dus ja, er is haast, denken ze hier.
16: Met het geld wil Polen onder meer anti-dronesystemen en luchtafweergeschut kopen. Een brand in een Mexicaans pretpark heeft dan zeker 5 mensen het leven gekost. Het vuur brak uit in een grote evenementenhal tijdens een concert. Het is nog onduidelijk waardoor het vuur ontstond. Op beelden van de brand is te zien dat de vlammen al snel meters hoog uit het dak sloegen. De menigte probeerde zich in paniek in veiligheid te brengen. Voor tienduizenden middelbare scholieren zijn de centraal schriftelijke eindexamens begonnen. En dat betekent ook dat de klachtenlijn weer openstaat. En voor het eerst dit jaar is er ook een stresslijn. Deze psychiater heeft ook nog wat tips voor de ouders.
14: Niet de boodschap geven van, nou, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, ja, dan heeft dat grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.
16: En een tijdje terug waren er ook al de praktijkexamens voor VMBO-leerlingen. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon, ook wat warmer dan maximaal 22 graden.
15: Hoeveel?
16: 22.
15: Ja. Erwin Hart met AWB, hoe is het op de weg?
19: Ja, het is echt een vrijdagochtend. 3 files op de A12 Duitse grens richting Arnhem door werkzaamheden 8 kilometer. En een half uur vertraging tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. De A16 Rotterdam richting Breda, daar was een autobrand. En er wordt opgeruimd 4 kilometer file, 10 minuten vertraging bij Hendrik Ido Ambacht. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd bij Bergen-op-Zoom. Dus afrit Ierseke en Knoopert Markiezaad 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
3: Ik wil uit!
2: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
4: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
5: Hou je bek, man.
2: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Aan de slag.

Een leugentje om eigen bestwil. Little Lies ook wel genoemd in het Engels. Fleetwood Mac was dat. En Muse Uprising zat daarvoor. Dames en heren, zometeen de shuffle. En we hebben een kandidaat gevonden. Het is Leon, 62 jaar, uit As. Hij gaat zometeen een prachtig liedje kiezen. Uit de top 2000. Dat doet hij na Smash Mouth All-Star. En deze, Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Smash Mouth, een all-star op NPO Radio 2 voor Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Leon!
1: Ja!
0: Leon!
1: Ja!
0: Je zit midden in de shuffle, man. Kap even met dat snoeien. Je bent bezig met wat fruitbomen snoeien, begreep ik?
1: Nou, dus met een kleine snoeischroom en een accu'tje op mijn rug, hoor. Dus dat
0: oh, oké. Okay. Zit ik het te overdrijven allemaal? Okay.
1: Ja, maar het was wel leuk geluid. Ik gebruik hem wel eens, hoor. Dus,
0: Je bent fruitteler, Leon?
2: Yes, yes.
0: En wat hangt er zoal aan je boompjes?
1: Er hangen nou hele kleine appeltjes en kleine peertjes.
0: En waarom hele kleine appeltjes en peertjes? Omdat er ook niet lukt? Of omdat
1: nou,
0: ze nog...
1: ik denk dat ze nog moeten groeien. Ja, ze zijn net uitgebloeid en in augustus, september gaan we ze plukken.
0: En welke merk hangt eraan?
1: Nou, het meeste is Elstar, die kent iedereen wel. Ja. En bij de perenconferentie kent iedereen ook.
0: Ja, oh lekker zeg. De shuffle is nou net zoiets waarbij je wel appels met peren moet gaan vergelijken. Want er zit van alles in die lijst. En ik ben heel benieuwd wat jij er uiteindelijk uit gaat halen. Kun je even oefenen, kun je het woord aan even roepen? Kan kijken of de computer reageert? Ja, en uit?
1: Uit.
0: Ja, werkt.
3: 1812.
0: Nou, dan mag je dat hier in de praktijk bezigen. Wat vind je van deze?
1: Ja, hij is geweldig, maar ik ben een beetje uitdagend. Dus hij staat heel hoog bij mij ook, hoor. Maar ik probeer toch nog een andere.
0: Je zoekt even verder.
3: 1408.
0: Ik hoor graag aan of uit bij deze van Foo Fighters.
1: Nou, die mag voor mij uit. Dat is te veel herrie.
0: Oké. Okay.
3: 1904.
0: Hier denk je langer over na?
1: Ja, dit is een beetje softy, dus voor mij mag die ook uit.
0: Alright.
3: 1871. Don't you

0: smaak niet, behalve Roger Glover en Guest.
1: Ja, nou, die eerste was eigenlijk mijn smaak, maar ik denk er komen nog wel hogere getallen voor. Maar het zit allemaal heel laag in die top 2000.
0: Ja, dat klopt inderdaad wel, ja.
1: Dus ik gok toch op de laatste.
0: De computer is jou niet goed gezind. Alhoewel, nee. Er zitten hele mooie krentjes natuurlijk ook onder in die lijst. Ik druk nog één keer op de knop en ik ben heel benieuwd naar je reactie.
2: 1094.
1: Ja, Big in Japan, dat is goed.
0: Dit klinkt als een 5,8.
1: Ja, en een 8,3 voor de eerste. Ik heb toch weer een verkeerd gevoel.
0: Oh, dat is wel jammer inderdaad hoor. Hey.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is het risico natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Hey, ik zeg, werk ze vandaag, Leon. En een heel fijn weekend wat aanstaande is, hè?
1: Jullie ook allemaal daar.
0: Ik geef het door allemaal.
1: Oké.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Help me veel. Big in Japan is in Nederland echt geworden. Met helaas een 5,8.

0: Elvenville ook gedraaid en Big in Japan. Het is 11:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, in het Duitse stadje Sinzig tussen Bonn en Keulen is sinds 9:00 vanochtend een gijzeling aan de gang in een bank. Er is daar heel veel politie aanwezig. De dader sloeg toe toen er een geldtransport voor de deur van de Volksbank stopte. Een medewerker stapte uit, werd overmeesterd en intussen zouden ze alle twee nu in de kluis zijn, zo meldt Bild. Meer daarover straks, over een half uurtje. De porno-site Motherless is door het Openbaar Ministerie offline gehaald. De site waar beelden van misbruikte vrouwen en kinderen te vinden waren bleek in Nederland te staan. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart na berichtgeving van de NOS. Nederlandse universiteiten, hogescholen en mbo's hebben de studie-app Canvas geblokkeerd voor hun studenten en medewerkers. De app werd gisteravond opnieuw gekraakt door hackers die geld eisen. Door hun systemen los te koppelen hopen de scholen de gegevens van studenten en medewerkers te beschermen. En het is NASA gelukt om de Marsrover Curiosity te bevrijden van een steen. Die was namelijk aan zijn boor blijven hangen. Het team probeert de steen eerst los te trillen, maar dat lukte niet. Maar na 6 dagen heeft de Marsrover zijn arm gedraaid, de boor laten trillen en rond laten draaien. En dat was de oplossing. De steen kwam los en viel in stukken uiteen. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon, ook wat warmer. Dan maximaal 22 graden.
0: Dankjewel. Dan weer een verkeersupdate. Het was een half uurtje geleden. Drie files stonden er toen ongeveer, Erwin. En nu?
2: Ja.
0: Iets meer?
2: Ja, zoiets. Hetzelfde. Op de A12, Duitse grens Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. 8 kilometer file. En nog steeds 25 minuten vertraagd door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Er is maar 1 rijstrook open. Dat duurt tot morgen. De A16 Rotterdam richting Breda. 5 minuten vertraging bij Hendrik Ido Ambacht nog. Na die vrachtwagenbrand. En veel meer vertraging op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Door een ongeluk bij knooppunt Markiezaad. 5 kilometer file. En de rechterrijstrook, die is dicht.
0: Dankjewel.
3: Er is maar 1. NPO Radio 2. Radio 2.

De nieuwe single Changes Coming Around the Band. Gedraaid op NPO Radio 2. Oké, het was Zweeds. Het was Eurodance. Het was kunst, maar ook heel erg kitsch. Qua aankleding in de videoclips erg barok. Kastelen, grote jurken. Maar boven alles was het gigantisch over de top. Maar tegelijkertijd heel vermakelijk. Ik heb het over de act Army of Lovers. Ik heb altijd een house classic op vrijdagochtend om 11:15.

Wat een ongelooflijk intens liedje is dit, hè? Ja, na zoiets fantastisch als Nothing But Thieves klinkt iedere plaat minder. Dat is al een feit. Impossible for Nothing But Thieves is simply the best.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Begin je dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de Polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in Langste Lijn en Omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
14: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
16: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot

0: van Jumbo.
1: Nu, later en altijd.
0: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
0: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
0: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Nou, zometeen een hele goede vrijdag trouwens. Een brullende Katie en een goed doel. Eerst het nieuws van 12 uur, dat is met Sydney Dijkers. Goedemiddag.
4: Hoi Annemieke, goedemiddag. In de Duitse plaats Sinzi is een gijzeling aan de gang bij een bank. De politie gaat eruit van meerdere daders en gijzelaars. Er is ook een geldtransport bij betrokken, zegt deze Duitse journalist.
5: Ob es sich dabei auch um einen Banküberfall handelt, ist noch nicht gesichert. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in Sinzig im Einsatz. Der Bereich in der Innenstadt ist komplett gesperrt. Es kreist ein Polizeihubschrauber über der Stadt.
4: De politie is massaal aanwezig, compleet met helikopters dus. De binnenstad van Sinzig is afgesloten. Het stadje ligt in de deelstaat Rijnland-Palts tussen Bonn en Koblenz. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zegt de politie. Er wordt nog onderzocht of de man alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel groot. Door de opmars van zonne- en windstroom staan de gascentrales vaker stil. Maar de vaste kosten blijven. Zo werkt er een volledige ploeg voor reparaties of voor als er toch meer stroom nodig is dan gedacht. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven.
6: Dat betekent eigenlijk dat er een vergoeding is voor de basis dat deze installatie er is. Dus niet voor het moment dat die draait, maar wel voor de beschikbaarheid dat we daarvoor betaald worden. Dat klinkt gek, maar in het systeem is die nodig. En het systeem is hier juist nodig op die korte momenten dat wij wel beschikbaar moeten zijn en wel moeten draaien.
4: Klimaatminister Van Veldhoven komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor de gascentrales. En de schade aan het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand was, is groot. Volgens de brandweer zijn 3 verdiepingen van het pand verwoest. Het gaat om de ruimtes waar de noodaggregaten stonden voor de noodstroom. De ruimte met de servers zelf zou onbeschadigd zijn. Het bedrijf achter het datacenter gaat nu zo snel mogelijk proberen de stroom weer te herstellen, zodat alles weer werkt. Weer zon en wolken bij 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen is er meer zon en daardoor is het ook wat warmer dan vandaag, met maximaal 22 graden.
3: Oeh, dankjewel. Over dan naar Erwin de Hart bij de ANWB Vertel.
7: Ja, nou, er staat een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Die staat er al de hele dag. Vertraging is wel wat toegenomen tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek. Een half uur nu in 9 kilometer door werkzaamheden. 20 minuten vertraging op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Ierseke en knooppunt Markizaat. 5 kilometer file na een ongeluk. Rechte rijstrook is nog dicht. En 25 minuten vertraging op de A76 Geleen richting de Duitse grens. Door de grenscontroles 3 kilometer file.
3: Dankjewel, Erwin. Ja, je zou denken misschien dat ze na hun succesvolle reunietour van een paar jaar geleden weer helemaal de smaak te pakken hebben. Maar nee, geen Blur de komende tijd op het podium. Wel bassist Alex James, die doet een Britpop Classical 2026 UK Tour. Ja, in juni en juli met orkestrale Blur en in Britpop hits. En hij is trouwens ook degene met een boerderij, dus Country House zometeen.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
14: Nieuw
9: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Annemiekes, A-lunch.

0: Katy Perry en Roar, daarvoor nog Blur Country House. Zeker wel. Een hele goede middag. Welkom in de A-lunch op 8 mei alweer. Nou, bijzondere dag op meerdere vlakken, want 8 mei 2026... is internationale dag van het Rode Kruis. Het is namelijk de geboortedag van de oprichter Henri Dunant. En het is de 100ste verjaardag. Hoera, hoera. Je hoort er heel veel over. Over de Britse bioloog en presentator en narrator. Sir David Attenborough. En op de BBC gaan ze het vieren met een hele mooie docu. Dat is een tipje. Want als je een van zijn vele mooie natuurdocus hebt gezien, dan is het ook wel heel leuk hoe ze gemaakt worden. En zeker al omdat hij in 1954 ermee begon. Joe. En ja, komt hij dan? Die zal er maar mee bezig zijn. De centrale examens die beginnen. Filosofie voor HAVO, kunst, algemeen VWO. Wiskunde voor VMBO, GL en TL. En bedrijfseconomie voor VWO. Oh, Nederlands, HAVO ook nog. Nou ja, succes ook voor de ouders, eventjes. En Neil Diamond die brengt Wild at Heart uit. Heb ik het later ook al eerder ook al over gehad. 10 nummers staan erop. Het merendeel is niet eerder uitgebracht. Dus sommige wel. Oh, en het is Wereldezeldag, Nathan.
1: Ook nog eens.
0: Leuk, hè?
1: Eigenwijs een beetje.
0: Is dat ik niet zo ruim genoeg woon. Maar het lijkt me zo leuk, een ezel.
1: Ja? Weet je wat een herrie die dingen maken?
0: Daarom ook. Het is, ik vind het een fascinerend geluid. Mooi. En ik weet niet of je het door hebt, het is vrijdag. Dus misschien heb je een idee.
2: Alle 13.
0: Zometeen na het nieuws van 1 uur. Een uur lang plaat in 1 thema. En we houden van doordenken.
1: Ja.
0: Dus alle 13 Engels. Nee,
1: alle 13 gitaar, nee.
0: Nee, wel leuk ook hoor.
1: Ja.
0: Alle 13 drumsolo hebben we echt wat gedaan, in het weekend ook. Maar ja, heb je een onderwerp? Is het actueel? Is het persoonlijk? Iets in het nieuws? Hoeft niet. Mag wel. Beetje?
1: Kijk maar even.
0: Ja, dat, je moet ook gewoon overlaten, toch?
1: Zeker.
0: Ja. Oh, die hoort hier niet. Maar niet.

Alex Warren, Fever Dream. Hij toert momenteel de hele wereld rond. Echt heel veel in Amerika, Australië gaat hij nog, Azië. Maar niet in Europa. Maar goed, deze vrienden wel. Empire of the Sun ga ik nu draaien. Die staan in juli op Down the Rabbit Hole. En dat is een feest. Dat is zo'n feest. Ik heb ze een keer live mogen zien op Lowlands. Die hadden meer bij zich dan zo'n superband, zeg maar. Een kostuums, podium delen, dingen met konijnenoren. Nou ja, ik weet niet of ze dat nog steeds doen, maar misschien was je erbij vorig jaar in 013 in Tilburg. Daar stonden ze toen. Dan weet je een beetje wat je kunt verwachten. Empire of the Sun. En Walking on a Dream.

0: Tim Schaap, ANWB, files, kom maar.
1: Jazeker, het is een klein rijtje, Annemieke. Onder andere de A12 in de omgeving van Arnhem, daar is het drukker. Allereerst richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. 2 kilometer, 10 minuten. De andere kant op dan, vanaf de Duitse grens, file tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. 35 minuten daar door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. En er wordt ook fanatiek gecontroleerd aan de Duitse grens op de A76, komende vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg, 4 kilometer. Je reis duurt 30 minuten langer.
2: Dank u wel.
0: Over naar Sydney, want die heeft nieuws.
3: Ja, bij de gijzeling bij een bank in Sinzig in het westen van Duitsland zou een chauffeur van een geldtransportwagen zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen door de dader. De twee zouden volgens Duitse media nu in de kluis zijn en is veel politie aanwezig. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar dat wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen gekregen van de privacywaakhond. Het bedrijf zit in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland, waar gegevens niet goed worden beschermd. En Leroy Echtold blijft ook na dit voetbalseizoen trainer van AZ. De bedoeling was dat Echtold tijdelijk de ploeg zou trainen nadat Maarten Martens was ontslagen. Maar het bevalt goed. Toen Echtold begon stond AZ nog 8e, inmiddels staat de club 6e. De trainer heeft nu daarom een contract voor 2 jaar getekend.
2: Dankjewel. Nou, nog even wat weer.
3: Ja, zon en wolken bij maximaal 19 graden. En morgen meer zon en dan maximaal 22 graden.
2: Zeg, Sydney, ja. We gaan natuurlijk zometeen alle 13 doen. Dat betekent vrijdag, betekent week af. We moeten er wel even fris en fruitig in. Dus zometeen wil ik graag weten of jij nog een blunder te melden hebt.
3: Ik moet ook even wat van me.
2: Oké, nou dat is toch fijn dat we dat doen. Ja, even van je af laten glijden. Ja.

0: Van die achtergrondzang hoor, daar hoor je nooit meer wat van, hè?
1: Oh, hoor, wie gaat het nou eigenlijk? Het zijn twee dingen waar je gewoon nooit aan moet branden.
2: Per keer.
1: Als radio-DJ. Niet doen. Wel lekker fijn om hem weer te draaien. Carly Simon, You're So Vain.

0: Dat is heel belangrijk, hè? Blijven bewegen en af en toe heerlijk zo'n vrijdagplaat, toch? 5, keep on moving. Nou, het is vrijdag, we moeten even schoon de week uit. Er zijn altijd dingen die je misschien de afgelopen week hebt gedaan waarvan je nu denkt, oeps. En dat zijn over het algemeen wel dingen met een glimlach, knipoog of gewoon hard gênant, Nathan.
1: Ja.
0: Welke categorie heb jij?
1: Gênant.
0: Oké, leuk, kom maar.
1: Ja, nou, mijn jongste dochter die zit tegenwoordig op tennis.
0: Ja.
1: En die moet ook toernooitjes spelen, dus dan kom je ergens. Het was deze keer middenblik uit.
0: Altijd lastig.
1: En ik reed, dus ik had de meiden mee. En dan, ik stond op een gegeven moment naast de vader, die kwam ook altijd uit mijn dorp. En die zei, jij zit toch met Stijn en met Chris in een bandje? Ja, dat klopt. Oh ja, leuk. Maak je nog steeds muziek? Ja, ik maak nog muziek, te gek. Hey, en je werkt toch bij de radio? Ja, wist hij ook. Nou, dus ik vertelde groots over wat ik allemaal doe.
0: As you are.
1: Zeker, ja. Ik pakte even een momentje daar natuurlijk, want ik ben ook heel erg trots erop. En toen vroeg ik aan hem van, en wat doe jij? Hij zegt, nou, ik werk bij een bank. En ik wist gewoon niks te zeggen.
0: Oh, je doet het dus. Je doet dan. Wat lullig. Ja. Oh, waar? Welke?
1: Ik was gewoon echt flatline in mijn hoofd. Maar het lag aan mij, het lag niet aan hem.
0: Nee, dat
1: was gewoon, een heel gênant moment. Dat het ook helemaal dood viel, dat gesprek. Hij zei ook de naam van de bank. En ik dacht, oh ja, daar heb ik ook niks mee.
0: Dit bevestigt dus dat mensen in de media zichzelf heel belangrijk vinden. Ja,
1: maar goddank, ik werd door hem gered. Want hij had net een onwijs mooie reis gemaakt. Dus
0: oh, gelukkig.
1: Een fantastisch verhaal. En het was echt oprecht een hele leuke man. Ik had een heel leuk gesprek met hem. Maar ik kon met die bank niks. Het was gewoon... Ja, gênant.
0: Ik vind het nog mee van je. Je hebt waarschijnlijk er wel uitgeluld.
1: Ik heb eruit geluld en ik heb gecheckt. Kennende. Hij luistert altijd nog 100% NL. Dus ik kon het veilig vertellen op de radio. Dus,
0: wel jammer. Nou ja, ik was weer eens mijn auto kwijt. Het is best een grote auto. Ik heb altijd kleine barrels gereden. Maar nu sinds een jaar of 4 heb ik een grote mensenauto.
1: Ja, je ziet hem staan.
0: En ik had zo'n hele grote parkeerplaats. Ja, een garage. Ja. Met allemaal verdiepingen. Wat doet een normaal mens? Even kijken. Sta ik op -1, sta ik op -2, sta ik op +4.
1: Ja.
0: Bah.
1: Zoek even het plaatje.
0: Er zit zelfs...
1: plaatjes met...
0: Ja, je kan zelfs op je telefoon. Hè?
1: Ja.
0: Maar ja, niet al in een garage. Ik was hem echt kwijt. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, jezus. En dan een volgende verdieping en dan maar op dat knopje drukken.
1: Ja.
0: Nee, hier ligt niks op. De trap omhoog. En nog een keer en uiteindelijk vond ik hem.
1: Je moet ook altijd dan... Je bent heel bewust van het feit dat je je auto aan het zoeken bent en dat het er ook zo uitziet dat je je auto aan het zoeken bent.
0: Ik kan dat ook niet verbergen.
1: Nee.
0: Ik denk dat iedereen van kilometer afstand kon zien van, oké, die baalt.
1: We hebben er weer één.
0: Ja. Ja. Sydney.
1: Oh.
0: Oh, ja. Ja, Sydney. Ja, weer een blunder. Ja, sorry. Ja. Vertel.
2: Ik had weer eens een keer haast thuis. Ik moest snel hierheen, want anders kom je te laat.
0: Ja.
2: En ik dacht van, oh, nog even snel even wat fruit snijden. Even snel even wat eten. Dus ik had aardbeidjes gesneden. En huppakee, snel jas aan, snel de auto in. Alleen ik had niet door. Mijn ogen zijn qua diepte niet al te best. Dus het gaat altijd vaak snel fout. Ik had blijkbaar een soort sneetje bij de duim.
0: Oh.
2: En dat
0: bloedde nogal.
2: Ja, en dat voel je in eerste instantie niet. Maar dat qua vingers gaat dat vrij snel met bloeden. En ja, dan zit je in de auto en dan denk je, ja, wat moet ik nu? Ga ik hem stopzetten?
0: Had je lichte kleren aan?
2: Dat ook. Dus ja. Ik heb ook een soort Hans en Grietje spoor achtergelaten.
0: Oh my god.
2: Maar ik stond op een gegeven moment bij een stoplicht. En dat stond op rood. En toen dacht ik van, ja, moet ik nu even uitstappen. En even achterin zit zo'n kit, even zo'n pleister pakken of zo. En toen heb ik uit een soort instinct zo in mijn mond gedaan. Als zin van dan. Maar goed, toen keek vervolgens iemand naast mij. En die zag mij zo een soort van.
1: Duimend zo
2: achter mijn stuur zitten. Van, dus bij deze, degene die dat was.
0: Je duim ging
2: zorgen.
0: Ja.
2: Ja, precies.
0: Het is letterlijk vlek op vlek.
2: Het had
0: deze
2: functionele reden.
0: Oh, wauw. Nou, we zijn er weer uit. Dus hebben we weer een week. Een nieuwe week om vol platte blunderen
1: te gaan doen.
0: Ja, joh.

0: Net nog Anouk, girl, nu UB40.
1: Alle 13.
0: Ja, nou, we zijn er wel uit eigenlijk. De suggesties gingen echt alle kanten op. Van actuele dingen tot persoonlijke relazen. Ja, Hans die zegt we alle 13 Stones, maar dan geen Stones. Dus We Will Rock You bijvoorbeeld van Queen. Leuk gevonden. Ja, de Stones hebben de topsong, hè?
2: Ja. Ja, superleuk.
0: Ik zo leuk.
2: Probeer de Mick even te bellen.
0: Ja, ik zei dat nog in de DJ-app. Ik zei, Bart, je moet wel even bellen.
2: Vind ik ook.
0: Je weet het niet. Wat nou? Dat is toch echt hilarisch als het lukt. Henk komt met alle 13 ezel.
2: Ah, ja.
0: Het heeft te maken met Wereldezeldag. Dat vandaag is kerstezel bijvoorbeeld. Ja, en dan hebben we Richard. Die zegt, what about Sir David Attenborough? Die is honderd geworden vandaag. Daar gaan we toch wel iets mee doen. Zeker wel, maar dan wel. Sorry, de manier van Frans Gol. Hoe hij denkt. Frans, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemiek. Hi.
0: Ben ik de eerste die aan Frans Gal denkt?
3: Ja, dat denk ik wel. Zo heb ik het nog nooit gehoord.
0: Je heet Frans Gol.
3: Ja, Frans. Maar op die manier heb ik het nog nooit gehoord.
0: Nou, ik zou dat gewoon omarmen.
3: Ja, nee, is hartstikke leuk.
0: Graag gedaan. Nou, en dan doe jij mij ook nog een groot plezier, want jij hebt een hele goede alle 13 bedacht. Vertel.
3: Ja, ik dacht alle 13 biologie in verband met de 100-jarige verjaardag van Sir David Attenborough.
0: Ja.
3: En dan had ik zelf ook nog een heel leuk nummer, maar ik weet niet of je daar misschien nog, of ik daar nog even mee moet wachten. Want
0: nee hoor, geef hem maar.
3: Oké. Ik had zelf The Scientist van Coldplay.
0: Heel erg leuk.
2: Superleuk.
0: Frans, ik vind het ook echt leuk en terecht ook om iets rond David Attenborough te doen. Maar we hadden bedacht, zullen we dan een afknallen op biologie?
3: Ja, is goed.
0: Wel, hè?
3: Ja.
0: Want dan kunnen we ook wat breder denken.
2: En er zijn examens deze week.
0: Er zijn examens deze week.
3: Ja, we zijn later net ook al.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, heel leuk. Leuk, Frans, we gaan hem doen. Jou hebt de eerste plaats zojuist ook al aangevraagd. En mocht je nog meer mee willen denken, you are very welcome. Alle 13 biologie. Zometeen na het nieuws van 1 uur.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
6: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
4: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
7: Stihl, sterk werk.
8: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.

0: Maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Nou, we zijn eruit hoor. Zometeen alle 13 biologie. Heb je een plaat die in het thema past? Geef hem door via de app. Eerst het NOS nieuws van 1 uur. Sydney Dijkers, goedemiddag.
5: Hoi Annemieke, goedemiddag. In de Duitse stad Sinzig in het westen van Duitsland is sinds vanochtend 9 uur een gijzeling bezig in een bank. Het zou mogelijk gaan om de chauffeur van een geldwagen die overvallen werd toen hij bij de bank aankwam. De politie wil er verder weinig over kwijt, ook uit tactische overwegingen.
6: Hintergrund is een mutmaßliche Geiselage in een bank. Over die aantal der beteiligten of betroffenen personen kunnen we geen aangaven maken. Dat heeft ook tactische gronden. En insofern moeten we nu maar afwachten hoe zich die lage hier in de volgende minuten, stunden ontwikkelt.
5: Zojuist deelde de politie mee dat de situatie statisch is. De problemen met het drinkwater die rond de jaarwisseling ontstonden rond Amersfoort werden veroorzaakt door betonrot. Er was schade aan een drinkwaterkelder, waardoor de enterokokkenbacterie in het water kon komen. Bewoners van de regio Amersfoort moesten daardoor hun water eerst koken. De beschadigde drinkwaterkelder wordt nu gerenoveerd en zal tot dat werk klaar is niet worden gebruikt. Het Openbaar Ministerie heeft de pornosite Motherless offline gehaald. Op de website waren beelden te vinden van vrouwen die in hun slaap werden misbruikt. NOS en Nieuwsuur ontdekte dat de site al zeker 2 jaar op de Nederlandse server staat, maar niet offline was gehaald. Overigens is het niet uitgesloten dat de website nu via een omweg alsnog weer terugkeert, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
7: De website van die pornosite die staat niet in Nederland. En die zouden ze dus ook weer aan andere servers kunnen knopen. Maar goed, die site is ook al sinds 2024 in Nederland actief. Het is ook maar de vraag hoe goed ze backups hebben gemaakt en hoe snel weer ergens anders up and running kunnen zijn.
5: Modulus werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. En het cruiseschip Hondius komt waarschijnlijk zondag rond 12 uur aan bij de Canarische eilanden. Het schip vaart van Kaapverdië naar Tenerife en is inmiddels vrijwel halverwege. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat bij 5 opvarenden zeker is dat ze besmet zijn met het hantavirus. Het weer, zon en wolken bij 15 tot 19 graden. Morgen is er meer zon en daardoor is het ook wat warmer dan vandaag. Dan wordt het maximaal 22 graden.
8: Dankjewel dan. Over naar Tim Schaap bij de ANWB, vertel.
9: Jazeker, hier en daar wat file. En het begint langzamerhand wat drukker te worden op de onderweg, Annemieke. Onder andere op de A12, Duitse grens Arnhem, is dat te merken. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. 9 kilometer, 40 minuten. Daar dus ongeveer wat oponthoud de rest van de dag ook. Op de A76 vanaf Geleen naar Aken file voor de Duitse grenscontrole. 5 kilometer en 3 kwartier. En tot slot de A16 nog, Rotterdam-Breda. Voor Zwijndrecht 5 kilometer en 20 minuten extra vanaf knooppunt Ridderkerk. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij.
8: Dankjewel Tim. Heb je een goede plaats in het thema alle 13 biologie? Geef hem door via de app.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot

0: van Jumbo.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
0: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
7: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
16: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
17: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Annemiekes, A-lunch.
19: Aprotros.
20: Er is maar één.
21: Alle 13.
22: Biologie.

0: Was Not Was. Walk the Dinosaur, die mag er prima bij, hoor. Het is leuk om te zien waar iedereen mee komt. Het gaat over...
1: Alle dertien.
0: Biologie? Ja, een ruime vorm. Dat blijkt alweer. Coldplay ervoor nog, de scientist. Wilco moet ik bedanken voor Was Not Was. Uitgestorven, maar dan daar waarschuwt Attenborough altijd voor. Kijk, goed gedaan. Dan over naar Rick. Nou, jij mag sowieso een plaat, Rick.
2: Nou, daar ben ik blij om.
0: Ja, want je bent bioloog.
2: Klopt, ja.
0: Ja. En wat voor vorm van bioloog ben jij? Waar doe je dat? Bioloog zijn?
2: Ik ben bioloog van mijn studie en ik ben ecoloog. Dat is de achtergrond waarin ik afgestudeerd ben. En ik heb er ook wel wat werk in gedaan. Op dit moment niet, maar dat komt vast wel weer.
0: En die kennis pakken ze hier natuurlijk niet af.
2: Nee,
0: nou snap ik het nog meer waarom je deze plaat wil horen. Want welke is het?
2: Mercy Mercy Me van Marvin Gaye. En dat heeft natuurlijk als subtitel The Ecology.
0: Nou, helemaal goed. Dankjewel, hè.

0: Billie Eilish met haar Birds of a Feather.
1: Alle 13.
0: Biologie, ja, en die daarvoor. Ecologie, wel ja. Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me. Waar moet je allemaal aan denken als je denkt aan biologie? En ook een beetje natuurlijk met David Attenborough in ons achterhoofd, die vandaag 100 is geworden. Helen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annika.
0: Waar moest jij aan denken?
2: Ja, de vogeltjes en de bloemetjes.
0: Ja.
2: De birds en de bees, hè?
0: De birds en de bees, de bijtjes, de vogeltjes. Daar moeten we toch ook aan denken bij biologie. Ik ga hem draaien, dankjewel.
2: Nou, super, dankjewel.

0: als je nou je hoofd loopt te breken over waarom dit in alle 13 biologie past. Oké, klein woordgrapje met dank aan Marien. The Biological Song. Ja, flauw. Maar er zitten al wat ingrediënten in die best wel kunnen leiden tot het onderwerp. Sydney, nieuws?
1: Ja, hi Annemieke. Hallo. Meerdere Nederlandse universiteiten, hbo's en mbo's hebben de app Canvas geblokkeerd in de hoop de schade te beperken. De studie-app wordt wereldwijd gebruikt, maar is gisteren opnieuw gehackt. De hackersbende Shiny Hunters zegt gegevensman miljoenen studenten en medewerkers te hebben gestolen. En hij is nu geld van de organisaties. De RIVM gaat een plan maken om de 10 Nederlanders die nog op het cruiseschip Hondius zitten goed op te vangen. Zondag meert het schip waarschijnlijk aan bij Tenerife. En vanaf daar vliegen de passagiers meteen terug naar hun thuisland. In het gebied bij de kerncentrale van Tsjernobyl is volgens Oekraïne een grote natuurbrand uitgebroken. Het vuur is ontstaan doordat een drone daar neerkwam in het gebied. De brandweer probeert dat vuur te blussen, maar omdat er mogelijk landmijnen liggen, verloopt dat erg lastig. En na 2 maanden vertraging zijn in het Drents Museum in Assen stukken aangekomen van de Indiaanse kunstenaar Amrita Shergill. India stelde het transport van die kunst uit vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De oorspronkelijke planning was dat de expositie in Assen openging op 22 maart. Maar de opening staat nu gepland voor komende donderdag. Zon en wolken bij 15 tot 19 graden momenteel. Morgen is het droog en er is aardig wat zon bij temperaturen rond de 20 graden.
0: En dankjewel, Sydney. Over dan naar Tim Schaap, want files.
2: Ja, zeker. Een klein handjevol, Annemieke. In totaal wordt het wat drukker onderweg en staat er zo'n 120 kilometer al. Maar er zijn een paar die opvallen. Allereerst de A2, Utrecht-Den Bosch, bij Zaltbommel een ongeluk. Nu heb je 5 kilometer file vanaf Geldermalsen. De vertraging is

0: 30 minuten. Verder de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12... komen er vanaf de Duitse grens naar Arnhem. File is nu 3 kwartier lang, vanaf knooppunt Ouddijk tot aan knooppunt Velperbroek. En ook aan de Duitse grens wordt weer volop gecontroleerd. Onder andere op de A7 en op de A76 staat hierdoor file. In beide gevallen zo'n 10 minuten voordat je de grens over kunt.
1: En dankjewel, Tim.

0: Ja, doe als Ria. Ria, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Annemiek.
0: Waar moest jij nou aan denken?
1: Dat we dubbelen. Dan kom ik heel van de gorilla's. Dan heb je twee soorten biologie.
0: Ja, nou, je viel een beetje weg, maar als ik je goed begrijp, een dubbele. Gorilla's up on...
1: Melancholy Hill.
0: Ja. Melancholy Hill. Ja, dankjewel dat jij het doet. Twee vliegen in één klap, dieren en natuur. Hoe biologie wil je hem hebben? En een fijne plaat. Dankjewel, Ria.
1: Oké, dankjewel.

0: Kan die al binnen vanaf het begin? Ja, natuurlijk. Sam Cooke, Wonderful World. Daarvoor nog Gorillaz, Melancholy Hill. Alle 13 biologie.
1: Nou ja, ja, als we dat halen. Boah. In principe.
0: Ook zo'n fijne stem om naar te luisteren. Een beetje vanwege biologie zelf, maar vooral vanwege Sir David Attenborough. Ja, Sam Cooke dus, Wonderful World. Met dank aan Michel onder andere. Gaan we naar Hugo. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Weet je dat we het er gisteren nog over hadden, buiten de uitzending om, Nathan en ik?
2: Sorry?
0: Dat we het er gisteren nog over hadden, over deze band.
2: Oh, ja. Yeah.
0: Ja, dat ik niet per se fan ben, maar dat komt ook door hun live optredens, zullen we maar zeggen.
2: Ja,
0: en toen, vroegen wij ons af, hoe zien ze er nu uit?
1: Ja.
0: Dat ze nu ook nog een beetje verlopen en vatsig zijn, dan wordt het helemaal sneu.
1: Een beetje gênant.
0: Maar wat bleek, Nathan?
1: Nou ja, in ieder geval de bassist, die is zwaar afgetraind. Die, ja. Die zit meer in een sportschool dan op een podium, als ik het zo zie.
0: Maar ja, als ze dan ook zo'n pak aantrekt, ja, dan maakt het ook niet uit. Zie je het toch niet. Hugo, help ons. Wat gaan we draaien?
2: De Bloodhound Gang met The Bad Touch.
0: Moet je nog uitleggen?
2: Weet ik niet.
0: Nou ja, jij zegt zelf, zeg maar.
2: Dieren en voortplanting zitten erin, dus ja.
0: Dat is best essentieel in de biologie. Dankjewel!
2: Well now,
3: we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: de eerste zin was het al, toch? Dit is een lied over een plant. Dan ben je er.
1: Alle 13.
0: Biologie. Ja, waar komen mensen nog meer allemaal mee? Echt heel veel. Gaat van hot naar her. Bloodhound Gang, die je daarvoor hoorde bij Touch. Er kwamen echt heel veel mensen mee. Dus die hebben we ook terecht dan weggedraaid. Jacco, ja, die kan even niet bellen. Dat staat het miste. Hoe heeft hij dat opgelost?
2: Hij heeft een emoticon van een niet bellen me.
0: Wel een beetje gisteren, maar dan. Ja.
2: Ik heb hem wel geprobeerd, uiteraard. Want ja. Zo ben ik ook alweer.
0: Jij denkt ook. Hoezo?
2: Ja.
0: Mag hoor, Jacco, geen probleem. Hij komt wel met een hele fijne plaat, maar die kan hem dus niet zelf introduceren. Kunnen wij wel? Life Goes On van Noah and the Whale. Nou ja, The Whale, die kunnen we plaatsen natuurlijk. En Life Goes On, dat is ook een beetje het idee. En het is een plaat die echt.

0: Lekker, Thijs. Fijn dat je hem aan hebt gevraagd. Dopamine. Lekker neurobiologisch, dankjewel. Purple Disco Machine. Biologie, ja. Konden we daar wat mee? Zeker wel. Coldplay, daar begonnen we mee. Met dank aan Frans, want die had hem helemaal bedacht. The Scientist. En we komen overigens op biologie vooral vanwege Sir David Attenborough. Die 100 jaar is geworden. Vandaag Was Not Was, Walk the Dinosaur. Ja, een beetje disrespectvol, maar je snapt het. Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, The Ecology. En Billie Eilish deed ook nog mee, Birds of a Feather. Jewel Akins, The Birds and the Bees en Supertramp ook nog met de Biological Song. Ja, één woordgrap mocht er nog wel in. Gorillaz on Melancholy Hill. En Sam Cooke natuurlijk met Wonderful World. Bloodhound Gang, ja, niet zo natuurlijk, maar aan de andere kant. Hey, The Bad Touch en Doe Maar, Nederwiet en No and the Will. Life Goes On en net nog dus die Purple Disco Machine. Ik heb er nog ruimte voor één. En het is genoeg!
1: Yes!
0: OMG.
1: Ik heb het gewoon gehaald.
0: We gaan het gewoon halen. Hebben wij nog André van Duintjes te vermelden?
1: We hebben André van Duintjes. Alex was druk bezig, die kwam met bloemkolen. Dat is dan toch een brand. Ja, en grote voeten. Als je het over mensen
0: lichaam Doodle Jo zag ik ook nog. Oh, ja. Lekker de natuur in. Ja, we hebben niet beestjes van Ronnie en die Ronnies kunnen halen.
1: Nee.
0: Bloem ook niet, anders heb je die weer dag in je hoofd. Bioloog tegen mij. Die mag nog eventjes vermeld. En Living Thing ILO, ja. Maar wat gaan we wel doen dan?
1: The Lion Sleeps Tonight nog. Ja. De tokens.
0: En die kwamen allemaal van de tokens binnen. Ja.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
4: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
3: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
4: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Het is 2:00 middags. Hartelijk welkom. Zometeen Van Halen Jump. Eerst het NOS Journaal. Hier is Sidney Dijkers. Goedemiddag, Sidney.
7: Hey Daniel, goedemiddag. De gemeenteraadsverkiezingen in Groot-Brittannië van gisteren lijken zoals verwacht uit te lopen op een deceptie voor de regeringspartij Labour, maar ook voor de conservatieven. Het betekent dat er andere partijen flink winst hebben geboekt, zegt correspondent Arjen van der Horst.
8: Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, is met afstand de grote winnaar. Die pakt zetels van zowel Labour als de conservatieven. En er is ook winst voor de liberaal-democraten en de Green Party. Nou, voor die laatste is de winst nog relatief bescheiden. Maar het is wachten op de uitslagen in Londen en in de hoofdstad hopen de Groenen hun grote slag te slaan.
7: In een van de kiesdistricten in Londen is de Groene Partij inderdaad de grootste geworden, wat betekent dat er een groene burgemeester al komt. Het is nog steeds onduidelijk waarom...
6: Shrek. Sorry, groene burgemeester, Shrek.
7: Ja. Zo flauw. Ja. Je weet het niet. Het is nog steeds onduidelijk waarom een man een explosie veroorzaakte bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Gisteravond werd een vuurwerkbom door de brievenbus daar gegooid. Niemand raakte gewond. Ongeveer 1 uur na die explosie werd een man opgepakt. Hij is 37 en heeft geen vaste woonplaats. De politie zoekt nu uit of hij alleen handelde en waarom hij het vuurwerk naar binnen gooide. In het Duitse stadje Sinzig, ten zuiden van Bonn, is al uren een gijzeling gaande in een bank. De omgeving is daar afgezet en de politie is massaal aanwezig. Onduidelijk is hoeveel gijzelaars en gijzelnemers er zijn. Maar over een van de gijzelaars is meer bekend, zegt deze verslaggever.
9: Eine der Geiseln soll aber der Fahrer eines Geldtransportes sein. Das hat die Polizei am Freitagvormittag in Koblenz mitgeteilt. Es seien zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort für Bürgerinnen und Bürger. Bestehe aktuell keine Gefahr, wenn sie sich außerhalb der von der Polizei eingerichteten Absperrungen aufhalten.
7: Ja, er zou dus geen gevaar zijn voor mensen buiten de bank, zegt ze daar. En in de Duitse stad Hamburg zijn de opnames begonnen van een nieuwe BBC-serie over de Beatles. Die gaat over de begindagen van de band in de jaren 60 in Hamburg, toen de band daar de Duitse kunstenaar Klaus Voorman ontmoette. De serie is ook gebaseerd op zijn autobiografie. Het is nog niet duidelijk wanneer de afleveringen te zien zijn. Het weer, wolken en zon bij 15 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Morgen dan een flinke zonnige dag met 19 tot 21 graden.
6: Dankjewel, Sidney. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Want het is vrijdag en dus waarschijnlijk begint het langzaam drukker te worden, toch Tim? Goedemiddag.
10: Ja, zeker. Ja, hey, goedemiddag Daniel. Dat is een beetje mijn tekst, maar dat klopt. 150 kilometer alles bij elkaar alweer. Op de A2 Utrecht Den Bosch drukte tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer, 50 minuten door bergingswerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug nog steeds. De A12 even voorbij Arnhem. Met name file als je onderweg bent vanaf de Duitse grens. Ongeveer 3 kwartier voor knooppunt Velperbroek. Dan goed nieuws, dat mag ook op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Rijswijk en Den Hoorn nog een file 10 minuten. De weg is weer vrij na het ongeluk daar bij de Keteltunnel. En voor de Duitse grens op de A76 vanuit Geleen een file. Niet alleen maar door de grenscontrole, maar er staat ook een kapotte vrachtwagen.
6: Wil jij anders een plaatje aankondigen? Dat mag.
10: Oh, dat lijkt me leuk. Komt de volgende keer.
6: Gaan we later. Yo.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas op ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
13: Een spannend seizoen Flikker Maastricht. vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
14: Met alle respect, ik wil geen nieuwe partner.
13: Flikker Maastricht, vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
15: Even overlaten.
16: Psst, ik ben aan het streamen.
15: Sorry.
16: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
15: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
17: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Hallo, met Daniel.

0: Will and the People. Lion in the Morning Sun. De laatste keer dat zij hier in Nederland waren, toen waren ze door de stad. En ja, dan overkomt je natuurlijk het een en ander. Namelijk de Nederlanders op fietsen die je bijna van de sokken rijden.
1: Some guy just dropped past you one of these and no one had ever seen a bucket. Like, what the fuck is those two round things under you, man? You're moving so fast.
0: Ja, het is toch een bepaald talent wat wij hebben als Nederlanders om het extreem chaotisch te maken, maar toch allemaal precies te weten wat we nou eigenlijk aan het doen zijn in het verkeer. Het is vrijdagmiddag. Dit is een nieuwe aflevering. Hallo met Daniel. Hartelijk welkom.

bijzondere vrijdagmiddag, want zo in het tweede uur van dit radioprogramma komt Mr. Gregory Porter eventjes langs wippen. Die, ja, de koning van de jazz, zeg maar. Die komt hier eventjes... wij mogen even op audiëntie komen bij hem, maar het is dan wel in onze studio. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Komt omdat hij allemaal binnenkort gaat optreden met het Metropoolorkest. Nou goed, daarover later vanmiddag meer. Leuk dat je erbij bent. Je maakt ook nog steeds gewoon kans op een schaal bitterballen, hè? Ja, het is helemaal niet zo moeilijk. Je kan nu dus het woord bitterbal appen. Dank aan alle mensen die dat al massaal aan het doen zijn. Maar als jij dat ook nog even doet, dan voeg je je naam aan het lijstje toe. En dan over pak een beetje een uur ga ik iemand terugbellen. En dan is het de zaak dat je opneemt met het magische woord bingo. En dan scoor je een schaal bitterballen voor jou en voor alle mensen met wie jij de vrijdagmiddag deelt. Dus nu bitterbal appen en over een uurtje opnemen met bingo en dan kan het helemaal goed komen. Zometeen hoor je hier Suzanne en Freek die binnenkort aan hun Gelredome-reeks beginnen. En dit is Mark Cohn.

0: 9.
1: Ja, prachtige nieuwe plaat van Suzanne en Freek, die dus binnenkort beginnen aan een enorme reeks van 10 concerten in de Gelredome. Heel veel plezier als je daar naartoe gaat. Het gaan waarschijnlijk echt onvergetelijke avonden worden. Dan een groep die uiteindelijk ook leidde tot Fatboy Slim. Want de bassist van deze band ging uiteindelijk solo en werd bekend als Fatboy Slim. En dan zou je denken, hè, dat is een beetje een rare overgang van dit naar Fatboy Slim. Maar mensen die hem beter kennen zeggen, ja, het is eigenlijk raar dat hij ooit in de House Martins heeft gezeten. Je hoort Happy Hour nu op NPR.

0: Het is bewolkt vandaag, maar hier en daar laat de zon zich ook even zien. Het is 15 tot 19 graden. Vanavond blijft het helder. Morgen een flink zonnige dag met 19 tot 21 graden. Tim, hoe is het op de weg?
1: Ja, helaas best wel druk onderweg, Daniel. In totaal 220 kilometer. En 11 van die kilometers daarvan zijn terug te vinden op de A2, Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur na een eerder ongeluk. De weg is wel weer helemaal vrij. Ook weer vrij, de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Hoogmade stond een pechgeval, maar die is weer onderweg gelukkig. Vanaf Hoofddorp nog wel een file van 10 minuten. Dan de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Even voorbij Arnhem op de A12. Komen er vanaf de Duitse grens een file vanaf knooppunt Ouddijk. 10 kilometer en 40 minuten. En er wordt aan de weg gewerkt bij Zwolle. Er zitten gaten in het asfalt daar. Op de A28 vanuit Amersfoort daarom een file. Vanaf het Harde wel geteld 20 minuten.
0: Dankjewel. En Sydney heeft het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Hi Daniel, goedemiddag. Er is een Nederlands vliegtuig op weg naar Tenerife om de 10 Nederlanders op te halen die nog op het cruiseschip Hondius zitten. Het schip komt zondag aan bij de Canarische eilanden en de passagiers worden dan gelijk naar huis gevlogen. Privéberichten die je verstuurt via Instagram zijn voortaan niet meer extra beveiligd. Ze werden altijd versleuteld verzonden, maar Instagram heeft die functie vandaag verwijderd, waardoor ook moederbedrijf Meta met je gesprekken mee kan lezen en de berichtjes bijvoorbeeld kan scannen op misbruik. Bij een distributiepunt van pakketbezorger DHL in Den Hoorn is een grote lading drugs gevonden. Het ging om 87 kilo cocaïne, heroïne en crystal meth en had een straatwaarde van bijna 3 miljoen euro. De drugs zaten in pakketjes waar volgens het etiket landbouwgoederen in zouden zitten. En het Vierschansentoernooi skispringen dat traditioneel rond kerst en oud en nieuw wordt gehouden krijgt voor het eerst ook een versie voor vrouwen. Het heeft even geduurd, want dit jaar wordt het toernooi over Vierschansen al voor de 75ste keer gehouden. De vrouwen springen een dag eerder dan de mannen en dat betekent dat de wedstrijd in Garmisch-Partenkirchen, waar we altijd op Nieuwjaarsdag met ons brakke hoofd naar zaten te kijken, voor de vrouwen al op Oudjaarsdag wordt gesprongen.
0: Ja, een nieuwe topsong. En het is de nieuwe van The Rolling Stones. Hij heet In The Stars. Je gaat hem nu horen. En zo meteen spelen we trouwens een nieuwe aflevering van de Zapp Service. Misschien win je wat leuks.
3: NPO Radio 2 Topsong.
4: Deze week is In The Stars van The Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

collega Tim op het Broek is de afgelopen tijd druk bezig geweest met iconische intro's. Nou, ik heb wel een volgende projectje voor, maar ik kan zich ook bezig gaan houden met iconische outro's. Jordan, Donna Summer en I Feel Love.

0: Man on the Moon. Recentelijk meer Man Around the Moon, maar dat is een ander.
1: De Zipservice.
0: Ja, die Zipservice die ga ik spelen en misschien ben jij daar wel bij betrokken. Als zijnde het muzikale genie. Nee, zoveel muziekkennis hoef je ook weer niet te hebben hoor. Maar als je plaatjes kunt herkennen aan de hand van korte stukjes, dan ben je geknipt voor dit spelletje. En dan zou je zomaar de Hallo met Daniel Powerbank kunnen winnen. Of misschien win je wel een nieuwe platenspeler als je alle vijf de fragmenten weet te raden. Want ik laat er vijf aan je horen. Herken je drie titels, dan is de Powerbank voor jou. En herken je ze alle vijf, dan krijg je er ook nog eens een nieuwe platenspeler bij. Het is echt niet zo moeilijk. Het zijn allemaal grote hits. Dus wil je meespelen met de Zapservice? Stuur even een berichtje. Ik wil zappen. Er is de app NPO Luister. En daar kan je een berichtje sturen naar de Radio 2 studio. Dus ik wil zappen. En wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn. En maak je kans op die platenspeler. Dit is een plaat van Ed Sheeran die je niet zo vaak hoort. Hij heet Barcelona. Lekker voor het zonnetje.

0: St. Elmo's Fire. En het is vrijdagmiddag.
1: De Zip Service.
0: En die ga ik spelen met Fiona. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Ben jij... jij bent je helemaal aan het voorbereiden op Moederdag.
2: Ja, zeker.
0: Wat gaan jullie allemaal doen? Jullie pakken groots uit.
2: Nou ja, wij hebben gewoon altijd gezellig de barbecue steken we aan. Een paar cadeautjes. Dus even mijn moeder in het zonnetje zetten.
0: Een Moederdag barbecue. Ja. Wat een goed idee.
2: En, ja, leuk hè?
0: En is jouw moeder de enige die in het zonnetje wordt gezet? Of zijn er ook nog oma's? Want uiteindelijk, Moederdag... je hebt sommige families waar de 5 moeders tegelijk gevierd worden, zeg maar.
2: Ja, dat is waar. Nou, ik ga eerst nog met de opa en oma vriend en met mijn schoonouders brunchen. En daarna worden natuurlijk mijn oudste zus en mijn vader ook in het zonnetje gezet. Dat is natuurlijk ook allemaal mijn moeder.
0: Wat een lekker druk weekend.
2: Ja.
0: Nou, maak er sowieso een mooi weekend van. En misschien kan ik je lekker dat weekend insturen door je iets te laten winnen. Een powerbank of misschien die platenspeler. 5 fragmentjes komen in heel rap tempo voorbij. Neem ze goed in je op. En zodra ze voorbij zijn, dan mag je titels gaan opnoemen. En vanaf 3 heb je prijs.
2: Is helemaal goed.
0: Ja, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Luister goed, komt-ie.

0: Wat heb je gehoord?
1: Ik heb ABC van de Jackson 5 gehoord.
0: Ja.
1: Barbara Streisand. I Feel Good. Hoe heet die nou ook alweer? Heet je I Feel Good?
0: Ja, reken ik goed, ja.
1: Ja. Common Lennox. Hoe heet hij nou ook alweer? Coming to the Storm.
0: Ja, reken ik ook goed, ja.
1: Ja.
0: En dan nog eentje.
1: Welke was dat ook alweer? James Brown.
0: Nee.

0: zeggen The Script Superheroes.
1: Oh ja.
0: Technisch gezien heet hij Calm After the Storm. Maar ik reken het hartstikke goed, want je had bijna alle woorden. En ja, James Brown die heeft als ondertitel I Feel Good. Officieel heet hij I Got You, I Feel Good. Maar ik vind het goed genoeg voor een powerbank. En ook om nog te mogen kiezen welke plaat we helemaal gaan draaien.
1: In het thema van de nieuwe Michael Jackson film gaan we lekker voor de Jackson 5.
0: Ga ik voor je draaien en ik wens je een mooie moederdag.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM. Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Het is 3 uur, zometeen hier. Niemand minder dan Mr. Gregory Porter in de studio. Hij komt langs. Maar eerst het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Goedemiddag, Sydney.
12: Hi Daniel, goedemiddag. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Sinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar 2 mensen die vastzaten in een ruimte. De dader was nergens meer te bekennen. Mogelijk is hij verdwenen direct nadat hij de 2 gijzelaars had opgesloten. De hack op studie-app Canvas heeft grote gevolgen voor studenten. Daarmee kunnen studenten lesmateriaal bekijken en opdrachten inleveren. Gisteren werd de app voor de 2e keer in een week tijd gehackt. Om verdere schade te voorkomen hebben universiteiten het systeem nu uitgeschakeld. En dat maakt studeren een stuk moeilijker.
13: Ik hoop wel echt voor zondag, want we hebben zondag een deadline.
14: Oh, klopt. Voor wat?
13: We moeten een verslag schrijven, want wij studeren psychologie. Dus we moeten een verslag schrijven. Moet zondag worden ingeleverd, maar als Canvas het niet doet, dan kunnen we het niet inleveren.
12: De hackersbende Shiny Hunters zegt gegevens van miljoenen studenten en medewerkers te hebben gestolen en eist nu geld. De groep zat ook achter de hack op Odido. Het kabinet wil snel een aantal maatregelen invoeren om het asielbeleid aan te scherpen. Minister Van den Brink van Asiel wil bestaande wetten zo aanpassen dat asielzoekers die iets strafbaars hebben gedaan sneller als ongewenst worden aangemerkt en dat ze het land dus moeten verlaten. Wie vervolgens niet vertrekt, kan een jaar in de gevangenis belanden. Van den Brink wil snel met scherpere maatregelen komen nadat een halve maand geleden de asielplannen van oud-minister Faber werden weggestemd door de Eerste Kamer. En paus Leo XIV is vandaag precies 1 jaar paus. Het eerste jaar begon rustig voor de paus, maar dat veranderde een maand geleden, zegt correspondent Andrea Vrede.
15: Maar hij is opeens in de, laten we maar zeggen, mainstream media, de grote niet-katholieke media in de hele wereld, op de radar gekomen toen rond Pasen president Trump het nodig vond om hem persoonlijk aan te vallen. Aantijgingen, beschuldigingen, ja, eigenlijk zelfs ronduit geldpartijen. En dat was toch wel heel uitzonderlijk. Leo, de paus, reageerde daar buitengewoon rustig en beheerst op. En dat zette hem opeens op de kaart.
12: Paus Leo viert zijn jubileum niet in Rome, maar in Pompeji. Dat is voor katholieken een bedevaartsoord. Het weer, zon en wolken bij 16 tot 20 graden. Vanavond is het ook droog en helder. Morgen begint zonnig. Later zijn er wel wat meer wolken, maar het is wel droog en maximaal 22 graden.
11: Dankjewel. En dan tijd voor de verkeersinformatie met Tim Schaap bij de ANWB. Goedemiddag.
9: Hey, goedemiddag. Hallo. Het is al vroeg druk onderweg. 250 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Onder andere 12 kilometer op de A12 komende vanaf de Duitse grens. Komt natuurlijk door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De vertraging is 50 minuten. Hierdoor ook op onthoud op de N338 vanuit Doesburg. Daar heb je nog eens een kwartier daarbovenop. Verder een ongeluk bij Dordrecht in de Drechttunnel, de A16, komende vanuit Rotterdam naar Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. Eén van de tunnelbuizen is dicht. Dat betekent dus twee rijstroken minder. En tot slot goed nieuws over de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Zaltbommel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Culemborg nog wel file. 12 kilometer en 25 minuten.
11: Dankjewel. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
17: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Hallo, met Daniel.

country club either.

Cheryl Crow. All I Wanna Do Is Have Some Fun. Dat lijkt me toch wel een beetje het anthem van de vrijdagmiddag. Ik zit hier een beetje voor je te hopen dat je een leuk weekend gaat hebben en een mooi moederdagweekend. Ik had natuurlijk net Vienna aan de lijn die mij vertelde over al haar moederdagplannen, van de ene brunch naar de andere barbecue. En ik probeer het iets rustiger aan te pakken, maar het is natuurlijk wel... Ik heb in ieder geval wel twee moeders om in het zonnetje te zetten dit weekend. En hopelijk ga jij dat ook doen op een leuke manier. Of word je zelf in het zonnetje gezet natuurlijk. Zometeen komt hier wereldster Gregory Porter eventjes

vragen. Als jij zelf een goede vraag hebt of iets wat je van hem zou willen weten, kun je natuurlijk even een appje sturen of je NPO luister. Zometeen hier. Delirium, Sarah McLachlan, Silence, Eddie Vedder met het prachtige Save It For Later, bekend van de hitserie The Bear. En nu Dan Hartman.

0: Eddie Vedder. Met een cover. Save It For Later. Speciaal voor de serie The Bear maakte hij deze plaat.
1: De bitterballen bingo.
0: Oh ja, dat was waarom al die mensen bitterbal hadden geëpt.
2: Hoi, Daniel.
0: Ja, sorry, dan moet ik toch fout rekenen. Hallo, met Daniel.
2: Oh, dat kan me doen. Hoi.
0: Wat? Oké, doei. Ja, dan gaan we door naar de volgende. Bingo is het magische woord wat ik zoek. Als je bitterbal hebt geëpt een uur geleden. Dan is dat wat ik van je wil horen. Om een schaal bitterballen te winnen op de vrijdagmiddag. En misschien is dit wel jouw telefoonnummer. Het begint met opnemen. Dan bingo roepen. En dan bitterballen scoren. Er zijn genoeg appjes binnengekomen, echt honderden. Dus nou ja, dan kunnen we door naar de volgende. Ja, bij gebrek aan bingo blijven we bellen. En dan moet je ook nog bepalen wat je ermee gaat doen natuurlijk. Misschien is het wel moederdag met bitterballen. Dat kan ook wel een succes zijn natuurlijk aankomende zondag. Ja, of misschien ben je bij de sport zaterdag. Ze komen wel op. Ondertussen begint hier de hele studio ook een beetje richting de bitterbal te geuren. Ik had al gezegd, Gregory Porter, die komt zo langs. En toen dachten we, nou ja, schaaltje bruin fruit. Hè? Wie is er niet groot mee geworden? En als jij je nummer hebt doorgeëpt voor de bitterballen bingo... dan zou het zomaar kunnen zijn dat we dat nu aan het intoetsen zijn. En dat we gaan kijken of jij wel kan opnemen met het magische woord bingo. Telefoonlijnen werken niet mee, zie ik. Maar we komen er wel. Geef het eventjes. Nou, ze werken echt niet mee vandaag. Nee, ik zie hier iemand heel hard nee schudden. Ja, ik geef het gewoon. Heb ik anders misschien nog even kijken? Een beetje een soort liftmuziekje even achter. Klein stukje smooth jazz while we wait. Oké, daar gaan we. Oké, ja, terug naar het muziekje van het spelletje dan. Even kijken.
3: Bingo.
0: Ja, nee, de zachte bingo, maar het is wel goed. Met Daniel spreek je. Met wie spreek ik?
3: Met Artemis.
0: Hey, Artemis, een hele goede middag. En gefeliciteerd, je wint de schaal bitterballen.
3: Oh,
0: ja,
3: lekker.
0: Oh, kijk. Ik vroeg me af, waarom zo'n zachte bingo? Zit je tussen allemaal collega's of zo?
3: Nou, nee, dat is dat anoniem. Dus dan denk ik, toen opeens... Oh,
0: voorzichtige bingo. Ja, nou goed.
3: Ik was onderweg, dus ik was nu niet aan het luisteren.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Nou ja, helemaal goed. Alsnog zijn de bitterballen voor jou. En weet je al op welke gelegenheid je ze tevoorschijn gaat toveren dit weekend?
3: Nee, dat moet ik nog even bedenken. Nou, ja, dat komt wel goed. Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Blijf vervangen. Gaan we je gegevens noteren en dan komen ze jouw kant op.
3: Ja, heel lekker. Dank jullie wel.

0: Sullivan, geremixed door onze eigen Tiësto. You're the Silence. Het weer voor vandaag. Het was de afgelopen dagen nog net iets mooi, maar er komt weer mooi weer aan. Want vandaag wolken en af en toe zon bij zo'n 15 tot 19 graden. En morgen is het dan echt weer lekker. Het blijft de hele dag helder. Flink zonnige dag, 19 tot 21 graden. Dat is toch lekker. En dan de situatie op de weg is Tim Schaap bij de ANWB. Goedemiddag. Nog niet. Nou, dan komen we zo bij Tim terug. Het NOS Journaal met Sydney. Goedemiddag.
1: Hoi Daniel, goedemiddag. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat het pas gebeurde na meerdere berichten van onder meer Nieuwsuur en de NOS noemt Van Wil niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties bleek dat de pornowebsite sinds gisteravond onbereikbaar was. In België is een netwerk van de Turkse maffia opgerold. Het zou op grote schaal geld hebben verdiend met het bedreigen en afpersen van mensen. De politie denkt dat jonge Turkse mannen een knokploeg vormden. Er zijn daar 18 mensen opgepakt. Oekraïne en Rusland hebben over en weer honderden drone-aanvallen uitgevoerd weer. Ondanks dat Rusland een staakt het vuur had aangekondigd voor vandaag en morgen. Morgen op 9 mei viert Rusland namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland. En de spelcomputer van Nintendo, de Switch 2, wordt vanaf september weer duurder. Er komt €40 op de vraagprijs. Je gaat van €460 naar €500. De verhoging komt omdat de prijs voor computeronderdelen wereldwijd sterk is gestegen. En dat komt weer door de vele investeringen in AI.
0: Ja, ben je nou blij met je AI-liedjes, Eddie? En dan de verkeersinformatie. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Daniel. Het is druk onderweg, zoals gebruikelijk op vrijdag op dit tijdstip. In totaal naderen we al de 350 kilometer. Met name in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland is het aanpoten. Wat ging mis op de A2 Utrecht en Bosch bij Zaltbommel? Daar gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. Vertraging nog 30 minuten vanaf Culemborg. Verder ook goed nieuws over de A12, Duitse grens Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek ook is de weg weer vrij na een ongeluk. Hou daar nog wel rekening met de wegwerkzaamheden bij de IJsselbrug, dus blijf daar druk. Op dit moment moet je rekenen op 50 minuten. Dan een ander ongeluk op de A15 vanuit de Maasvlakte, wou ik zeggen, naar Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Rotterdam Heijplaat 30 minuten. Twee rijstroken zijn er dicht. En bij Zwolle zijn gaten in het asfalt geconstateerd. Op de A28 komen er vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde 12 kilometer. Je bent 30 minuten langer onderweg.
0: Ons in de studio, Mr. Gregory Porter. 29 juni staat hij in het Olympisch Stadion. En nu hoor je muziek van Riemann. Dit is Supergirl. Of was het Raymond? Het was Raymond, hè?

Gloria Gaynor en I Will Survive bij NPO Radio 2. Hij is veteraan van North Sea Jazz, winnaar van 2 Grammys en een Edison. Hij speelde al meermaals Lowlands en de Ziggo Dome plat. Ik heb het over de man achter deze platen.

0: Hij verlaat hier net de studio, de Clapton remix van Liquid Spirit. En daarmee komen we aan het einde van dit radioprogramma. En betekent bijna 4 uur tijd voor Keur in de Middag.
1: Even de complimenten geven over dit diepte-interview.
0: Dankjewel.
1: Want deze meneer had eigenlijk bij ons gezeten. Maar ik zeg, nou, hij is bij Daniel beter, want wij zitten vol.
0: Jij zit vol. Nee, met wat zit jij vol?
1: Nou, waar zit ik niet vol mee? Wij hebben namelijk Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk. En dan denk je, nou, als dat al niet genoeg is, hebben we meer.
0: Wat zeg je, schat? Ik zou Irene wel even aanzetten.
1: Ja, die staat aan.
0: Echt?
1: Ja, kom maar bij mij, schat. Oh, wacht, ik pak deze microfoon wel. Doe maar.
0: Ja. Nee, even het kabeltje frommelen misschien, dat helpt soms nog een beetje.
1: Wat een armoede. Ja, ik heb ooit weer een lokale omroep gezeten, was het beter geregeld. Microfoons die afbreken, kabeltjes
0: zetten
1: niet in.
0: Ik hoor Irene.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Je hebt even dat kabeltje
2: in. Dag, ik ga hier geen kabeltjes checken.
1: Nee, ik snap wel dat jij thuis iets hebt zonder kabeltje.
2: Nee,
1: maar
2: luister, dit is echt een groot bedrijf waarbij alles technisch helemaal tip-top is. En er ligt een kabeltje uit.
1: Ja, kan echt.
2: Ik vind het een schande.
1: Pure
2: maar Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit zijn hier ook. Dus het wordt weer druk, maar wel heel gezellig.
0: Nou, wat heerlijk. Geven jullie ook nog wat weg?
1: Ja, zeker. We hebben natuurlijk de Eddie Beer en we hebben een verrassingspakket.
0: Oh.
1: Nou, dat, als je meekijkt via de beelden, dan zit het in de studio al. Dus als je dat voor elkaar krijgt, nou, dan zit je goed.
0: Nou, mag ik jullie heel veel plezier wensen dan met deze prachtige vrijdagmiddag?
1: Met alle plezier een fijn weekend, jongen.
3: Yo. En dit is het geluid van de dag.
4: Ik heb op de middelbare school geen filosofie gehad.
5: Maar je heet wel Sofie.
3: BNN!
6: Is NPO Radio 2.
7: Ster. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
11: Sluit de middag goed af met de Wild in de Middag. Of een

0: 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Het is bijna 4 uur op 30 seconden na. Even Daniel bedanken voor weer een goede show. Ja, ja. Waar haalt BNN Vara haar talent vandaan? Ik vraag het me nog steeds af, maar met Daniel zitten we goed. Dan is het nu bijna 4 uur. Praat het even vol, want van de NOS hebben wij inmiddels hier Sydney Dijkers. Nou, die doet het ook al jaren. En hij heeft hem beloofd dit bulletin van 4 uur te gaan lezen zonder zich te verspreken. Hebben wij de pips toevallig klaarstaan?
2: Nou ja, denk ik niet. Ik ga het gewoon proberen, Eddie.
1: Ga het maar proberen. Ja. Het is nu met een seconde of 2, 3, 4 uur. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Het schip waar het hantavirus op is uitgebroken komt zondag aan bij de Canarische eilanden. De ongeveer 150 mensen die nog aan boord zijn worden vervolgens naar hun thuisland gevlogen. Minister Berendsen zegt dat er nu nog een plan wordt gemaakt om deze mensen op te vangen.
3: Nou, er is nu al medische hulp op het schip aanwezig. Dat betekent dat er een beter beeld gevormd kan worden van de risico's op het schip. Eventueel mensen met symptomen, et cetera. Dat wordt nu in beeld gebracht. Vervolgens in overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie wordt de hele operatie opgezet. Maar de specifieke details daarvan, op het moment dat die helemaal helder zijn, gaan we dat eerst delen met de passagiers zelf en de naasten van de passagiers voordat we dat openlijk doen.
2: Omdat het cruiseschip van een Nederlands bedrijf is, is Nederland volgens de minister ook nauw betrokken bij deze voorbereidingen. Het is nog niet precies duidelijk wat er is gebeurd bij een bank in de Duitse plaats Sinzig. Vanochtend kreeg de politie een melding dat er een gijzeling aan de gang was. Een uur geleden vielen agenten het bankgebouw binnen daar en vonden daar twee mensen die waren opgesloten. De dader of daders zijn vervolgens niet meer gevonden. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest, zegt de brandweer. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten. De eigenaar van het datacenter wil alles zo snel mogelijk herstellen, zodat alles ook weer draait. En ondernemer Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de straf die hij gisteren kreeg vanwege belastingfraude. Na de uitspraak wist hij nog niet zeker of hij in hoger beroep zou gaan. Volgens deze verslaggever van Omroep Brabant heeft de advocaat van Gillis nu geadviseerd om dat wel te doen.
4: Ja, en dan vind ik het ook oké, zegt hij tegen mij. Het is niet de eerste keer dat hij in hoger beroep gaat. Ook in de vorige belastingzaak loopt een hoger beroep. Ja, Peter Gillis doet er alles aan om die celstraf te ontlopen. Er hangt op dit moment 1,5 jaar celstraf boven zijn hoofd in 2 belastingfraudezaken.
2: Gillis kreeg gisteren ook nog 60 uur taakstraf voor het mishandelen van zijn ex Nicole Kremers. Daarbij lijkt Gillis niet in hoger beroep te willen. Want zo zei hij gisteren, je ziet wat er gebeurd is bij Ali B. Hij kreeg gisteren in hoger beroep een hogere straf.
1: Wanneer doen we het weer?
2: Zullen we nu doen?
1: Graag.
2: Oké, heel goed. Vanavond is het droog en helder namelijk. Morgen veel zon, later wel wat meer bewolking, maar wel droog. Maximaal 22 graden dan.
1: Oh, lekker zit niet. Het is tijd voor bikini weer, hè?
2: Nou, de zomer komt eraan.
1: Oh, heb jij een leuke vriendin eigenlijk?
2: Ja, zeker.
1: Oh, moet je zeggen?
2: Ja, daar moet je heel over nadenken.
1: Snap ik, knippen we er even uit. Tot zometeen weer.
2: Joep.
5: Verkeersinformatie met de ANWB.
1: Ja, mensen, en andere zenders willen hem ook, maar wij hebben hem. Ja.
5: Ja.
1: Ja. Ja hoor, Tim Schaap, bijzonder goedemiddag. Ik ben
6: Goedemiddag. Ja, dankjewel. Ja, er wordt dan veel kant aan me getrokken, maar ik koos toch weer voor jou
1: maar
6: vandaag.
1: Maar genoeg over je thuissituatie.
6: Heel goed. Ja, heel goed, Eddie. Een drukke avondspits, zoals gebruikelijk op vrijdag. 400 kilometer in totaal. De meeste files staan in de Randstad, Noord-Brabant en in Gelderland. Maar er zijn ook een paar opvallende zaken. De A2 bijvoorbeeld, Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel, 35 minuten na een eerder ongeluk. De weg is weer helemaal vrij. Dan de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12, even voorbij Arnhem. Dat levert in beide richtingen vertraging op. Maar met name vanaf de Duitse grens, wel geteld 30 minuten. Op de N338 daardoor ook de drukte vanuit Doesburg. Daar is de vertraging 1 uur. Dan naar Rotterdam voor een ongeluk bij Rotterdam Heijplaat. Op de A15 vanaf de Maasvlakte. Vanaf Rozenburg 1/2 uur extra. En tot slot dan nog gaten in het asfalt op de A28 vanuit Amersfoort bij Zwolle. 13 kilometer file, 30 minuten. Want we moeten het allemaal zonder de linkerrijstrook doen.
1: Oh, dat doen we hier al jaren. Komt vast goed. Dankjewel, Tim.
6: Tot zo, dag.
1: Hoi. Irene Hoors, wat zit er in de show?
7: Natuurlijk Chris Cross en Jan Smit en Frans Bauer en Samantha Steenwijk en Wesley Bronco.

0: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Ja hoor, we mogen er 2 uur zijn.
13: Hè, gezellig!

zijn dat. Het is tijd om je goed te voelen hier bij de grootste zender van Nederland, vrienden. NPO Radio 2. Groter zijn ze er niet. Keurende middag nu 2 uur lang. Tot 6 uur vanmiddag. Asphalt.

0: Dankjewel, Patricia. Patricia Pai was dat. En daar gaan we weer met een, ik mag wel zeggen, een kakeltje aflevering, mensen. Weer een nieuwe show, 103 alweer. Zo lang zitten we al op de grootste van Nederland. Hoe vind je dat eigenlijk?
1: Mooi, ja, mooi. Je had het net over Patricia Pai. En die gaat een real-life show doen?
0: Ik heb geen idee. Dat moest nog geheim blijven, maar...
1: Oh, meen je dat nou?
0: Dankjewel dat je het even revealed.
1: Ja, maar schat, ik heb dat toch... Hoe weet jij dat dan?
2: Ach, maar dat kan toch niet?
1: Ja, meen je dat nou?
0: Ik zag er in een reclame zitten met haar dochter samen.
1: Ja.
0: En dan zei ze geen woord. Kan ze nog wel praten, denk je?
1: Jawel,
0: ja. Ja, toch?
1: Maar goed, dat geheel terzijde. Je hebt er zin in vandaag. Walking on Sunshine.
0: Ja, maar ik dacht, het is een lekkere openingsplaat. En we hebben een rij van gasten. Zo lang als... Nou, niet zo lang, maar wel heel lang.
1: Zal ik het nog een keer vertellen dan?
0: Ja, graag dan maar, kind.
1: Nou, we hebben de heren van Crisscross Amsterdam. Die zijn tegenwoordig met z'n tweeën. Niet meer met z'n drieën.
0: Oh, wat is er gebeurd?
1: Nou, die Yuki, die is iets anders gaan doen.
0: Yuki?
1: Yuki, ja.
0: Oh, ineens was hij weg?
1: Nou, dat was de MC eigenlijk van het hele trio. Oh. En die is ook wel eens te zien bij Boulevard.
0: Dus, ja, ik miste hem al.
1: Ach, je lult maar wat. En die komt samen met... Ze komen samen met Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Dat is een nummer wat ze gemaakt hebben.
0: Ja.
1: Vind je het leuk?
0: Had ik ook kunnen doen, want jij hoort ook bij mij. Jij geeft glans in deze show.
1: Ja, maar dat is natuurlijk waar.
0: En Irene Moors, mensen, is, dat mogen de mensen wel eens weten, spat aan. Vrij.
1: Nee, dat is helemaal niet waar.
0: Oh, niet?
1: Nee, ze hangen er nog met trossen bij.
0: Maar jij zei dat je ze weg had laten halen.
1: Jawel, maar ik heb de derde behandeling. Ik moet nog 14 keer, denk ik.
0: Mensen moeten weten, Irene is 2,14 meter. Dus dat is heel veel been. En dan komt Irene pas.
1: Die man is kapot, joh.
0: Oh. Jezus.
1: Maar goed, dit geldt terzijde. Nou. Samantha Steenwijk komt ook met Wesley Bronckhorst. Ze hebben ook een nieuw nummer uit. En uiteraard zijn er nog Teddy. Nee. Teddyberen te vergeven.
0: Dat zou zo leuk zijn als het Ted de Braak het zou presenteren. Dan is het de Teddybeer. Maar dit is de Eddybeer.
1: Ja, en we zitten in deze eeuw. Dus misschien is dat handig.
0: Wel ontzettend leuk. We gaan hem zo meteen ook in beeld nemen. En nou, de beer neem ik aan ook. Want die kunnen we toch gewoon laten zien. Waar is dat ding eigenlijk?
1: Die is altijd een mysterie.
0: Ja, dat begrijp
1: ik. Zo gewild is dat ding. Dat kan je nagaan.
0: Jij kwam binnen en zei, Ed, we kennen elkaar wat langer. Ik zie een bepaalde bedroefdheid in je ogen.
1: Ik noem jou nooit Ed.
0: Nee, Eddie.
1: Eddie, ik zie je bedroefdheid in je ogen.
0: Ja, ik ben een beetje bedroefd, mensen. Ja, het gaat om een hele goede vriend van mij daar. Ja, dat is toch een bijzonder verhaal.
1: Wat dan?
0: Ach,

0: keer als hij blies. Het is de past tense van blazen.
1: Ja,
0: ik heb het wel, hè. Kreeg hij een beetje pijn in zijn onderbuik en in zijn achteronder in zijn rug. En zei, ach, dat vind ik heel vervelend. En ik naar de dokter. Dus hij dus naar de dokter. Zijn dokter zus en zo is een bloedtest gedaan, enzovoort, enzovoort. Ja, nou, zegt de dokter, over een week is de uitslag. Komt u bij me terug en dan gaan we even kijken wat er aan de hand is. Een week later, hij bij de dokter. De dokter zegt, nou, gaat u maar even zitten. Want het is niet zo best. Oh. Ik heb uw bloed onderzocht. Ja, dat markeert van alles aan. Ik adviseer u de aankomende weken modderbaden te nemen.
1: Oh.
0: Hij zegt, oh, krap ik daarvan op? Hij zegt, nee, maar dan kunt u vast wennen aan de

0: van de Rolling Stones. 10 juli, juli, heb ik begrepen, komt het nieuwe album uit. En dat heet Vreemde Tongen. Nou, dat is hier bij NPO, is dat niet vreemd? Als je hier wil werken, dan moet je een goede tong hebben. En Foreign Tongues.
1: Foreign Tongues.
0: Foreign Tongues, ja, dat is inderdaad naam,
1: waar. Dat wordt een naam. Dat is een hartstikke leuke naam. Maar het wordt een 25e studioalbum. Ja, het is bijzonder dat toch nog gaat gebeuren allemaal.
0: Het is toch heel bijzonder allemaal, hè?
1: Ze zijn 80 plus en ze doen nog van alles. Dus dat is de fans die kijken ernaar uit.
0: Ja, ik
1: maar
0: ook.
1: Dan nu waar het om gaat. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Dat ben jij, dat ben ik. Maar we hebben een andere om naar te luisteren.
0: Ja, luister hier maar eens even naar. Ben je er klaar voor? Goedemiddag. Oeh, die is ingewikkeld.
1: Nog een keer.
0: Nog een keer? Goedemiddag. Heb je nog een andere informatie ook? Ja, goedemorgen. Oh, nee. Sorry. Goedemiddag.
2: Oh, wacht even. Ja, ik zie het ook niet.
0: Ik zie het niet.
1: Mocht je thuis wel zien en horen, ga naar de NPO Luister-app en geef even door via die Luister-app wie jij denkt dat dit is en maak kans op de Eddie Beer.
0: Zo makkelijk is het eigenlijk. Ik zal het nog één keer laten horen voor de zekerheid. Van wie is deze goedemiddag? Goedemiddag.
3: NPO.

0: spel.
1: Goedemiddag.
2: Ja, zeker. Nou, er kwam een hoop binnen, hoor. Van wie is deze? Van wie is deze? Goedemiddag, vrienden.
1: Goedemiddag.
2: Ja, zijn zelfs foute antwoorden. Mensen denken dat het Wilke Alberti is. Dat denk je toch niet aan bij deze goedemiddag?
3: Ja, hij zegt de winnaar is aan de lijn. Nou, dat weten we niet. Maar Jan Herman is wel een kandidaat. Hij staat in de file, dus hij heeft zijn handen vrij.
2: Oh, dat komt goed, hè?
3: Niet dat dat nodig is om met jou te praten, maar toch. Ja. Jan Herman, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Goedemiddag.
2: Proost met Jan. Mensen moeten altijd lachen als ze dat horen. Waarom is dat toch, schat?
4: Ja, het is gewoon heel aanstekelijk, denk ik.
2: Ja, hè? Ja, ik vind het ook.
4: Of het nou voor mij is, of het nou voor iemand anders is, het is aanstekelijk.
2: Ach, Jan. Jan Herman uit, waar kom je vandaan?
4: Ik kom uit Noordwijkerhout.
2: Oh, vertel eens in één zin wat daar nou zo vredesnaam zo leuk is aan Noordwijkerhout.
4: Strand, bloembollen, bollenvelden, keukenhof in de buurt.
3: Ja hoor.
2: Oh, ik ben onderweg hoor.
3: Hartstikke leuk. Ja. Waar ben je naar toe aan het gaan, Jan?
4: Ja, ingewikkeld. Ik rijd nu naar Assen. Want Assen. Ik ben op weg naar een verjaardagsborrel.
2: Oh, die kun je net zo goed overslaan. Maar je staat nu in de file. En de vraag was, van wie is deze goedemiddag?
1: Goedemorgen. Goedemiddag.
2: Ja, dat maakte het iets makkelijker, denk ik, hè Jan?
4: Ja, ik weet zeker dat het voor mij het makkelijker maakte. Want die goedemiddag, die wist ik niet. Maar goedemorgen naar Assen. Want Assen. Ik ben op weg naar een verjaardagsborrel.
2: Oh, die kun je net zo goed overslaan. Maar je staat nu in de file. En de vraag was, van wie is deze goedemiddag?
1: Goedemorgen. Goedemiddag.
2: Ja, dat maakte het iets makkelijker, denk ik, hè Jan?
4: Ja, ik weet zeker dat het voor mij het makkelijker maakte. Want die goedemiddag, die wist ik niet. Maar goedemorgen, dat moet Edwin Evers zijn. Ja.

0: En met hoeveel ben je thuis?
1: Wij zijn met z'n viertjes thuis.
0: Nou, ik hoop dat jullie om en om kunnen doen. Want ik zit naar de productie te kijken, maar die zit met zijn hoofd te schudden. Zo van, nee, ze zijn bijna op.
2: We hebben nog maar één Eddie-beer.
0: Ja, het is een collectors item geworden, Jan.
1: Eddie, dat vind ik helemaal geweldig. Want hij is voor mijn 2 dagen oude zoontje. Daar wordt hij voor.
0: Ah, nog één keer met z'n allen. Ah.
2: Hoe heet je zoontje?
1: James.
2: James, 2 dagen oud en al op de radio.
0: Nou, moet je nagaan. Jan, hij komt zo snel mogelijk, jongen.
1: Dankjewel.
0: Jo, Jan. Hoi,

0: vanavond is het lekker droog.
1: Maar waar die pauzes gaat?
0: Nou, omdat er weer iets...
1: Iets snel radio te maken.
0: Nou ja, nee, dus hij wordt hier grappen gemaakt. En dan moet ik me dan uitredden. En dat doe ik dan. Vanavond is het droog en helder. En het koelt af. Maar morgen is er veel zon. Later wat meer bewolking. En wel droog ook. Dat is toch heerlijk. En wat denk je wat?
1: Nou?
0: Maximaal 22 graden.
1: Heerlijk. Ja hoor. Den Haag.
2: Druk op de weg. Het zit, ben ik mee.
1: Het is Tim Schaap.
2: In de middag.
3: Ja, zeker.
1: Goedemiddag.
3: Hey Eddie, hallo, hallo.
1: Fijn dat je bent.
3: Ja, dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Het is druk onderweg. We zijn niet alleen met z'n tweeën. Er zijn heel veel mensen die gezellig met ons meeluisteren. 455 kilometer in totaal. Een opmerkelijk lange file in het zuiden van het land. A2, Eindhoven-Maastricht. Tussen Born en Maastricht Airport. 6 kilometer en een uur extra. Vermoedelijk is daar een ongeluk gebeurd. Dan de A12, de weg bij Arnhem. Tenminste, daar heb je file vanaf de Duitse grens. Voor knooppunt Velperbroek. 9 kilometer en 30 minuten door wegwerkzaamheden aan de IJssel. Dan een nieuw ongeluk bij Delft op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Ongeveer een kwartiertje extra. En het ging mis op de A27 Utrecht-Breda bij knooppunt Gorkum. Er gebeurde een ongeluk, één rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Everdingen duurt de reis 40 minuten langer.
1: Dat was het?
3: Ja hoor, punt.
1: Oké. Ik hoorde je punt, maar ik stond eventjes naar 50 te luisteren.
3: Dat gebeuren.
1: Dankjewel hiervoor,
3: vriend. Graag gedaan, dag hoor.
1: Gekke Tim Schaap, leuke man overigens. Van ene leuke man, via Irene, gaan wij naar de volgende leuke man. Sidney Dekkers met het nieuws van half vijf. Goedemiddag.
4: Dank jullie. Goedemiddag. Bij een vrouw uit Alicante in Spanje zijn symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Zij zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin eerst ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Of die Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nu nog worden onderzocht. De Britse premier

0: Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen in Engeland, maar dat hij niet aftreedt. Labour lijkt bij de verkiezingen fors verlies te leiden. En de supermarkt in het Brabantse dorp Sleeuwijk mag toch niet op zondag open. De gemeente liet dat niet toe. Daarop stapte de super naar de rechter, maar kreeg daar ook geen gelijk. En daar zijn sommige inwoners wel blij mee.
1: Nou, God heeft ons 10 geboden gegeven. 10 is niet zoveel, denk ik.
2: Nou,
1: en de vierde daarvan is, hou mijn dag de zondag in ere.
3: Op zich vind ik het eigenlijk best wel goed. Het is natuurlijk een rustdag.
4: Het is niet nodig om zondags je boodschappen te halen. Ja, ik vind het echt onnodig.
0: Ach, ja. Maar de jongere inwoners die vinden dat het een minder goede beslissing is.
5: Dan heb ik op zondag gewoon zin in Red Bull en dan kan ik het niet halen.
6: Zit je op de zondagochtend, dan ben je aardig brak. Dus dan wil je toch wel even een broodje halen. Maar dat kan dan helaas niet.
0: Ja, nee, en ook, ja, precies. En ook in andere plaatsen kan het niet, want er liepen meerdere rechtszaken. Dus van supermarkten die op zondag open wilden. Maar dat mag dus niet.
2: Mag dus niet. En we mogen ook de naam van de supermarkt niet noemen. Nee, mag niet. Nee, mag absoluut niet. Nee. Dus dat doen we dan ook niet natuurlijk. Maar ik vind het heerlijk hoor, dat het op zondag open is. Want ja, ik koop wel eens wat op zondag. Bijvoorbeeld, ik was er toevallig.
7: Ja, nee, maar hoezo? Want ik vraag me dan af, voor wie koop je dan? Want ja, dan ga je koken. Maar heb je dan ook wel eens een dateje?
2: Zeker.
7: Ja?
2: Dan is de supermarkt nog open en dan haal ik daar, ik was daar van een week eventjes, dan heb ik daar even wat condooms op gehaald. Mag ik maar nu wat condooms?
7: Voor je date?
2: Ja, ik leg daar 50 condooms neer, want ja, het weekend is zo voorbij. Ze zegt, wilt u daar een bruine zak omheen? Ik zeg, nee hoor, zo lelijk is hij niet.

0: Love Isn't Always On Time. Love isn't always. Ja, en dan heet die plaat Hold the Line. Dat is heel gek. Good in the middle. Oh, tot 6 uur is dit. Good in the middle. Oh, en de hits blijven maar komen, net als mijn zusje. Ben je er niet meer, Jan?
1: Nou, goedemiddag.
0: Zij zit thuis achter het glas, dus ik dacht misschien vind je het leuk?
1: Ja, nou, ik moet naar Kaatsheuvel, maar anders...
0: ben je toch veel te groot voor.
2: Maar Jan, ga je naar waar ik denk dat je naartoe gaat?
1: Nou, het is wel richting de Efteling inderdaad. Oh, okay. Nee, ik sta op een feest, een heel groot festival eigenlijk. Oh. En daarna ook nog naar Hoogstraat en naar België. Dus,
2: oh, lekker dat je je niet verveelt. Even nee hoor. Goed, hè? Zijn jullie met z'n drie op tour en eigenlijk Frans is er nog niet? Die nou, staat Frans in Bauer de file. Ja.
0: Maar dan is hij dus gewoon niet op tijd weggegaan.
1: Nou ja, Frans, ik moet even een lans breken voor Frans. Ja. De lans voor Frans. Ja. Die is altijd een half uur voordat wij aankomen, zit hij al klaar.
0: Ja. Ja, zijn vrouw klaagt er ook over. Altijd dat Frans, je komt echt altijd te vroeg. Ik wacht nog niet zo ver.
3: Jee, je bent wel heel scherp, hoor.
4: Dat kan toch niet?
3: Ik word er wel zenuwachtig scherp mee.
0: Wie zegt dat?
3: Ja, zeg ik. Jezus.
0: Oh, zie het. Ik hoor dat jij een heel goed lijf hebt van de producer.
3: Ja. Ik doe zo'n shit uit. Goed.
2: Dit is Jordi. Jordi is een van de twee heren van Crisscross Amsterdam.
0: Waarom Amsterdam eigenlijk?
3: Ja, nou, omdat we de naam Crisscross van gestolen hadden van die twee jongens.
0: Oh, ja, natuurlijk.
3: En toen dachten we, plakken er gewoon Amsterdam achter. En het leuke is, we hebben later een e-mailtje gekregen van de echte Crisscross. Dus ja.
2: Wat was de grootste hit ook weer van?
3: Van Jump.
2: Oh, Jump.
3: Crisscross will make you jump. Maar wij dachten, we krijgen een claim. Maar we kregen een soort van, bedankt en een eerbetoon.
0: Oh, wat
3: en,
0: leuk, wat sportief.
3: Ja, dat is eigenlijk heel leuk. Ja.
0: En voor de mensen die, wij weten het allemaal niet wel, maar die weten niet meer hoe het nummer klonk.
3: Ja. Everybody, come on.
0: Everybody, come on. Come on, let's see it, buddy.
3: Yeah.
0: Oh, zeg het in me, baby. Yeah, come on. Ja, is genoeg zo.
3: Ja, we hebben één op één gewoon gestolen.
0: Ja, maar dat mag ook.
3: Het begon met een feestje. Dat heette Crisscross. En dat was een eerbetoon aan hun. En later gingen ze ons boeken. En toen dachten we van ja. Dus toen gaven ze ons ook de naam Crisscross. En toen Amsterdam
2: en zo is het gegaan. En hoe echt als een komeetje.
0: Want jullie komen ook uit Amsterdam toevallig.
3: Ja.
0: Oh, dat komt wel goed uit dan weer.
3: Ja.
2: Sander is je wederhelft. Oh, daar zit je.
3: Hallo.
2: Hoi. Kan je beter zien zo. Hè?
0: Ja.
2: Hoe zat het ook weer, Sander? Jullie waren met z'n drieën. Joekie zat er ook bij.
0: Ja, waarom heb je Joekie eruit gegooid?
5: Ja. Hij spits scoorde niet. En dan moest je doorwisselen.
0: Nee, maar het is wel zo, in een groep van drie is een verdeelsleutel met z'n tweeën natuurlijk beter. Daarom waren de Carpenters ook met z'n tweeën.
5: Ja, precies. Kijk, en Jordi en ik zijn broers en wij zijn begonnen. En, en Joekie was erbij. En die wilde zijn eigen weg gaan. En,
3: wij maakten ook wel de liedjes. En hij wilde graag zijn eigen liedjes maken.
0: Dat kan toch?
3: Dat is geen probleem. Ja, maar heel ver bij ons vandaan.
0: Ja. Ja. Dag Frans, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Frans. Hey Frans. Ah, Frans, even voor de duidelijkheid dat het niet Frans List is. Het is Frans Bauer, mensen.
6: Ik hoor net dat Jan richting Kaatsheuvel moet.
1: Ja. Moet ik al
6: weg? Mag je wel weggaan.
0: Ja, maar was jij maar op tijd weggegaan? Was je hier geweest?
6: Nou, ik sta net onder die rook van de Kaatsheuvel. Ben ik een beetje in de file beland.
2: Hey, Frans. Ja, Frans, doe dat. Frans is altijd, wat jij zegt, altijd op tijd. Ja. Want hoe voel je je nu je gewoon een keer niet op tijd bent, Frans?
6: Dat is niet best.
2: Daar zit hij.
0: We nemen het niet kwalijk, hoor.
6: Kan ik je wel vertellen.
0: Niet nodig.
6: Ik ben om 2:30 weggereden, maar...
2: Maar Jan, wat wil je tegen hem zeggen?
1: Nou, kijk, ik moet om 8:30 in Kaatsheuvel zijn. Red ik dat dan nog?
0: Ja, makkelijk. Nou, je kunt zelfs blijven eten.
6: Ik kan je wel vertellen, het is druk op de Nederlandse wegen.
3: Nou. Houd even het verkeer.
1: Hey, maar Frans, jij bent dus omgedraaid nu.
6: Nou, ik ben nu op een parkeerplaats, Jan.
0: Oh,
6: ik moest,
0: parkeerplaats, nou, dat kennen we
6: ik
0: wel.
6: Ik ben in de fileplan bij Raamsdonk-Seert. Toen ben ik doorgestuurd richting de A2. Nou, toen kon het wel stoppen eigenlijk. Ja. Want,
0: zeg Frans, mag ik iets heel persoonlijks met jou delen?
6: Want, je mag alles met me delen.
0: Want jij stond op een parkeerplaats. Ik kom overdag nooit op een parkeerplaats.
6: Jij komt er alleen maar samen, zeker.
0: Wat is hier, hoe snel iemand de conclusies is? Knap is
6: nou,
0: dat,
6: ik moet je wel vertellen, ik vind wel, ik sta hier op een parkeerplaats, maar er zijn heel veel bosjes, maar er zit wel heel veel beweging hier.
3: Ik zou even gaan kijken.
0: Ik zou even gaan neuren, je hebt je even voor mij. Dan gaat het vanzelf goed komen, denk ik, hoor, Frans.
2: Wil jij ze misschien even officieel voorstellen?
0: Ik ga ze even voorstellen. Jongens, wij hebben heel veel talent hier bij Radio 2. En dat is het ene programma meer dan het andere. Ga geen namen noemen natuurlijk. En wij hebben dan het speciale voorstelliedje. Gedaan.
3: Ja.
0: Dat maak ik gewoon thuis met wat dingetjes erin. En het moest een tikkeltje leuk, maar ook een beetje lullig, want het moet ook een beetje fun blijven.
1: Tuurlijk,
0: dus we gaan jullie even voorstellen.

0: ben ik toch wel benieuwd.
1: Met Juno.
0: Ja, ja, maar daar wordt even overlegd. AI is hier natuurlijk ook een speler in. Wat het producersduo daarvan vindt, van die opkomst. Jullie bloed, zweet en tranen, bedenken, componeren.
2: Omarm het. Want wel, ja, als je tegen gaat werken.
0: Dus Jordi.
2: Ja, we maken er wel eens gebruik van. Nog maar gewoon om een vocal snel te krijgen. Vroeger moest je echt op de demozanger dan wachten. Ja. Dus het is een hulpmiddel, maar het heeft niet de ziel van de echte makers, vind ik.
3: Nee, vind ik ook, hoor.
0: Maar ja. Jan, dan wordt ook ingevoerd, ik wil dan een stem à la Jan Smit.
4: Ja. Nou, ik zou je zeggen, ik heb dus...
3: Waarom zou je dat willen?
4: Eergisteren... Eén is wel erg genoeg. Ik heb eergisteren voor het eerst in mijn leven Suno gebruikt.
0: Oh, dat is dat systeem
4: maar
0: waarmee
4: voor een demo, maakt. Ja. Het is een fantastisch hulpmiddel.
2: Ja.
4: Want wij hebben, ik weet niet hoe het bij jullie is... ik heb in mijn dictafoon echt iets van 40 dingetjes. En die ben ik nu gewoon allemaal in die computer aan het gooien. En dan kun je daarna naar een producer en dan zeg je... nou ja, dit is het idee.
3: Ja,
4: nou,
3: ja.
4: Omarmen. Ja, het is echt fantastisch. Ja.
2: Omarmen, dat is met de computer ook zo. Vroeger moest je, als je een liedje wilde maken... met een drumstel en een trompetist... en nu kan je het allemaal met de computer.
3: Het is ongelooflijk.
2: En je gaat gewoon door en je moet er gewoon mee gaan.
3: Heb jij dat ook, Frans? Dan kon je alleen maar lachen.
5: Ik werk er al jaren mee.
3: Oh. Ja. En toch klinkt het nog zo.
5: Dat jongens zo laat ermee bezig zijn. Ja.
3: Hey, jongens, mag ik even vragen? Want kijk, ik heb het altijd over de verdeelsleutel. Jullie zijn natuurlijk best met een groep nu die dit nummer gemaakt heeft. Is er één aparte schrijver die zegt van... nou, ik heb het helemaal geschreven, dus ik krijg de meeste centjes. Of wordt het gewoon nu netjes door 5 of door 6 verdeeld met jullie?
5: Alles is voor Frans.
4: Het leuke is, Eddie, als je goed luistert... dan hoor je dus een deel van heb je even... voor mij.
3: Ja, dat
4: eerste
3: hoorde
4: deel,
3: ik meteen.
4: De melodie. En het eindigt met een deel van Als de Morgen is gekomen.
2: Ja. Daar krijgen wij dus helemaal niks van.
4: Dus daar heb ik wel aan geschreven. Dus ik krijg er wel iets van. Maar ze hebben dus, de jongens Sander en Jordi hebben dus dit gemaakt. Dus die hebben ook de tekst gemaakt. Dus die zijn helemaal verantwoordelijk voor de song.
3: Ja, zullen we even een klein dingetje laten horen van heb je voor mij? Heb je even voor mij?
4: Maar, ja.
3: Want dat vond ik wel een leuk dingetje.
6: Heb je even voor mij?
7: Ja, dat die, ra, dat die.
6: Wat tijd voor me vrij.
3: En dan hebben we nog deze natuurlijk.

0: Allebei al meer dan 20 jaar geleden, hè?
1: Ja.
0: Dus dat leek ons een mooi moment, gezien ons jubileum. Frans 40 jaar, ik 30 en de jongens 15.
2: Ja.
0: Om dat op één hoop te gooien.
3: Ja, je vergeet een derde nummer. Hij is van mij. Dat is een van de grote hits van de heren. Ja.
2: Die moeten we even laten horen. Je hebt toevallig klaarstaan.

0: moet ik daarop wachten voordat die meneer met die telefoon dat tegen mij gaat zeggen?
1: Ja. Je bent een beetje verliefd op de manager, hè?
2: Die kopen we om. Jezus. Als jij ons nummer elke dag speelt, is Jelle van jou.
0: Echt waar?
2: Ja. 100%.
0: Ja. Oh, dat...
3: Maar Sander, even...
0: Daar draai ik hem 2 keer per dag voor, hoor.
2: Ja. Ja. 2 keer per dag?
0: Nou, dan gaan we liggen. Nee, waarvan 1 keer om.
3: Wat hier gebeurt, jongens. Maar Sander, ja, dit is toch ook iets waar jullie aan gedacht hebben toen jullie dit...
4: Zeker,
3: nummer...
4: zeker. Ja, precies. Ja, en we wilden ook een mannelijke variant maken. Dus ja, dat is dit geworden.
2: Ik vind het wel scherp dat jij dit... Ja. We hebben een beetje het concept wel van hij is van mij. Hoe we beginnen. Dus het was scherp dat je dat...
3: Scherp, hè?
0: Ja, maar zij is ook heel scherp. En haar figuur ook, hoor. Ze is nog steeds heel scherp.
3: Ik heb zin om even te luisteren naar dat nummer. Want
0: nou, ga dat even op de gang doen. Gaan wij even verder met het interview. Nee, we gaan het wel even los. We gaan even naar de plaat. Blijf je even hangen, Frans?
5: Jazeker.
0: Tot zo. Kijk, dat is toch heerlijk allemaal, mensen. Nou, ik ben benieuwd. We gaan eens even naar.

0: vind hem erg goed. Lieve mensen thuis, er gebeurt van alles in de studio. En ik heb een voorstel gekregen van de mannen van Criss Cross Amsterdam. En nou, ik moet je zeggen, ik vind dat een heel interessant voorstel. Dus we gaan nog een keer een stukje van dat nummer laten horen. Ja hoor,
1: Nog een keer.

0: is het ook.
1: Ja. Ik moet het even uitleggen. Eddie, daar moet je het even uitleggen. Eddie, je moet even uitleggen wat er gebeurde hier. Ja.
0: Ik moet even uitleggen. De producer van de band, Jelle, heet je toch?
2: Manager.
0: Okay. En die is zwaar, dat rekenen we voor de rest niet aan, die is zwaar homoseksueel. Heteroseksueel.
3: Maar wil Jordi jou ook zoenen? Ik hoor het ook maar aan.
2: Op de mond alleen. Maar dan moet je wel nog een keer gebruiken.
3: Is Jordi een beetje jouw type?
1: Er
0: wordt omgekomen als ze erachter komen bij de NPO. Maar fuck hem. Ik draai nog een stukje. Kom maar hier.
3: Jongens.
1: Kijk de beeld mee, het is gênant.
2: Ja, het is heel veilig.

0: nu is het allemaal geweest.
1: Nou is het wel klaar, hoor. Nou is het klaar mee.
0: Nu weten we het wel.
1: Het is een knalhit. Het wordt echt wel over opgepakt. Er is een clip opgenomen.
0: Oh, wacht even. Ik zie de platenloog van Boy. Die is zijn broek aan het los. Nee, dankjewel, hoor. Nee, we gaan nog niet nog een keer draaien staan. Waar was je 50 jaar geleden?
1: Goed, serieus. De clip is opgenomen in Volendam. Ik vraag me af wiens idee dat was.
0: Nou, van
1: jou, Jordi. Jan
2: moet gewoon Volendam. En ik zei eerst Frans op het kamp. Maar die woont al heel lang nu.
3: Frans woont al 20 jaar, toch, Frans? Ja.
1: Frans hangt nog aan de telefoon.
2: Ja, met een Chinese erbij. Ik dacht, en dan op een hele toffe manier. En voor mij is dat heel goed gelukt.
1: Maar het is anders gegaan.
0: Ja, en Frans, wat vind jij ervan?
2: Is hij er nog?
4: Van wat heb je dit nou precies over?
1: Nou, de vraag is,
4: want
1: de clip
4: ik zit
1: wordt
4: niet meer te volgen.
3: We hebben net drie mannen gezoend.
4: Ik hoor het, ik hoor producers die
3: gereanimeerd worden.
4: Ik moet je zeggen, het wordt hier in die bossen ook niet beter.
1: Frans, de inhoudelijke vraag was waarom het in Volendam is opgenomen en niet in Feyenaard?
4: Nou ja, waarom is het niet in Feyenoord? Ja, kijk, voor Volendam is het natuurlijk al een trekpleister.
1: Ja. Nou ja, wat je wel hebt gedaan, je hebt je zoon in een viskraam gestopt. Waren ze het daarmee eens? Vonden ze het leuk? Want
4: die vonden dat helemaal de geweldig. Dus,
1: die staan er nog.
4: Die staan
2: leuke
4: er nou
2: gasten
4: nog.
2: Ook, wel hele leuke gasten.
4: Maar we hebben op verschillende plekken. We hebben ook op een soort campingplek hebben we ook gedaan. Henny Huisman
1: daarom. Wat zo leuk is aan die clip is, je ziet steeds iemand. Oh, die ken ik. Dus Henny Huisman, dat is natuurlijk jullie oom.
2: Ja.
1: Ze hebben er nog wat mensen gemist.
3: Ja, Bram Krikke.
2: Bram Krikke aan het einde.
1: Ik dacht, dat mogen we niet onthullen. Want dat is de spanning van het liedje. En nu ze roepen jullie Bram Krikke.
2: Ja. Heel veel mensen hem wel gezien hebben al. Dus, maar voor de mensen die hem niet gezien hebben. Misschien komt Bram Krikke aan het eind.
0: Ja. Oh, serieus?
2: En wellicht.
0: Ja.
2: Oh, misschien.
1: Het is een leuke eindgang.
0: Dat is naar de volgende single met Bram.
2: Ja,
0: maar die zit er wel aan te komen alweer.
1: Ga je dit doen met Bram Krikke, een nummer maken?
5: Nou, misschien.
1: Zegt Sander.
5: Nou, ik wou zeggen, het pot is, zij blijkt een hij. En dat.
0: Ja. Een leuke titel voor een plaat ook.
5: Ja, ook een leuke titel.
0: Zij blijkt een hij.
5: Zij blijkt een hij.
0: Ja. Zij blijkt. Ja, nou, ik hoor het nu al.
5: Ja, ik hoor het
0: al. Zing eens een stukje.
3: Zij blijkt een hij.
2: Hij is een zij. Hij is van mij.
0: Zij is een hij. Het is wel helemaal van deze tijd.
3: Jongens, kan nog komen. We kunnen alles.
0: Goed, als luister, we gaan afscheid nemen. We moeten ook even de luisteraars denken. Dus jullie moeten weg.
3: Ik denk dat jij zijn arriveren.
1: Ja, we moeten heel even naar Frans. Frans, wat ga je nu doen? Want je staat op die parkeerplaats. Welke kant ga je nu op?
4: Nou, ik ga nu richting het noorden van Nederland, waar ik een optreden heb. En daarna nog een keer naar Brabant, waar ik een optreden heb.
1: Oh, drukke avond.
4: Dus het zijn drukke avonden.
1: Ja, jullie gaan elkaar niet tegenkomen.
4: Want je weet het nooit.
1: Ja. Nee, begin maar vast met rijden.
0: Ja, maar het zijn dure tijden natuurlijk. Want de benzine is natuurlijk ook duur. Vraag je daardoor meer voor een snabbel Frans?
4: Wat zeg je?
0: Ik zal er ondertitelen volgende keer.
4: Ik hoor je even niet. Nee. Nee.
1: Gelukkig staat Frans ook bij de toppers in concert. Daar krijgt hij ook vast een centje voor. Toch? Hij staat bij je. Waarom is Frans niet vast de topper, Jan?
5: Omdat er in principe geen vacature is.
1: Oh, er zijn vacature.
0: Nou, daar lul je goed uit.
5: Maar ik ben ooit gevraagd omdat ze wilde er iemand bij. En naar ik weet is er geen vacature. Maar ik zal het eens aan de oppertopper vragen.
1: Doe dat aan de oppertopper vragen. Chris was Amsterdam te gast.
2: Graag. Lang geleden.
1: Bij de toppers.
3: Vorig jaar waren jullie nog bij toppers.
2: Nee, ja, daarvoor was als je echt een feest wil, moet je ons weer vragen.
3: Wel waar.
0: Maar goed, los daarvan. We moeten zo meteen naar het nieuws ook. De belofte staat, want omdat wij gezoend hebben, gaan we volgende week. Het leuke, het pijnlijke voor jou is. Ja. Ik heb nu beloofd, als we elkaar zoenen, dat als jij kwam ermee. Ja. Dan draaien we de single volgende week. Dat waren we toch al van plan.
2: Het was een heerlijk oprecht kusje.
0: Nee, maar dat vond ik ook. Ja. Ik hoop niet dat jouw vriendin, want die staat hier ook ergens.
2: Ja,
0: die staat er toch een beetje beteut.
2: Die bestaat geen Nederlands.
0: Een beetje een blik in de ogen kuste hij mij zomaar. Jan Smit, Chris Cross, Amsterdam en Frans Bauer. Mooi weekend en veel succes.

0: is NPO Radio 2.
1: Accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Een spannend seizoen Flikker Maastricht. Vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
4: Met alle respect, ik wil geen nieuwe partner.
3: Flikker Maastricht, vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde Kleine Zaal. Intieme concerten van jonge talenten tot wereldberoemde sterren. Van klassiek tot jazz. En dat van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Het is weer bijna 5:00. De timing is perfect. Kom er maar eens op deze zender. Bijna 5:00, vrienden. Tijd voor het nieuws. Sydney, goedemiddag.
8: Een goedemiddag, Eddy. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Premier Jette wil de marechaussee meer ruimte en flexibiliteit geven om zelf te bepalen waar en wanneer er controles nodig zijn.
9: Het gaat uiteindelijk echt om de vraag, waar zitten risico's voor illegale grensoversteken? Waar heb je de grootste pakkans? En hoe kan je daar de beschikbare capaciteit ook het beste op inzetten?
8: Volgens asielminister Van der Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen achter die grenzen. De minister wil ook met andere maatregelen de huidige asielwetten strenger maken. Asielzoekers die bijvoorbeeld een misdaad hebben gepleegd, wil hij sneller het land uit laten zetten. Rusland heeft vandaag meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd, terwijl het land een staakt het vuur had aangekondigd. Morgen viert Rusland de overwinning op nazi-Duitsland en wilde daarom vandaag en morgen een tijdelijke pauze in de gevechten. Maar volgens president Zelensky stuurde Rusland ondanks dat toch drones naar zijn land. Andersom zegt Rusland dat er meer dan 260 drones van Oekraïne zijn neergehaald. De politie in België heeft een netwerk van de Turkse maffia opgerold. Daarbij zijn 18 mannen opgepakt. Ze zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De politie zegt dat ze een knokploeg daar vormden. Bij de huiszoekingen werden vuurwapens, auto's, dure horloges en stapels contant geld in beslag genomen. De eerste etappe van de Giro d'Italia is geëindigd in een sprint.
10: Oh.
8: De strijd om de eerste etappewinst ging uiteindelijk tussen een Fransman en een Deen.
11: Manier of Loent, het wordt Paul Manier, de Fransman die de eerste etappe op zijn naam schrijft van de Ronde van Italië. Ontsierd door die massale valpartij wint Paul Manier de etappe. En hij is dus ook de eerste leider in het algemeen klassement.
8: Ja, want kort voor de finish was er dus zo'n grote valpartij. Oh. En Dylan Groenewegen was daar ook een van de slachtoffers van en had daardoor geen kans meer op etappewinst.
10: Oh, mensen, kinderen, het is wel allemaal goed gekomen.
8: Ja, uiteindelijk zat hij wel weer op de fiets, maar ja, dan heb je er niks meer aan.
10: Nee, dan ben je gevallen.
8: Precies.
10: Dan ben je gevallen. Hoe is het met weer?
8: Nou, vanavond en vannacht droog en helder bij een graad of 7. Morgen veel zon, later wel wat meer bewolking, maar blijft wel droog. Het wordt maximaal 22 graden.
10: Weet je wat, Sydney?
8: Alsjeblieft. Verkeersinformatie
10: met de wereldberoemde Tim Schaap is op het apparaat. Goedemiddag, Tim.
12: Jazeker, goedemiddag, Eddy. Ja, het rijdt hier en daar langzamer. Onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Een kwartier extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A13 Rotterdam-Den Haag. Daar is goed nieuws te melden, want de weg is weer vrij na een ongeluk bij Delft-Zuid. Nog wel een file, 20 minuten vanaf het knooppunt Kleinpolderplein, maar die kan dus wel langzamer zeker gaan oplossen eigenlijk. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Zwolle zelf zijn gaten in het asfalt geconstateerd. Onlangs. De linkerrijstrook is daar daarom dicht. De vertraging is nu 30 minuten vanaf het harde. En dan tot slot in het zuiden van het land nog problemen op de A59 vanuit Den Bosch. Voor Made een file van 35 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en daarom moet al het verkeer over de vluchtstrook.
10: Geen rauw vlees eten in de zomer, daar krijg je maden van.
12: Wauw, mooi.
10: Ja, is echt zo.
12: Goed.
7: kun je beter niet doen. Want het is vaak in de aanbieding. Ik heb vorig jaar zomer ook gedaan. Ja. Broodje rauw vlees, 1 euro. Nou, ik heb 2 dagen voor 10 euro problemen gehad. Ja,
12: dat is filet-Amerikaan.
7: Ja, filet-Amerikaan. En als je dan achterom kijkt, nou, dan schrik je de kleren.
12: Daar word je niet blij van.
7: Nee, nee, zeker niet.
12: Snap ik.
7: Tot zo meteen weer.
12: Jakkes,
7: daag. Yo, hi, hi.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
14: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
15: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
16: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
17: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
18: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
19: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fillon je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
22: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
7: Ja, ik ben er nog een heel uur hoor.
23: Wat een drama.
24: In de middag.
7: Tot 6 uur. Pons. Leukste omroep van Nederland. Er is maar één.

0: voor deze artiesten. Dat is toch fantastisch?
1: Oh, hoor eens even zeg.
0: Dat is toch een applaus van heb ik you there.
2: Niet normaal.
0: Nou, ik zou eigenlijk moeten zeggen, daar heb je Joe there.
1: Jeetje mina.
0: Ja, maar goed, laten we niet de zaken vooruit lopen. Hoe is het met deze mooie dame en prachtige heer eigenlijk? De laatste keer dat ik jou zag was met Dynasty, geloof ik.
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja,
1: dat klopt.
0: Zaten we lekker in de bunker.
1: Dat is ons favoriete restaurantje.
0: Nou, dat mag je niet zeggen natuurlijk.
1: Toch?
0: Dat is één van de 100.
1: Ja, één van de vele, inderdaad.
0: Ja, één van de 8.
1: Met mij gaat het goed.
2: Ja, met mij gaat het ook goed.
0: Ja, maar ik kwam hier de hal in en er stond een hele mooie vrouw. En ik dacht dus dat dat jouw vrouw was.
2: Nee, die zit wel te luisteren nu op dit moment.
0: Oh ja, zit
2: dacht
0: die te luisteren?
2: Ja.
0: Daisy, hi.
2: Ja, ik vond het heel jammer dat ze niet mee kan.
0: Nee, zij heeft namelijk een vrouw. Ik heb niks tegen homoseksualiteit. Ik vind het onnatuurlijk en vies.
1: Nee hoor.
0: Maar goed, er moet er gewoon bij zijn.
1: Daarom is het ook recht op leven. Daarom is het zo gezellig hier. Geloof me nou.
0: Natuurlijk is dat zo. Samantha is vast publiek bij ons.
2: Ja.
0: Die is al zo vaak hier geweest. Dit is jouw tweede keer, meen ik.
1: Ja, nee, ik heb jou wel vaker gezien.
0: Ja, maar niet hier.
1: We hebben het net al over gehad.
0: Ja, niet hier. Laten we stilhouden.
1: Ik had het er net nog over. Wat was nou de laatste keer? Was dat met Wesley Snijder? Toen met die... klopt dat of niet?
0: Nee,
2: dat was met iemand anders. Maar dat maakt niet uit. Jullie doen het allebei met best wel veel mensen.
1: We doen het samen nu.
2: Jullie hebben ontzettend veel wisselende contacten, zo technisch. En nu hebben jullie voor elkaar gekozen.
3: Dat is goed voor het immuunsysteem.
0: Waarom is dat, Samantha?
2: Voor het immuunsysteem.
3: Nee, je hebt het echt met heel veel mannen al gedaan.
2: Ja, dat klopt.
0: Ben jij niet bang voor een soaatje of zo?
2: Nee, helemaal niet. Nee? Nee.
3: Maar het gaat allemaal goed.
1: Ze hebben alles al gehad.
2: Ik probeer dat het serieus de vraag goed zit. Maar Samantha, dit keer een duet met Wesley Bronkhorst.
0: Waarom?
2: Hoe is dat gegaan?
0: Nou,
3: Wes en ik kennen elkaar al echt wel heel erg lang. Ik denk al bijna 20 jaar misschien wel. En toen, wij zongen wel altijd samen, maar nooit een liedje van onszelf. Dus we zongen iets van André Hazes of weet ik veel wat.
2: Maar zo.
3: Maar het was wel altijd leuk en gezellig. En toen waren we afgelopen december in de Ziggo Dome, allebei bij het muziekfeest van het jaar. En we stonden daar allebei in de lift. En toen zei Jef ineens, toen zei Wes ineens, toen ging hij op zijn knieën. Toen zei hij, wil je met mij een duetje opnemen?
0: Ik zei, in de lift op je knieën. Ja. Daar krijg je kinderen van hoor. Het
1: is wel bijna zo gegaan.
2: Ongeveer. Nee, hij had een heel leuk liedje.
1: Sam en ik hebben een bepaalde chemie altijd al gehad. En ik vind haar echt, ik denk wel een van de beste zangeressen van Nederland. Ze deed daar ook weer een show in die Ziggo Dome dat ik dacht, ja. En ik had inderdaad een liedje gemaakt samen met Casper Verloon.
0: Hoe heet hij dan?
1: In mijn armen.
0: Oh ja.
1: En toen dacht ik, ja, ik zeg Sam, ik denk dat ik het juiste liedje heb voor ons, samen. En toen zegt ze, ik ben nieuwsgierig, dit en dat. Ik zeg, ik moet nog even een paar dingetjes. Ik zeg, maar kom er van de week op terug.
0: Ja.
1: En ik stuurde de demo en dat vond ze fantastisch.
0: Ja, maar het klinkt ook goed, dat moet ik echt zeggen. Ik heb de plaat gehoord.
2: Ik vind dat er zoveel duetten zijn. Vind je dat ook?
0: Ja, maar weet je wat het is? De kapotten zijn er groot mee geworden, hè?
2: Nee, dat bedoel ik wel. Maar het is
0: waarom met je tweeën? Nee, maar dat is niks op tegen.
1: Nee, het is niks enigs.
2: Die doet het met die.
1: Dat klopt wel.
2: Dat is de trend. Ja, begrijp ik.
0: Is er misschien iemand waar je het beslist niet mee wil doen?
2: Nee, maar zeker. Waar ik heen wil.
0: Wie dat? Wie?
2: Dat vertellen we niet. Ja. Dat mogen we alle boeken
3: Waar ik heen wil is het nou niet een idee dat je gewoon bij elkaar blijft? Dat er een duo is, een nieuw duo, Sam en Wes.
0: Leuk je erover begint.
3: Sam en Wes, Suske en Wiske, Basje en Adriaan, Sam en Wes.
2: Franse Marianne.
1: Ik zal je vertellen, ik zweer het je, ik kan het je laten zien.
2: Ja.
1: Omdat we van een week hebben we een optreden gehad samen ergens. Toen stonden we samen op het podium. Weer sinds tijden eigenlijk dat we dat... Maar goed, in ieder geval, dat gaf... mij op een of andere manier, ik zag de beelden terug en op dat moment dacht ik, toen heb ik er 's avonds, een uur of één, nog een appje gestuurd. En toen zei ik ook, ik zeg, moeten we hier niet mee? Ik ga eens kijken om toch 2 of 3 extra liedjes te gaan maken of demo's te maken.
2: Doe dat.
1: Waarin wij wellicht nog eens een keer inderdaad hiermee door kunnen gaan.
2: Ja, precies.
1: Sam en Wes. Sam en Dave.
2: Maar stel jij ze nog heel even voor.
1: Je had vroeger Sam en Dave en nu heb je Sam en Wes.
0: Wij gaan even naar de plaat luisteren.
1: Leuk.
0: Maar daarvoor heb ik even een voorstelliedje, zoals dat ze mooi heet. Voorstelliedje. Dus die maak ik dan thuis of jullie samen. En daar zit ook de titel van de plaat in. Dan heb je talent.
2: Moeten wij hem raden?
0: Wat zeg je? Nee, natuurlijk niet.

0: Goedemorgen,
1: Wesley en Samantha. Wat hoor je hierbij? Heerlijk allemaal, jongens.
2: Moeten we dit nog steeds doen?
1: Nee, als je thuis bent, mag je dat weer doen. Ja. Nou, ik denk dat je het wel vaker doet, hè? Dit,
2: ja, ik oefen elke dag, nee, zodat ik het hier weer goed kan.
1: Best die doet het ook, neem ik aan.
3: Vanmorgen nog.
1: Ah, oh, weet je vriendin daarvan? Goed, hoe dan ook.
3: Ja. Of heerlijk, heerlijk.
1: Wat is je vrouw?
3: Dat is zeker mijn vrouw, ja.
1: Ja, ja, ja. Als je het zo moet schatten...
2: Is dat Tessa? Dat,
1: mag ik
2: ze heet toch Tessa, of niet? Hoe heet ze?
3: Dat is even dit. Nee,
1: maar als ik het zo zie, dan heb ik het idee...
3: Nee, mijn vrouw heet Raquel.
1: Ja, deze vrouw. Jullie kennen elkaar een jaar of 6, denk ik.
3: Ja, zoiets,
1: ja. Ja,
3: ja.
1: Ja. Ja, dat denk ik. Waar heb je haar... Ja, inderdaad, ja. Ja. Een leuke stem heeft ze ook. Waar heb je haar leren kennen?
3: Nou, dat zal ik je vertellen. Dat is gewoon op, op het Instagram-net gebeurd.
1: Oh ja, je zag haar, maar dacht je
3: het
1: toen?
3: Was corona-periode-tijd. Ja. En we zaten allemaal thuis. Natuurlijk. We mochten nergens een kant op.
1: Nee.
3: En ik nodigde haar uit, uiteindelijk...
1: Ja?
3: We raakten in contact van, goh, wat een leuke foto's met je kids en dit en dat. Ja, ja. Dus zo. En nou ja, toen zei ik, want ik keek naar de foto's, toen dacht ik, nou, als je het leuk vindt, kom je bij mij een wijntje drinken. En bij de open haard.
1: En wat zei ze?
3: Ja, nou, zegt ze, daar moet ik even over nadenken. Dat hebben ze nog even gecheckt bij een goede vriendin van de, waar ik, die ik al jaren ken. Waar ik vroeger veel gezongen had. Het kalfje langs de Amstel in Amsterdam.
1: Niet te veel detail. Nee,
2: nou, ik vind dat jij wel heel veel details...
1: Jezus,
2: ja,
1: Mina,
2: weet je,
1: nou.
2: Het is een korte vraag, kort antwoord. Het is radio.
3: Ja, okay, ja, dat
1: was ze bij het kalfje en toen reed ik daar 40 kilometer. Stond er allemaal madeliefjes in de weg. Dat interesseert me niet.
2: Nee, mij ook niet.
1: Wat was er nou zo bijzonder? Want jij zult heus wel vaker op het Instagram gezeten hebben de andere meisjes. Dit was een heel bijzonder meisje. Ja. Waarom?
3: Dat klopt.
1: Eén zin, waarom?
3: Omdat ze mij gewoon echte liefde geeft.
1: Prima. Kijk, dat is wat we horen willen. Echte liefde geeft. Dat is toch is één, hè? Ja.
2: Ja, ik wil nog even over jullie clip hebben. Er wordt gedanst in die clip, in je armen en zo. En achter jou is dan, achter jullie, is dan een volleerd stel aan het balletteretten, toch?
4: Balletteretten,
2: ja. En toen dacht ik ineens, Samantha, jij won 7 jaar geleden Dancing with the Stars. Ja. Had jij niet gewoon zelf dat dansen voor je rekening kunnen nemen?
4: Dat is ook wel weer waar. Maar ja, weet je, dat
3: is allemaal zo vermoeid.
4: Ja, ik heb wel eens met hem gedanst.
2: Ja, je hebt het niet bijgehouden.
4: Ik heb nog niet ingegroeide teennagels ervan, maar goed.
1: Ja, maar was dat voor het hele Instagram-verhaal of daarna? Moet ik wel even weten.
4: Nee, ik had het wel zelf kunnen doen, inderdaad. Ja.
1: Kunnen wij nog even snel, voordat wij een leuk dingetje gaan doen... eventueel, je moet kiezen, gaan we zo meteen doen. Over een minuutje, maar ik wil even... Is er geen tijd voor?
2: Nee, is geen tijd voor. Okay. Maar ik wil wel graag weer iets weten over die rosé.
4: Oh.
1: Oh, ja, heb je nou nog een plaat gemaakt, Wesley?
3: Heb je dorst, Irene?
2: Nou, het gekke is, vind ik, Jeffrey, Wesley. Ik ben heel slecht in namen.
1: Dat merk ik, Kees.
2: Ja, nee. Maar Wesley, want ik geef iedereen een andere naam. Dat maakt niks uit. Maar je hebt dus een schitterende single uit met Samantha. Maar er is ondertussen nog ook een solo-single uit.
3: Ja, dat is eigenlijk gekomen meer door de familie Smit. Bas Smit en Nicolette. Oh. Die hebben natuurlijk een fantastische promo gemaakt voor hun... Rosé.
2: Ah.
3: Daar heb ik een liedje voor gemaakt.
1: Oh, zullen we even luisteren hoe dat klinkt?
3: Ja.
1: Je kan wel van alles zeggen.
3: Lijkt me een goed idee.
1: Vind ik ook. Al is het voor de buurman is het alleen al lekker.
3: Heerlijk.
1: Komt-ie.

0: zuinig nummer.
1: Ik denk wel.
0: En dan weet je wat ik zo leuk vind?
2: Lekker kort ook.
0: Ik vind het een goede lengte ook. Dat geen minuut langer moeten duren.
2: Lekker kort, man.
0: En lekker, man.
3: Best aan de plaats de laatste seconde.
0: Ja, nee, maar goed. We willen toch eventjes de mensen de kennis mee laten maken. Net als natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik zie hier ook dat wij zometeen alweer bijna afscheid moeten nemen. Of hebben we nog eventjes?
3: We hebben nog wel heel even.
0: Oké, maar kunnen we dan niet eventjes een paar dingen van je moet kiezen doen?
3: Zullen we eerst even een plaat draaien? Want mensen zitten heel erg te wachten op muziek.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: En moet het dan per se in plaats van Samantha Steenbeck
3: zijn? Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, dat zou ik maar doen.
0: Het kan maar zo.
1: Oh, dat doen we die toch?
0: Zou je dat leuk vinden? Of heb je liever een andere?
1: Nee, doe die maar lekker.
3: Wel in de korte versie dan.
0: De korte versie, komt die. Dat was het. Nou, het is...

0: chic.
1: Wauw.
2: Oh, daar gaan we.
3: Wat is dit?
4: Dit is de show die van je houdt.
1: Eindelijk mogen we weer. Met Patet.
5: Radio 2.
6: Hi, I'm your weather girl.

0: lekker mensen. En over de Weather Girls gesproken. Tijd voor de weerbericht. Samantha Steenbeck.
1: Nou, het wordt vanavond en vannacht droog. Dat kan ik nog niet beloven, maar dat zien we dan wel weer. En het wordt helder, bij een graad of 7. Morgen veel zon, later wat meer bewolking. Maar wel weer droog, ook weer morgen. Dat weet ik ook nog niet of dat gaat lukken. Maar het wordt wel 22 graden.
0: Over vannacht gesproken. Ik had vannacht een kirikoetie op mijn dak staan.
1: Echt waar?
0: Vannacht om 3:30.
1: Wat voor geluid maakt hij dan?
0: Wat zeg je?
1: Wat maakt hij dan voor geluid?
0: Ik weet niet wat voor geluid hij maakt, maar om 3:30 een kirikoetie.
1: Ja, wat is dat? Wat is dat?
0: Geen idee, ik ga om 3:30 mijn bed niet uit. Dus slapen doen we 's nachts natuurlijk. Nee. Zo is het. Ja. Lieve Tim Schaap, we zijn wat vroeg, maar ben je er al? Ja, schuif staat uiteraard open. Ik doe het pas 40 jaar natuurlijk. Dus, nee, Tim is er nog even niet. Dus dan gaan we maar even naar onze nieuwslezer. Die komt nu achterloos binnen, Swiebertje. Maar je bent al aan de beurt, vriendin. We gaan naar het nieuws. Ja. Van 3:30. En nou ja, goed, we zijn wat aan de vroege kant natuurlijk.
2: Ja, ik hoorde opeens allerlei dingen. Ik denk, nou, ik zal maar eventjes hierheen komen.
0: Ja, maar haalde weer van je chat af?
2: Nee, ja. Oh. Ja, super druk bezig.
0: Ja, natuurlijk. Zo is het ook. Heb je een paar leuke nieuwtjes achter elkaar gezet?
2: Jazeker.
0: Nou, laat horen, kind.
2: Als ik eventjes...
0: Log maar even
2: mijn,
0: in.
2: Mijn 30 tekens lange wachtwoord invul. Nou,
0: ik moest gisteren van wachtwoord veranderen, Wesley. Oh, ja? Dat is wel even leuk om te vertellen. Wesley Bronco, hier zit ik. Hallo.
3: Hallo, ja.
0: Dus ik heb een nieuw wachtwoord gemaakt op mijn, op mijn computer.
3: Nou, laat maar
0: draaien. Dus ik heb het woord penis ingetikt. Waarop de computer zei tekort. Dus, maar goed, het nieuws van 5:30.
3: Pas plusjes erachter zetten.
2: Ik heb inmiddels mijn BSN ingevuld en ik ben binnen. Nou. Het nieuws. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Organisaties die hun computersystemen laten draaien via machines in het datacenter in Almere, waar gisteren brand uitbrak, kunnen waarschijnlijk binnen 3 dagen weer bij hun gegevens. Door de brand is de noodstroomvoorziening verwoest. En het bedrijf wil nu noodkoelingen aanleggen om alles snel weer op te kunnen starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. In Amersfoort heeft vanmiddag een vrouw een zonnepaneel op haar hoofd gekregen tijdens het fietsen. Het zonnepaneel viel van een steiger af. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat het gaat om een ongeluk. En de eindexamens zijn vandaag begonnen. Het is een spannende tijd voor de bijna 145.000 scholieren. Deze VWO'er begon bijvoorbeeld de dag met kunst.
4: Ik had wel goed geslapen.
2: Rederij Doekse. In Amersfoort heeft vanmiddag een vrouw een zonnepaneel op haar hoofd gekregen tijdens het fietsen. Het zonnepaneel viel van een steiger af. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat het gaat om een ongeluk. En de eindexamens zijn vandaag begonnen. Het is een spannende tijd voor de bijna 145.000 scholieren. Deze VWO'er begon bijvoorbeeld de dag met kunst.
4: Ik had wel goed geslapen, maar op het moment dat

0: komt wel goed eigenlijk. Ja, ik weet het wel.
1: Maar op het moment dat het dan start, dan appt dat weer weg. Dan ben je gewoon weer lekker bezig met die toets en zo.
2: Ja, en ze hebben nog wel even wat stressvolle dagen te gaan met examens de komende tijd. Nou, hoe houd je je kopje er dan bij? Nou, een muziekdocent raadt aan om na je examen even je brein te ontladen met muziek. Want dat werkt ontspannend.
3: Wat ontzettend leuk bericht, weekend.
2: Ja.
3: Hartstikke leuk. Was dat het laatste in deze show?
2: Zeker.
3: Ga je zo meteen naar Jeroen van Inkel?
2: Ik ga zo meteen even naar meneer van Inkel.
3: Ja, scheelt 300.000 luisteraars. Dankjewel. Ja, goed.

0: voor het laatst in deze wereldshow. Goedemiddag.
1: Ja, helaas wel. Het is een beetje toegift nu al. Hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Moet je nagaan.
0: Ja.
1: Het is druk en nog eens druk onderweg, Eddy. In totaal 340 kilometer. Dit zijn de langste files op een rij.
0: Mm-hmm.
1: Allereerst A2 nog, Eindhoven-Maastricht. Tussen Echt en Meersen, 19 kilometer, 40 minuten. Een eerder ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij. Dan de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12. Even voorbij Arnhem. In beide richtingen minder rijstroken, maar nu file als je onderweg bent vanaf de Duitse grens. 9 kilometer en 35 minuten vanaf knooppunt Oudijk. En iets opmerkelijks op de A58 Tilburg-Breda. Het ging mis lokaal in Tilburg zelf. Een ongeluk daar zo. De politie doet onderzoek en daarom is de afrit Tilburg-Reeshof dicht. Nu file vanaf Centrum Oost. 10 kilometer en wel geteld 20 minuutjes.
0: En hoe is het bij Os?
1: Oh, bij Os. Even kijken. Ja. Hey, filevrij. Geniet ervan.
0: Oh, wat lekker, jongens.
1: Ja,
0: als je
1: hoor,
0: bij de
1: heerlijk.
0: Buurt van Os zit, dat je er in vredesnaam moet, weet ik niet. Maar het is allemaal filevrij. Mag ik jou een mooi weekend wensen?
1: Uiteraard. Jij ook, Eddy. Tot
0: volgende. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hey, ja, nog eventjes naar het nieuws. Want ik zag dat jij nog een berichtje had van de douane. Maar dan heb je dat overgeslagen.
2: Oh, over de douane, Eddy.
0: Ja, maar ik heb het hier. Een berichtje van de douane bij de grens.
2: Ja.
0: Heeft een meneer uit Nigeria aangehouden.
2: Oh.
0: En die had voor maar liefst €10.000 aan briefjes ingeslikt.
3: Nou ja, zeg.
0: Nou ja, zo bijzonder is dat niet. Want ik had ook uit Nigeria gisteravond iemand bij me thuis en die heeft 100.000 baby's ingeslikt. Dus...

0: Samba. Speciaal draait hij voor Astrid Joosten. Het is 2 voor 12. 12 to 12.
1: Keur in de middag. 3 uur. Nee, godzijdank is het maar 2 uur. Keur in de middag.
0: Nou ja, was het maar 3 uur? Dat willen we wel, maar de NPO heeft geen centjes. Dus ja, gaan we bezuinigen. Zegt, het moet helaas 2 uur blijven. We willen wel 3 uur. Nee, Jeroen van Inkel heeft ook gezegd, ik wil best een uurtje inleveren.
2: Meen je niet?
0: Ik ben fan van de show, zeker?
2: Ja, nou, ik ben ook fan van de show. Gewoon
0: ja,
2: doen.
0: Ja, ja, Jeroen hoort ons niet nu. Maar die is zo meteen weer.
3: We zien hem wel, maar hij zegt niks.
0: Nee,
2: nou, straks bij Keur in de Middag hebben we een app-service, wist je dat?
0: Oh, zullen we dat eerst
2: eens
0: even doen?
2: Ja, zeker, ja.
1: De NPO Radio 2 app-service.
2: En het zit zo, we hebben net een liedje gehoord over rosé, Josré. Hoe heet het ook alweer?
3: Ik drink rosé.
2: Ik drink, ja, dat zie ik, maar...
3: voorlopig zie ik maar,
0: okay. we hebben een paar leuke dingen.
2: Het ging om drank, tenminste een drankje. Het maakt niet uit, fris drank, een sapje, een dingetje. Als er nou in een nummer iets staat wat te maken heeft met een leuk drankje...
0: Ja.
2: Red wine, of nou, pina colada, of
0: alles
2: iets
0: is goed.
2: In de tekst. Alles is goed. Ga naar de NPO Luister-app en laat het weten. En wellicht gaan we dat straks even... Leuk.
0: Nou, nou ja, wellicht. We gaan het zeker doen. Want ik vind het altijd leuk om de luisteraar op het apparaat te hebben. Dus als jij een leuk nummer kent, het mag ook een Spaans of Italiaans nummer. Als daar maar dus een drankje in zit, in de titel of de uitvoerende, ben jij bij ons welkom. UB40,
2: ja,
0: wat je zei, inderdaad.
2: Ja,
0: red,
2: ja, ja.
0: Red wine. Dat mag allemaal. Nog even terug naar onze gasten.
1: Keur in de middag.
0: Ja, precies. Ja, want dat is ook belangrijk natuurlijk. Wij gaan even doen wat je moet kiezen, toch?
2: Ja,
0: dat
2: vinden we altijd leuk. Een beetje kiezen, een beetje doen. Ja, nou, ja, ja. Het heeft verder geen naam, maar het is toch leuk om te
0: weten. Nooit meer optreden of nooit meer op vakantie, Samantha.
4: Nou, ja, toch nooit meer op vakantie.
2: Meen je dat nou?
4: Ja, heel gek.
0: Ja, dat is niet zo
4: ik
0: gek,
4: heb nooit
0: hoor.
4: Zo vakantiebehoefte.
0: Nee?
4: Nee, ik ben een heel leuk... Ja, die altijd wel iets meer als ik, ja.
0: Oh, ja.
4: Dus wij hebben altijd... Ja, dan wil deze op vakantie. Zeg, ja, dat is toch helemaal niet. We hebben toch hartstikke leuk hier. Lekker in de tuin, bootje, paardje.
0: Zo, je mevrouw de tuin, als ik het hoor.
2: Ja, maar
0: jezus.
4: Wat moet je dan meer?
0: Ja,
4: ja, dan dat.
0: Ik geef voor Wesley ook een dingetje.
2: Geen moeilijke keuze. Wesley?
3: Ja, schat.
2: Patatje met of sushi?
3: Patatje met.
2: Ja, heb je niks met exquise gerecht?
3: Ja, ik vind Aziatisch eten vind ik heerlijk. Maar
0: ja.
3: Dus een stukje sushi, prima. Maar ik kan niet mijn hele avondeten vullen met stukken sushi.
0: Nee, maar het is vaak ook wel vis. Dan
2: stukken
0: eet ik
2: sushi. Stukjes.
3: Nou ja,
2: even serieus.
3: Nee, ik vind een sushi echt prima. Een stukje. Sushi. Sushi.
0: Ja. Samantha, ochtendmens of nachtbraker?
4: Oh, nachtbraker.
0: Ja?
4: Ja, ik heb een ochtendhumeur.
0: Het
4: enigste moment dat ik chagrijnig ben op de dag.
0: Je bent niet een matineus figuur.
5: Nooit van goed, dat is het enig woord.
0: Ja, een matineus. Oh,
4: dat is vreselijk. En dan gaat deze naast mij zitten met een kopje koffie en dan roeren. Oh, dan ben je staat dat lepeltje door het hele huis.
0: Ja, en even heel het intiem, waar roert ze dan?
4: Nou, anders doet het niet klinkklokje klingeling.
0: Nou, op jouw leeftijd, maar dat niks verbazen. Heb jij nog wat leuks?
2: Even de laatste voor Wesley. Een vals nootje zingen of struikelen op het podium? Wat is het minst erge?
3: Ja, struikelen op het podium.
2: Dat wil je liever dan een vals nootje zingen?
3: Ja.
2: Ja. Echt? Ja. Ben je wel eens gestruikeld op het podium?
3: Ja, ik ben wel eens gestruikeld.
2: En hoe kwam dat?
0: Zopen,
3: nou, hoe kwam dat? Omdat ik omdat er gewoon een draad op de grond
2: ja,
3: lag.
2: En iemand anders een schuld weer, hoor.
3: Nee, ja. Nee, ik kan me geen andere reden
4: was geen rosé
3: bedenken, eigenlijk.
0: En hebben jullie wel eens een biertje zoals Gerard in je gezicht gekregen?
4: Ja, nou niet in mijn gezicht.
3: Nee, inderdaad. Ik heb het ook wel eens gehad.
0: Wat doe je dan?
3: Ging het een metertje langs mij.
0: Oh, dat heb je geluk, hè?
3: Ja, dus ik zeg, joh, probeer het nooit.
0: Maar moet een blinde geweest zijn bij de jammies, hè? Sam, zeg. Dat kan toch niet?
3: En Sam?
4: Ja, ik heb het ook een keer gehad. Maar het was heel lullig. Dat was op een opening van een windmolenpark. Dus dan denk je, nou leuk, met kinderen erbij. Alles erop en eraan. Oudertjes erachter. En dan komt een man helemaal laveloos. En ik zie hem naar het podium lopen en dit rijdt zijn om. En hij gooit een biertje zo in een soort, achteruit. En ik zag het hem doen, dus ik heb gewoon gezegd, dit is die man. En die is er netjes uitgegooid.
2: Ja, maar dat
4: en ik ben doorgaan zingen.
0: Ja, dat is toch verschrikkelijk. En
4: maar ook die kinderen zaten ook onder. Dat vond ik nog het ergste.
0: Dat is erg. En wat voor opening was dat?
4: Opening van een windmolenpark.
0: Van een windmolenpark. Want ik liep van de week langs de opening van een stofzuigercentrum.
2: Oh, wat leuk.
0: Ik wilde niet naar binnen, maar ik werd naar binnen gezogen. Dus in ieder geval, de nieuwe singles zijn in ieder geval uit.
4: Ja.
0: Af en toe ook een flauw grapje.
4: En,
0: het is toch leuk?
4: Ja,
0: luister ook kinderen naar deze show. Daar moeten we ons een beetje aanpassen natuurlijk. Singles zijn allemaal te downloaden. Rippert van het internet, mensen. Van Samantha privé en ook van Wesley privé. En ook van jullie samen. Ik vond het weer heel gezellig dat jullie er waren.
4: Ik ook.
2: Graag tot de volgende keer.
3: Wij ook.
0: Ja, natuurlijk.
2: Heel
0: groot applaus. Deze topartiesten!
3: Bye bye, dankjewel.
0: Dat is waar.

0: lekker plaatje, moet ik dat zeggen. Miles Smith is dat van de Zoutjes, geloof ik.
1: Ik heb geen idee, je hebt verstand van muziek. Ik minder.
0: Nee, verstand van muziek? Nee, ja. Dan moet je bij Van Inkel zijn. Die heeft heel veel verstand van muziek. Maar die heeft overal verstand van. Die gaan we zo meteen eens eventjes op de zender trekken. Maar dat doen we altijd na de violen. Ik moet overigens zeggen, ik vond het wel een leuk stel zo. Met z'n tweeën.
1: Wes en Sam.
0: Ja, ik vond dat ontzettend leuk.
1: Ja, ik weet niet wat ze gaan doen vanavond. Maar ik hoop samen zingen.
0: Nou, dat niet in ieder geval.
2: De NPO Radio 2.
0: Nee, absoluut niet. Hij heeft een leuke vrouw. En zij ook.
1: Ja, Raquel. En zij heeft Daisy. Dus,
0: zo is het ook, mensen.
1: En ze zingen over elkaar. Het is bijzonder. Het is mooi. Met de
0: Gerda
1: muziek.
0: Heet ze trouwens.
1: Het kan allemaal niet waar.
0: Ja, ze heet Gerda.
1: Nee, niet waar.
0: Gerda hebben we aan de lijn. Dag Gerda, goedemiddag.
3: Hi Eddie.
4: Goedemiddag.
0: Is Gerda fan van de show?
3: Oh, absoluut.
0: Ach, wat maakt het zo leuk voor jou, schat.
3: Ik ben ook een fan van jou, hoor, Eddie.
0: Oh, wat lief. Schat, hoe komt dat? Ja.
3: Ik vind je gewoon een hele prettige stem hebben.
0: Nou, hoor je dat, Irene? Waarom zeg jij niet van die leuke dingen?
1: Nee, maar ja.
0: Ik ga met Gerda presenteren.
1: Gerda, kun je volgende week.
0: Schat. Hé, hey, we hebben een plaatje gevraagd. Waarvan je zegt, daar moet in ieder geval een drankje in zitten. En jij kwam samen met iets van 800 andere mensen. Met een plaatje van, ik dacht, oh ja, die moeten we doen. Welke plaat is dat geworden?
3: Dat is de Pina Colada song van Rupert Holmes.
0: Ja, we kennen hem. En waarom is dat, Gerda? Heb je een speciale reden bij?
3: Ah, het is gewoon zo'n mooi verhaal.
0: Ja, het is een goed verhaal. Kun je het even duiden voor de mensen?
3: Het is echt zo verschrikkelijk mooi. Het gaat over een stel wat eigenlijk een beetje op elkaar uitgekeken is. En ze gaan allebei een contactadvertentie schrijven.
0: Klopt. En wat gebeurt er?
3: En op een gegeven moment ze reageren en dan blijkt ze op elkaar te hebben gereageerd.
0: Ja, hoe vind je dat?
1: Oh, mooi. Ja, kippenvel weer.
0: Ja, ik krijg weer kippenvel. Kijk maar naar de mensen thuis. Ik laat nu zien. Kijk eens kippenvel.
1: Maar zo mooi bezongen.
0: Moet even een beetje de oude vlokken lekker omheen kijken. Maar voor de rest is het echt kippenvel. Nee, wij waren het er meteen met je eens. Want het verhaal is inderdaad helder. En als je dit verhaal nu uitgelegd hebt gekregen van Gerda, luister nou inderdaad eens even goed naar de tekst. Het is echt zeer aandoenlijk. Dan ben je bij elkaar. Je houdt wel van elkaar. Maar er komt iets van een beetje sleur. Komt er op een gegeven moment bij kijken. En denk je, weet je wat? Stiekem ga ik op het Vinkertel even een dateje doen. En zij denkt dat ook. En die komen dan dus in dezelfde bar elkaar tegen. Heb jij een leuk iemand, Gerda?
3: Ik heb een heel leuk iemand.
0: Wie is dat?
3: Ja.
0: Wie is dat?
3: Dat is mijn echtgenoot, dat is waar.
0: En hoe laat ben je? Hoe lang ben je met hem?
3: 28 jaar getrouwd, maar we kennen elkaar 5 jaar langer al.
0: Mensen, kinderen, wat een ruk. En nog steeds kribbeltjes in je buik af en toe?
3: Ja, absoluut.
0: Ah, wat fijn. Nou, dat vinden we mooi om te horen. Voor liefde draaien we deze plaats speciaal voor jou en je man.
3: Geweldig, dankjewel, Eddie.
0: Jo, Gerda. Hoi, hoi.

0: draaien we speciaal voor Gerda. If you like pina colada, de pina colada song. Van Robert Holmes. Ja, precies. De grootste namen komen voorbij. Je hoeft het alleen maar even te luisteren natuurlijk. Gerda, groet aan je man. Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. En wat speciaal voor jou, vriendin.
1: Good in the middag, de leukste van de vrijdag.
0: Zometeen is hij hier, die grote, die dikke Jeroen van Inkel. Met Renkel de Kinkel. There is one republic, I ain't worried.

0: gewoon van Viva Vrouw houdt. En de achtergrond, daar kun je er nooit genoeg van hebben. Einde van show 103. Volgende week zijn we er weer.
1: Volgende week is Keur en weer. Lekker.
0: Ja, er zijn mensen die dat vreselijk vinden en mensen die het geweldig vinden. Er zit eigenlijk weinig tussen. En dat noemen wij in jargon de DJ you love to hate. Dat ben ik, denk ik.
2: Oké. Okay.
0: En jij bent in de positieve zin des woords de allemans vriend van deze zender.
2: Ah, is dat zo? Oké.
0: Okay. Ja, je bent capabel en everybody loves you.
2: En we allemans vriend. Ik maak even notities.
0: Ja, je zou maar
2: even handig.
0: Ik wist niet dat jij links was.
2: Nee, dat was rechts hoor.
0: Oh nee, ik had het over je andere hand. Ja. Maar goed, het zijn ook hele mooie aankondigingen die ik doe.
2: Ja, zeker, zeker. Nou, we zijn er straks weer met een nieuwe Indie Top 10.
0: Ja, wacht even.
2: Nee, als in Jesse die Indie.
0: Ah, Jesse, wat fijn dat je er weer bent, schat.
3: Jesse is er weer.
4: Ik ben er weer. Ja, ik hoorde op de radio dat ik zwanger was, Eddie. Dat is weer.
0: Ja, van mij. Nou, dat worden mooie baby's.
4: Ik heb de breinaald er nog even bijgepakt. En het is er weer helemaal gelost.
0: Oh, wat afschuwelijk nieuws.
2: Wat een opmerking.
4: Ja, zo doe je dat toch?
3: Nee, zo doe je dat niet.
0: Ik heb wel eens een date gehad, Jeroen, met een tweeling.
2: Nee, dat niet. Maar als ik mijn bril afzet, dan zie ik scheel en dan zie ik altijd twee vrouwen.
0: Oh, serieus? Een vriend van mij die heeft dus ook een keer met een tweeling seks gehad.
2: Oh.
0: Ik zeg, maar hoe hou je ze dan uit elkaar?
2: Ja.
0: Nou ja, Bianca heeft prachtig rood haar en grote borsten. Ja, en Henk heeft een snor. Dus het zijn van die dingetjes.
2: Ja. Een heerlijke combinatie lijkt me dat.
0: Ja, de Iri Top 10.
2: Ja, de Iri Top 10 hebben wij. Ja.
0: Sprint en Chabot er weer in?
2: Ja, staat er inderdaad in. Kan ik nu wel vast even verklappen. En even voor de duidelijkheid, het item, de naam die echt zou moeten bestaan, doen wij al heel lang niet meer.
0: Dus, nee, is er een reactie op binnengekomen hoor. Mensen vinden het leuk.
2: Vind jij dat jammer?
0: Ja.
2: Oh, dat vind ik leuk om te horen.
0: Ja. Ja, en ik sta daar ook achter.
2: Waar de mening over deelt. En we hebben een mystery movie straks in de show.
0: Spannend allemaal. We gaan allemaal luisteren direct naar. Wat is je openingsplaat?
2: Dat wordt Kunnen jullie door een waterkraan van Pierre Carter.
3: Niet waar.
0: Nee, wat een onzin.
2: De Smurf song.
3: Niet waar.
0: Nee, daar draai je ook.
2: De Jam gaan we draaien.
0: Oh, leuk.
2: Ja.
0: Goed jongens, fijn weekend. Dus zometeen die grote hier op het apparaat. Jeroen van Inge. Einde van de show. We gaan ons aankleden, want het is morgen. Dankjewel Irene.
3: Dankjewel Stef.
0: Graag gedaan, Eddie. Even bellen met

0: Pabber de Plop, de werkmotivatie voor vandaag, die is alweer op. Loes de Met, adio.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
12: Dat is wit goud voor weinig.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
15: 6:02 is het geworden. De avond is gestart. Even kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld. Cindy Dijkers, vertel, wat is er aan de hand?
16: Hey Jeroen, goedenavond. Ja, het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren. Komende jaarwisseling gaat het vuurwerkverbod in en is het afsteken van vuurwerk echt officieel verboden. Alleen buurtverenigingen mogen dan nog wel wat vuurwerk afsteken, zoals compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche zei zelf vorig jaar veel meer geld nodig te hebben dan de 100 miljoen die nu wordt uitgetrokken. Volgens hen is er bijna 900 miljoen euro nodig. Justitieminister Van Wil noemt het goed dat het Openbaar Ministerie de porno-site Motherless offline heeft gehaald. Op die site waren beelden te zien van kindermisbruik en verkrachtingen en stond al zeker 2 jaar online. Dat er pas actie werd ondernomen na berichten van Nieuwsuur en de NOS noemt de minister niet erg.
17: Dat vind ik nooit zo verkeerd als wij actie ondernemen naar aanleiding van berichten in de media. Ik denk dat dat ook een belangrijke functie is van de media om dingen aan de kaak te stellen die we anders misschien niet voor het voetlicht hadden gekregen. En dan zouden we wel gek zijn als we daar niet op zouden reageren.
16: Die buitenlandse pornosite stond op een Nederlandse server. De brandweer is bekogeld tijdens het blussen van een brand in Zoetermeer. Mensen gooiden stenen naar brandweerlieden die op dat moment druk waren met het blussen van het vuur in een leegstaand kantoorpand. De burgemeester van Zoetermeer reageert geschokt en noemt het geweld volstrekt onacceptabel. De brandweer gaat aangifte doen. En in Amerika zijn de eerste dossiers over UFO's online gezet. De documenten en beelden waren altijd geheim, maar op verzoek van president Trump zijn de eerste ruim 160 dossiers nu vrijgegeven. Bij Fox News ging ze samen de vrijgekomen video's bekijken.
18: So we can all look at this together. This is a world exclusive right here. So let's go to the first clip. Over the skies of the United Arab Emirates in June 2024. An inverted teardrop with a vertically linear trailing mass. The War Department cannot say for sure what this is. It is officially listed as an unresolved UAP report.
16: Ja, en zo ging ze nog veel meer beelden met enthousiasme langs daar. Op de beelden zijn verontstelde UFO-waarnemingen dus te zien. Maar het kan dus ook allerlei andere dingen zijn. Er zit ook een melding bij uit Nederland uit 1948. Toen zou er aan de kust een UFO zijn gesignaleerd.
15: Oké. En dat is allemaal openbaar gemaakt. Dat kunnen we allemaal gaan
16: kijken. Je kan met je eigen ogen bekijken wat je ziet.
15: Oké. Gaaf. Dan kan ik toch zien waar ik vandaan kom, uiteindelijk. Nee, geitje, doe.
16: Het weer vanavond droog en een graad of 7. Morgen begint met veel zon, later meer wolken wel bij maximaal 22 graden. Zondag nog meer bewolking, maar nog wel maximaal 20 graden. Maandag, dan is het weer een stuk frisser.
15: En Tim Schaap, vertel, wat gebeurt er op de wegen?
19: Ja, helaas nog van alles en nog wat. Het is hier en daar nog behoorlijk aansluiten, Jeroen. Onder andere op de A2 nog, Eindhoven-Maastricht, tussen Borne en Maastricht Airport. 10 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12, even voorbij Arnhem. Je hebt daar in beide richtingen minder rijstroken, maar de file staat nu op de A12 vanaf de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk, 40 minuten, 9 kilometer. Dan zijn er gaten geconstateerd in het wegdek op de A28 bij Zwolle. Ben je onderweg vanuit Amersfoort, heb je een file, 12 kilometer vanaf het Harde, ongeveer 30 minuten. En tot slot een politieonderzoek na een ongeluk in Tilburg. Op de A58 naar Breda heb je daar last van, omdat er een afrit dicht is. Vanaf knooppunt De Baars is de vertraging 40 minuten.
20: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
21: Pap, die moeten we hebben!
20: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
22: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
24: Onlineveilingmeester.nl.
25: Wij zijn Medipoint.
26: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
27: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
26: En voor de sta-opstoel van Toon.
28: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
26: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
29: Medipoint.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
30: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
29: Medipoint.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
31: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
32: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
31: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Oké, okay, nou, beloofd.

0: Dankjewel, Pierre. Kart, we gaan even naar Doetinchem. Café Café bellen. Kijken of ze daar een beetje klaar zijn voor komende...
1: Café Café, u wordt doorverbonden met een medewerker.
2: Spreek met Joris.
0: Hey, Joris met Jeroen Jeroen. Dit is toch Café Café?
2: Ja, Café Café ook. Ja, ja, zeker.
0: Ja, ik wilde even weten, zijn jullie klaar voor het weekend? Voor het weekend?
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Is er genoeg drank in huis?
2: Er is zat drank in huis.
0: Ah, oké. Okay. Dus de klanten kunnen in grote getalen allemaal komen?
2: Jazeker.
0: Oké. Okay. En wat is jullie capaciteit? Hoeveel mensen kunnen er bij jullie in?
2: Dat durf ik zo niet te zeggen, maar minimaal wel 250, 300.
0: Oh, dat is keurig. Dan komen wij zo even langs. We zijn wel met een aardige groep, maar we zijn ongeveer 700.000. Is dat is wel oké? Okay?
2: Dat is helemaal prima, hè.
0: De wassel.
2: Welkom back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend.
0: Come inside. Ja. Het is weer zo ver, vrienden. Eindelijk een beetje vrije tijd. Gooi de lange maanden lekker los. En werp een stoere blik de wereld in. Het

0: we melden ons. En we gaan er een lekker feest van maken vanavond.
1: Mr.
0: Van Inkel.
1: Hello.

0: Een kleine update achter de schermen bij Radio 2. En die cursus met zijn boodschappentas, die boodschap die jij gehaald had voor hem, is hier het pand uit. Het is wel apart. Jij haalt tegenwoordig de boodschappen voor Eddie Curbert,
1: is dat? Nou, dat is niet helemaal, maar ik kom altijd bij een bakker in Zutphen. En die maakt heel goed koolhydraatarm brood voor de mensen die een beetje de lijn letten. En dat is schijnbaar hier in het westen van het land niet te krijgen. Dus eens in de zoveel tijd neem ik een flinke boodschappentas met koolhydraatarm brood mee voor Eddie Curbert. En dan stopt hij dan thuis in de vriezer.
0: Wat goed zeg.
1: Zodoende.
0: Zo blijft hij fit en in vorm en strak en zo.
1: Dat is zijn geheim. Ik weet eigenlijk niet of we dat we mochten onthullen, hoor.
0: Nee, oké. We spoelen het bal terug, knippen het rood, zou ik daar, dames en heren. Ja. We zijn er weer met de grote Rinkel de Kinkel Show voor vrijdag 8 mei. Haha, 34% van het jaar voorbij. Bezig met week 19. Alle officiële verplichtplegingen even afronden. En welkom terug, Jesse Spuckelman.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Fijn dat je er weer bent. Kan ik nog wat brood bij jou bestellen? Nee.
1: tuurlijk.
0: Alright, straks die in die top 10 in die Rinkel de Kikkel show erin. Onder andere staat, duidelijk articuleren, onder andere staat erin Splinter Chabot. Een populaire talentenjacht en de directeur van de Graafschap.
1: Veel scholieren die zitten in een zware periode, want vandaag is het eerste tijdvak van het centraal eindexamen gestart. En dat betekent natuurlijk examenstress.
3: Hoewel dat iedereen hier om me heen hoge cijfers moet halen, was ik zelf.
4: Ja, dat ik gewoon goed op presteren en goede cijfers wil halen.
1: En die druk wordt tegenwoordig ook nog eens versterkt doordat je
3: TikTok bijvoorbeeld, ook allemaal filmpjes ziet hoe mensen hun examens ingaan. Dat zijn allemaal achter. En ja, ik heb dat niet.
1: Nee, dat wil je natuurlijk niet. Dat mensen allemaal achterhalen op TikTok. En dan kom jij met je zeventje aan.
0: Stond nog op. Op TikTok.
1: Ja, ja.
0: Even inkomen.
1: Dat hoort natuurlijk niemand,
0: hè? Nee, maar wel strak houden hier, de hele boel. En we beginnen het weekend met goed nieuws. De prijzen aan de pomp zijn vandaag iets gedaald. Jee! Nou, het blijft nog steeds astronomisch druk. Maar dat komt door de hoop op een snelle einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van diesel die daalde met 3,5 cent en van benzine met 1,5 cent. Maar we hebben dus nog wel een lange weg te gaan.
1: Maar goed, 1,5 cent is 1,5 cent,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, het is op de goede weg, maar het is nog steeds belachelijk veel. Ik ben er ook achter gekomen waarom die papieren doekjes bij de benzinepomp hangen.
1: Ja.
0: Zo om je tranen af te vegen als je moet afwijken.
5: Ik vind die muziek te gek. Ja. Wat een goed arrangement.
0: Nou, die arrangementen liegen er niet om. Wat dacht je, Taylor Swift, zeg.
6: Er is maar één.
7: NPO Radio 2.
6: NPO.

0: 61 is hij vandaag de dag. Het is Lenny Kravitz. Hij schijnt, City, een mooi appartement te hebben in Parijs.
1: Ik heb zo'n soort YouTube loophole waar je dan per ongeluk in filmpjes terechtkomt. Er staat een kwartier aan beeldmateriaal online inderdaad van zijn huis in Parijs.
0: Oeh.
1: En dan gaat hij heel rustig rondleiden hoe dat er allemaal uitziet.
0: Oké, en wat zien we dan? Wat voor kamers?
1: Waar hij lekker gaat relaxen met zijn familie, maar ook de slaapkamer. En de grote hal waar een mooie piano staat. En heel bizar om te zien.
0: En de sportkamer, neem ik aan.
1: Met nou, dat zou je wel zeggen inderdaad, hoe jij eruit ziet, hè?
0: Maar
1: die heb ik niet gezien.
0: Die heb je niet gezien?
1: Nee.
0: Oh, dat is allemaal Ozempic.
2: Ik denk dat hij gewoon naar de Basic Fit gaat. De
0: In Parijs, ja. Nee, ik zie het helemaal voor. Tuurlijk. Ach ja, dat is Lenny Kravitz, die je hoorde daar nu van. Meteen maar even gaan kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt. Sydney, vertel.
1: Ja, Jeroen, bij de gijzeling in een bankgebouw in de Duitse plaats Sinzig is een kist met geld gestolen, heeft de politie zojuist bekendgemaakt. De gijzeling daar begon vanochtend. Correspondent Charlotte Waaiers weet meer.
3: Duitse media die berichten dat er 's morgens vroeg al een geldtransportwagen voor het filiaal is voorgereden. Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand. Onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen 2 mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd.
1: De dader of daders waren toen al gevlucht. De politie zoekt in ieder geval 1 man van ongeveer 1,80 meter lang. Of er nog meer verdachten zijn is niet duidelijk. In de Vuelta Feminina heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de leiderstrui te pakken. Ze won de 6e etappe van de wielerrit en nam de rode trui over van de Belgische Lotte Kopecky. Morgen is de laatste etappe van de Vuelta Feminina. Of Van der Breggen dan ook eindigt in de leiderstrui is nog niet helemaal zeker, want ze staat 18 seconden voor op de nummer 2, Paula Blasi. Zangeres Bonnie Tyler ligt in coma. Ze moest met spoed een darmoperatie ondergaan in Portugal, waar ze een huis heeft. Dat ging goed, maar afgelopen nacht hebben artsen haar in coma gebracht. Waarom is niet helemaal duidelijk. Eind mei zou Bonnie Tyler op Malta eigenlijk beginnen aan een nieuwe tour. En tuincentrumketen Tuinland is overgenomen. Ze hebben winkels in Groningen, Assen, Zwolle en Wilp in Gelderland. De nieuwe eigenaar daarvan wordt tuin- en dierenwinkel Ranzijn. De winkels blijven allemaal open onder de nieuwe eigenaar. Maar wel één dingetje, de kerstafdeling verdwijnt. De keten die de winkels overneemt focust zich namelijk veel minder op huisdecoratie en meer op de dierenafdeling.
0: Nou, dat vind ik stom, want het geeft heel veel loop in zo'n winkel met de kerst.
1: Het geeft altijd een bezoekersstroom elke keer. Als de zomer al bijna op zijn end is, dan komen daar de kerstballen natuurlijk.
0: Ja, ik zult nog even één keer uitleggen aan ze hoe ze het werkelijk moeten doen. Dus houd gewoon in, de Ranzijn. Goed idee. Hè? Dat geeft klanten die door de winkel lopen zo.
1: Het weer vanavond droog, de graad of 7. Morgen begint met veel zon, later meer wolken bij maximaal 22 graden.
0: En Tim Schaap, heb jij de kerstboom al staan?
4: Nou, nog niet, maar nee, ik zou bijna een handtekeningactie willen starten.
0: Ja, toch?
4: Ja, toch?
0: Ja, daar.

0: beetje opstandig word ik ervan.
1: Ja, dat is heel goed. Hey, vertel, waar staan de files?
0: Ja, op een paar plekken nog, Jeroen. Onder andere de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Waardenburg en Kerkdriel. 10 minuten door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Verder ook de A12 Duitse grens Arnhem, file tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. 8 kilometer, 25 minuten. De A29 dan, Rotterdam-Bergen op Zoom. Tussen Barendrecht en Numansdorp, 7 kilometer en 20 minuten door een kapotte vrachtwagen. Je moet het met 1 rijstrook minder doen. En problemen in Tilburg, er is 1 rijstrook dicht. Sorry, een afrit dicht vanwege politieonderzoek na een ongeluk in Tilburg zelf. Op de A58 richting Breda heb je hier ook file. Vanaf Tilburg Centrum Oost, 10 kilometer en 25 minuten.
1: Dankjewel, Tim Schaap.
0: Graag gedaan.
1: Dank u wel.
2: Even kijken, het is 5:05. Ja, oké. Zullen we gewoon lekker verder gaan met de show?
1: Ja, wat idee, toch?
2: Ja, want dat moet wel even. We hebben een beetje gitaar erin gooien. Weet je wat het is? De afgelopen week vond ik langzaam gaan. Ja. Soms kruipt hij voorbij, onduidelijk.

0: plaatsen waar ze het nou over hebben, maar het lijkt een boodschappenlijstje. Een halve liter melk, een rode en een half scheen, twee gesneden wit. Nou, wel lekker dansmuziek op de radio. Dat was another featuring, wat is het, 54 Ultra? Eens kijken, even naar het draaiboek kijken. Oh ja, ik zie het. We zijn er weer aan toegekomen.
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Elke week doen wij het overzicht van allerlei irritante zaken in de samenleving. Goeie suggesties zijn altijd welkom. Kun je aan ons sturen. We beginnen met nummer 10. Daar vinden wij de voorspelbaarheid van The Voice of Holland. Ja, dat is even interessant. Je kon precies weten als kijker wie wel doorging en wie niet. Tina Nijkamp, die zag...
2: De eerste van elke aflevering die ging sowieso altijd door. Er zit dus een bepaald stramien in. Dus ik vind wel dat ze daar de volgende keer naar moeten kijken... om het iets verrassender te houden.
0: Ja, ze hebben helemaal gelijk. Ja, weg van mij.
3: Op nummer 9 vinden we een van de vele vaste waardes in dit item. Gordon, daar is hij weer. Hij heeft ons stellig en ook heel vaak beloofd... nooit meer te gaan zingen. Maar nu toch doet hij het weer. En het klinkt niet al te best. We are the everybody, me no
0: one. Het is wel een leuk nummer. Het is wel een leuk nummer met replay. Dat wel.
3: Misschien moet je even van dat processing eroverheen zetten. Ja. Dit kan natuurlijk echt niet.
0: Misschien moet zijn stem nog een beetje warm draaien. Want kan wel zingen, Gordon. Ergens heel ver weg ziet dat gewoon.
3: Ja,
0: nog.
3: Maar even wat minder avonden doorhalen, dat soort dingen. Dat zal wel helpen, denk ik.
0: Nummer 8, daar vinden we Tim Hofman. Hij heeft de journalistieke tegel gewonnen. Van harte gefeliciteerd, Tim Hofman. Maar dat betekent niet dat hij minder irritant is geworden.
3: En dan op nummer 7 de Nepo Baby Splinter Chabot. Hij ziet zichzelf als de Messias, de redder van de wereld. Op een bevrijdingsdag was hij weer in ingewikkelde woorden aan het oreren.
4: Als we kijken naar de wereld om ons heen... dan zien we dat de tentakels van de onvrijheid zich steeds sterker... en steeds krachtiger om die wereld heen vouwen.
3: Ja. Oh. Nou, dat is Splinter. Echt veel te overgewaardeerd door al die moeilijke literaire figuren. Wat ingewikkeld.
0: Hij is echt onvermijdelijk geworden. En, vooral bij de NPO. Echt, ziet hij heel vaak.
3: Ja, het is natuurlijk lekker divers. Ja. En de andere reden kan ik eigenlijk niet bedenken waarom ze hem er neerzetten.
0: Nou, ik kan wel schrijven. Dat is wel een dingetje.
3: Jawel, maar dan moet hij niet gaan voorlezen.
0: Nee. En dan zeker niet over die tentakels.
3: Nee.
0: Ja, maar die tentakels vind ik iets vies. Maar anyway. Ja, Splinters. Nummer 6. Nieuwsredacties die ons bang maken voor het handhaafvirus. Sommige talkshows en klanten doen alsof het nieuwe coronavirus is. En dat is...
5: Voor de beeldvorming niet optimaal. Dat geeft denk ik veel angst. Maar het is niet heel besmettelijk. COVID-19 is besmettelijker.
0: Kijk, en daarmee hebben we hopelijk een beetje de angel eruit gehad. Want er zijn gewoon ook medicijnen voor. Dus.
3: Daarom niet zoveel aan de hand.
0: Hey, het vervolg

0: New York, New York. A city so big, they had to name it twice. Build on rock and roll. Starship zong erover. Niet of het specifiek over New York ging. Over een city, maar ik zie dat New York, wat er allemaal gebeurt. Daar gaat niet de goede kant uit. Daar met al die daklozen. En dan heb je zeg maar die burgemeester die ook een hele andere koers vaart, om het zo maar te zeggen. Ik weet het niet, ik heb er ook geen verstand van. Maar het lijkt me niet de goede kant uit gaan. Het vervolg is hier.
1: Dames en heren, de Irie Top 10.
0: Met de laatste vijf, op nummer 5, de dronken mensen. Ja, dat was echt schandalig. Bij Hans Steeuwen in het publiek zaten. Zij misdroegen zich zo erg dat hij voor het eerst in zijn carrière mensen de zaal uitstuurde. Het is misschien een beetje slecht audio, maar dat klonk zo.
2: Wegwezen.
0: Ja, ja. Oh. Het was wel interessant. En toen daarna waren ze weg. Zat hij naar andere mensen op de voorste rij te kijken. Zei hij, pas op hè, want dan gaan jullie ook. Ja. Jullie ook weg? Nee hoor. Maar ja, goed, dat doe je toch niet. Je hebt een kaartje gekocht om de show te zien. Dus ja, dan gedraag je een beetje normaal.
3: En nummer 4, daar vinden we Marco Bogers, onthoudt hij aan. Dit is de directeur van de Graafschap. En hij is een gigantische cultuurbabaar. Want hij wil bij de Achterhoekse voetbalclub geen goals meer schenken. Maar Heineken, en dat is...
4: Dat moeten we niet doen. Dat is hier toch uit een boze Heineken, toch? Dat is toch geen bier? We hebben het over bier. Heineken is toch geen bier? Bij Graafschap wordt groots. Ik denk dat de omzet ook flink gaat dalen.
0: Ja,
3: dat is heel dom, hè?
0: Dat is echt vrij dom.
3: Heel dom.
0: En we hebben dan nummer 3, Donald Pols, omdat hij een enorme overloper is. Hij stopt dus als directeur van Milieudefensie om aan de slag te gaan bij het enorm vervuilende Tata Steel. En dat is heel Nederland, vindt ook deze journalist het.
5: Opmerkelijk, frappant. Moest er ook wel een beetje om lachen. Het lijkt toch alsof hij zijn ziel aan de duivel verkoopt. Dat is in ieder geval wat zijn ex-collega's bij Milieudefensie zeggen.
0: Ja, hij heeft allemaal waterige verhalen over dat hij dan van binnenuit kan opereren. Maar
3: ja. Het is allemaal voor de portemonnee natuurlijk.
0: Voor de portemonnee.
3: En op nummer 2, een opvallende notering, namelijk de Nederlandse tv-zenders Disney Channel en Nickelodeon. Want op alle tv-kanalen was het op 4 mei om 8 uur 2 minuten stil. Maar op Disney en Nickelodeon hoorde je...
6: Dit hou ik niet meer vol!
7: Kom, het was maar een grapje, Kennis.
6: Noemen jullie dit een grapje? Er komt een dag, Jasper, dat we gurken niet meer kunnen haten.
3: Je hoort het goed, ze zonden gewoon series uit tijdens de dode herdenking.
0: Oh, dat is toch ook wel ernstig.
3: Zelfs die obscure kanalen waar sport op uitgezonden wordt, ESPN, Viaplay, allemaal netjes met banner in beeld. Behalve zij.
0: Disney Channel en Nickelodeon. We maken er even een notering van, dames en heren.
8: Dit is de nummer 1 van de...
9: Eerie top 10.
0: Nummer 1 staat ook in het teken van de dode herdenking. De vandalen die het monument op de Dam de nacht ervoor hebben vernield. Ze waren het meest irritant deze week. Net als de mensen die het goed praten, want sommigen hadden er...
10: begrip voor. Ik snap dat mensen daar ook van schrikken en het daar niet mee eens zijn. Maar ik snap ook wel dat mensen dan maar dit doen om aandacht daarvoor te krijgen.
0: Ja, je mag op 4 mei om 8 uur denken aan wie je wil. Maar een monument bekladden op zo'n beladen dag, dat gaat echt te ver. Sowieso dingen vernielen en bekladden, ik weet het niet. Dat is gewoon niet lekker, niet leuk.
3: Nee, dat doe je gewoon niet.
0: Dus, hoppa, recht voor mij. Oké, nou, dat was hem alweer. Goh, gaat snel voor mij, hè? Ongelooflijk. En je weet het, laat je niet te veel zien, anders kom je in de Irie Top 10.

0: van de week zo'n oude Nintendo afgestofte 64-bit spelcomputer. En die deed het verdomme nog.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, man.
1: Wat goed.
0: Alleen, ik had dus zo'n center waar je dan die cassettes in moet doen, die cards.
1: Maar had je de cassettes ook nog?
0: Ja, dat had ik ook nog.
1: Kijk.
0: En ik ging vol verwachting aan. Hij deed het dus. Maar ik was heel snel op uitgekeken. Het was zo slecht. Ik kon er niet meer, het boeide me niet meer.
1: Maar dat is toch juist leuk? Dat is toch juist de nostalgie van zo'n spelcomputer?
0: Ja. Ja, dat had ik dus niet zo heel erg, maar oké. Okay.
1: Nou ja, misschien komt het niet weg hoor in elk geval.
0: Nee, ik pas hem door naar de familie.
1: Oh ja, ja, heel goed. Ja.
0: De videogames, je hoorde Lana Del Rey er ook over zingen. Wat een toeval toch?

0: weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat zie je van Jumbo.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
16: Dat is wit goud voor weinig.
17: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
8: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
16: Mamma mia, dat is goedkoop.
17: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
19: Ja, ik heb natuurlijk jaren op vrijdagavond gezeten. Vrijdagavond is een beetje mijn terrein. Al heel lang geleden. Zelfs, wat? 84 zat ik al op de vrijdagavond.
20: Oeh, ja. 84 jaar geleden? Of,
19: Nee, in 1904. Okay. Maar het is ook bijna 84 jaar geleden. En een artiest die ik heel vaak draaide was Tom Petty. En de Heartbreakers, die ga ik zo direct weer draaien met NPO Learning to Fly.
21: Radio 2.
19: Oh, sorry, dank.
22: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
13: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
22: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Weer dan de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden.
19: En dankjewel, Renate. Meteen eventjes naar Tim Schaap, de ANWB. Wat weet je nog te melden, Tim?
14: Ja, helaas nog een paar files, Jeroen. Onder andere de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Del en Kerkdriel. 8 kilometer en 40 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dan wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug, de A12, Duitse grens Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 6 kilometer en een kwartier. En tot slot nog steeds wat politieonderzoek in Tilburg. De afrit Tilburg Centrum West is dicht. En daarom staat er ook file op de A58 zelf, richting Breda wel te verstaan. Ongeveer 9 kilometer en 20 minuten.
21: Ster. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
24: De lente, die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
25: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Jojo.
28: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
29: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten. Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
30: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
31: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
30: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
31: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Ja, welkom terug. Ik hoop dat je smakelijk gegeten hebt. Laat ze even zien. Ja, dat is natuurlijk niet echt origineel, maar wel voedzaam.
1: The following program may contain some themes of an adult nature. Some brief nudity. And a few naughty words. Parental discretion is advised.
2: Rinkel de Kinkel.
19: Hey.

0: ik zei het al over die vrijdagavond. Dat is natuurlijk de plek waar ik met verschillende collega's gewerkt heb. Met Adam Curry, met Rob Stenders. En als ik Tom Petty en de Heartbreakers hoor, moet ik altijd aan Rob Stenders denken. Want hij was een van de eerste die met Tom Petty aankwam zetten. En dat zou toen gaan draaien. Dat zou toch wel een leuke hit zijn. Vrijdag 8 mei. Je hoorde Learning to Fly. Even kijken naar de geschiedenis. Het is vandaag 140 jaar geleden dat voor het eerst Coca-Cola werd verkocht. Ik heb altijd laten vertellen dat die eerste Coca-Cola, dat er ook echt ingrediënten uit de coca-plant in zaten.
1: Ja, dat er gewoon coke in zat.
0: Ja.
1: Tegenwoordig moet je het er zelf doorheen roeren.
0: Dat lijkt me overigens niet heel lekker, maar nee. Dat terzijde. Maar echt, de paus dronk dat. Verschillende wereldleiders die dronken dat, want daar kregen ze zo lekker veel energie van.
1: Nou, dat begrijp ik dan wel, ja. En het was natuurlijk ook een medicijn, hè. Een medicijn, het leger gebruikt en zo, ook om diezelfde reden.
0: Het is wonderbaarlijk dat het alweer 140 jaar geleden is. En vrienden, vriendinnen, een van de bekendste stemmen ter wereld is vandaag jarig. Het gaat om deze man.
2: After living for nearly 100 years on this planet, I now understand the most important place on earth is not on land. Was het
0: zee? Hij krijgt dat nog maar net uit, hè?
1: Ja. Had geen langer gezin moeten zijn.
0: Nee, dat was het verkeerd afgelopen.
1: 100ste verjaardag van David Attenborough wordt dus gevierd vandaag. En Lego die heeft ter gelegenheid van die verjaardag de leeftijdsgrens op hun verpakkingen aangepast. Hier stond op dat het voor mensen van 4 tot 99 jaar geschikt was. Iedereen waarschijnlijk wel eens gezien.
0: Ja,
1: zeker. En het is nu veranderd naar van 4 tot 100 plus jaar. Speciaal voor David, zodat hij nog even met die Lego-olifantjes kan gaan spelen.
0: Een driedubbele leesbril om die kleine stukjes te zien. Maar ja, het kan een tijdsverdrijf zijn. En deze zomer staan we massaal weer.
3: Met z'n allen bij elkaar op de camping.
0: Ja, want daar is het hartstikke gezellig. En misschien is het je wel opgevallen op de weg. Er zijn 18% meer caravans verkocht dan een jaar geleden.
1: En ook campers die gaan als warme broodjes over de toonbank. Door de onrust in de wereld, denken de kopers.
4: Ja, doen we dat wel. Het is allemaal natuurlijk een beetje onzeker.
5: Dan maar liever dicht bij huis blijven.
4: Ik denk het wel.
6: Inderdaad, je gaat nu niet heel ver weg. Omdat brandstof ook heel duur is, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ja, brandstof is ook duur als je zo'n sleurhut mee moet trekken.
0: Ja, ik bedoel, benzine. Je verbruikt meer benzine en zo. Ja,
1: waarom?
0: Campinggasten, ik vind het wel iets bijzonders. Ik ben niet heel vaak op campings geweest, maar dan, soms kijk ik naar de mensen en dan denk ik, is dat het spermazaadje dat uiteindelijk heeft gewonnen? Dat denk ik. Oké. Vrienden, goedenavond.
7: NMBO. Radio 2.
8: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Het is vreemd wat een mens soms onthoudt.
1: Ik daar is een blad van Linkin Park. En moet onwillekeurig terugdenken aan die legendarische set die Hartwell deed in 2014 in Ultra Music Festival. Had hij a cappella van deze track had hij iets heel moois meegemaakt. Jij weet het ook, hè?
2: Ik weet direct welke je bedoelt. Ja, dat was legendarisch natuurlijk.
1: Fucking hell, dat was echt super. Maar dit was gelukkig het origineel. Ook mooi natuurlijk, laten we daar geen twijfel over bestaan. Vannacht is het helder, vrienden. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen vrij veel zon. Later ook stapelwolken. Het blijft wel droog. En het wordt maximaal 21 graden. Ik zie dat de rondleiding van 19:20 begonnen is.
2: Ik zie het ook, ja.
1: Ja, dat is wel interessant.
2: En de dresscode is panterprint. Zie je dat?
1: Heel goed. Hou ervan. Lekker, Ordi. Het is weekend, dus je mag weer ongegeneerd dansen. En wat ik heb gedaan, ik heb uit het roemruchte dansverleden een house track. House track, ik weet niet. Dans, zeg maar. Laat ik daar eventjes op gooien. Change was in de jaren 80 een hele grote disco-formatie. Zogenaamde Italo-disco was dat. En onder andere Jocelyn Brown en Luther Vandross. Die behoorden tot de bandleden van deze band. En een hele grote klapper. Die sloopt alle disco's over the whole world.

0: De meest rare herinneringen komen boven het drijven als je bepaalde muziek hoort. Ik weet nog dat deze platen, ik draaide in een Dixo in Amsterdam, in de Korte Luisterstraat. Eigenlijk de eerste disco waar ik ooit gedraaid heb. Dat was de 50-50. En toen kwam de eigenaar van de importplatenzaak waar ik al mijn platen kocht. Die kwam op zaterdagavond speciaal het album brengen van Change. Om die aan mij te geven, zodat ik die kon draaien. En was meteen de hele dansvloer zo meteen vol. Iedereen had meteen door. Ah, dit is lekker. Dit is fijn. Voor de Change. Volgend jaar, in maart, dan zal zij in Nederland concerten geven. En er zijn er twee extra aan toegevoegd, hè?
1: Ja, deze week, hè. Niet twee, maar vier concerten in de Ziggo.
0: En maart volgend jaar gaat het gebeuren, dus we moeten toch even geduld hebben. Maar ik draai gewoon even haar lekkere track. Ze heeft een hoge gunfactor. Een geweldig mooie zangeres, Olivia Rodrigo.

0: Oh, je, stel je voor, je wordt 's ochtends gewekt door deze stem. Dat is toch heerlijk. Door Olivia Rodrigo. En wat gebeurt er op de wegen nog allemaal, heel in de geest?
1: Nou, niet zo heel veel meer, maar er staan nog wel twee files in Brabant. Eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. De vertraging is daar een kwartier. De oorzaak een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. En ook een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Breda. Althans, op de afrit van die A58 bij Tilburg. Die is ook dicht. De politie doet daar onderzoek. En de vertraging vanaf Tilburg Centrum Oost op de A58 is 10 minuten.
0: En heb je nog een leuke kijktip voor ons, voor een leuke serie of film?
1: Nou, leuk zou ik niet willen zeggen.
0: Oh, okay.
1: Maar wel heel mooi.
0: Schindler's List.
1: Oh. Nou, wel iets in die geest, inderdaad.
0: Oh, okay.
1: Nou ja, het is natuurlijk inderdaad begin mei, dus ja. We zijn volop aan het herdenken en zo. Maar ik heb laatst toevallig de film Zone of Interest gezien. Die is op HBO. Ja. En nou, dat is echt heel erg de moeite waard. Het is echt een geweldig film. Hij gaat over Auschwitz en de commandant. Die woonde op het terrein van Auschwitz met zijn gezin. En die hadden eigenlijk een heel normaal leven. Het is echt heel typisch om te zien. En het is ook echt heel mooi gefilmd. Dus.
0: Oké. Okay. Goeie tip, dankjewel weer. Okay. Wel, en als jij kijkt, zit je dan onder een dekentje? Of hoe kijk je? Ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou, dat ligt eraan. In de winter zit ik wel onder een dekentje.
0: Ja, toch?
1: Maar...
0: Ja, in de zomer niet, neem ik aan.
1: Nee, dan niet.
0: Ja, zit jij in je badpak, heb ik wel eens gehoord.
1: Dan zit ik in mijn badpak.
0: Nee, precies. Ja. Dan zitten we op dezelfde frequentie. Alleen fijne avond verder. Dank je wel. Picture this in your mind.
2: Hinkel de Kinkel.
3: Het is heel hilarisch, het is fantastisch.
4: NPO Radio 2.
0: Ja, nu met Chesney Hawks. Hij heeft zelf de titel voor je.

0: niet hoe het zat vallen vandaag de dag. Bij de Gen Z-generatie, de HVML drinkende mensen. Als ze een geboortekaartje op de mat krijgen met blijdschap, geven wij kennis van de geboorte van onze zoon Chesney. Ik weet het niet. Wat denk jij?
1: Waarom zou het niet kunnen dan?
0: Chesney? Een rare... Ik weet niet, een beetje... Of is het misschien juist heel leuk, hè? In de categorie India.
1: India. Of, maar een liefje zonneschijn, dat soort namen. Ja.
0: Ja, ik zit weer een beetje in de kinderhoek de laatste tijd. Ja. Bowie deed van de week zijn eerste stapjes.
1: Bowie, ook een leuke naam.
0: Mijn kleinzoon. Ja, dat is inderdaad een leuke naam. En hij luistert ook als je zegt Bowie, kijkt hij dat. Ja, het
1: is vaak wel handig als je mensen een naam geeft dat ze er ook naar luisteren. Ja.
0: In het begin, als ze dat doen, staan helemaal van te kijken. Oh, een wonder, hij reageert. Okay. Ja, dus dat is goed. Chesney Hawks, hoorde je? Ik zou mijn zoon niet Chesney noemen, in ieder geval. Maar goed, dat is ook verder niet opportun. Hoewel je nooit weet wat er gebeurt, hè. Mannen kunnen toch heel laat kunnen ze... Ja,
1: een tweede leg, het kan maar zo gebeuren.
0: Oh, ik moest niet dekken.
1: Een tweede van Inkelleg.
0: Nee. Vrienden, meer kans op drinken. Ik heel IA Catcher in de Mystery Movie. Joh, de fragment van een film. Als je weet uit welke film het komt, direct bellen. Nummer is 0800-1122. Er is maar 11 Radio 22. En dit is de opgave.
2: Now you've lost me again.
3: It's the Fujita scale. It measures the intensity of a tornado by how much it eats.
2: Eats?
3: Destroys. 4 is good. 4 will relocate your house fairly efficiently.
2: Is there an F5?
3: The finger of God.
0: Ja, je hoort het wel, zeg maar, al meteen eventueel aan de tekst, hè, waar het over gaat.
1: Als je goed luistert, zou je het kunnen weten.
0: Maar dan moet je wel goed luisteren naar de radio, hard hebben. Volgens mij hoor ik al geruis op de lijn, kan dat?
1: Zou maar zo kunnen.
0: Hallo, met wie?
4: Goedenavond, met Kevin.
0: Hoe? Nog één keer?
4: Hallo?
0: Ja?
4: Ik denk dat het Twister is.
0: En met wie spreek ik?
4: Met Emir.
0: Andy?
4: E-M-I-R.
0: Emir.
1: Emir,
0: oké. Okay. Ja, het is goed dat je het even spelt, want mijn oren zijn echt helemaal naar de galmiezen tegenwoordig.
4: Ik ben trouwens ook vriend van Arno.
0: Oh, Kattelberg.
4: Ja.
0: Nee.
4: Ik rijd naar een vriend, die Hans. En daar gaan we samen kaarten.
0: Ja, dat heeft hij wel
1: uit. De hele vriendengroep belt van Arno.
0: Wordt wel een beetje insight, hè, zo. Maar dat maakt niet uit. Dit deel gaan we Arno Insight noemen, dit gedeelte van de show.
1: Ja. Mystery Arno.
0: Nou, het is... Twister is inderdaad goed, hebben we hier. Ja. Had je het snel in de gaten?
4: Ja, ik denk dat het Twister is.
0: Ja, nee, maar of je het snel in de gaten had. De kar
4: kit.
0: Ja,
1: Arno is wel een betere verbinding, hè?
0: Ja, Arno is doorgaans betere verbindingen. Maar je gaat dus vanavond kaarten, begrijp ik, Emir.
4: Ja, dankjewel.
0: Ja, oké. Okay. Hij hoort helemaal niet. Ik zeg, hele fijne avond, hè? Mazzel.
4: Hey,
0: hij hoort er echt geen reet van. Hier is...
5: NPO Radio 2. Topzong.
0: Dag eraf.
6: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2 Topzong.
0: Ah, man, ik zit er zo in als deze muziek.

Wat een power, zeg. Hallo, bent u boven de 80? Ja. Oké. Ik kan nog steeds spelen en zingen de Rolling Stones. Dan wil ik nu graag iets voordragen uit een zeer mooie dichtbundel. Daarvoor moet ik even de microfoon enigszins aankleden. Dus dan moet ik een speciaal effect. Let op, daar komt het. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake, intentionally turning in on you. If I was young, I didn't stop you coming through. Hij begrijpt het wel, hè? Dat hoort bij dit legendarische stuk. Trevor Horn en The Buggles. Ik zeg, ga je gang.

0: vanmorgen een grijze man. Daar is niks mis mee. Maar wat ze vaak doen, die oude muzikanten, is gaan ze die meer sporen, die multitracks die ze 100 jaar geleden hebben gemaakt, gaan ze nog eens helemaal leegtrekken en beluisteren. Doet Trevor ook af en toe, en dan zit zijn dochter dan bij. Dat is echt super grappig. En ja, dan hoor je de opbouw van die nummers. Dit is een van de meest legendarische. Video Killed the Radio Stars. Dus even kijken wat er allemaal gebeurt in de showbiz-wereld. Nou, is dus het Witte Huis woest op Star Wars-acteur Mark Hamill.
1: Dit omdat hij online een foto deelde, een AI-foto wel te verstaan, waarop Donald Trump te zien is die in zijn graf ligt. En hij schrijft daarbij: was het maar zo.
0: Oh, het gaat wel ver.
1: Dat gaat wel vrij ver. In een verklaring noemt het Witte Huis hem geestenziek. Ja. Nou, ook niet zuinig met de woorden gedaan.
0: Ja, wel de force, die heeft hij wel.
1: Ja. Hij heeft uiteindelijk toch de foto maar verwijderd en ook zijn excuses aangeboden.
0: Ja, slim. Zat hij waarschijnlijk aan de Witte Wijn of zo, s'avonds en laat.
1: Het is natuurlijk wel een beetje hypocriet dat Donald Trump boos wordt op iemand die AI-foto's publiceert, maar het ging wat ver.
0: Ja, dat ging wat ver. En Matt Reeves, dat is een regisseur, die heeft beelden gedeeld van de aankomende Batman-film. Op de beelden zijn auto's te zien die door de sneeuw rijden. En deze blogger is blij, want hij
2: cannot wait to see snow in Gotham. I'm really excited about that. That means it could potentially be a Christmas film.
0: Oh ja, natuurlijk. En met een happy end of zo. Nou, dat zou raar zijn.
1: Denk en dan in plaats van de Batmobile zo'n arreslee, weet je wel. Ja, dat is vrij gek.
0: Ja.
1: En de komende film is het vervolg natuurlijk op de Batman uit 2022. Wat ook een fantastisch goede film was.
0: Was die nog van Christopher Nolan? Die laatste? Nee, dat was die. Met die gozer van... Ik zit er lekker in, met qua namen. Jij zoekt er nu even op.
1: Ik weet het even. Robert Pattinson viel
0: uit de Twilight. Robert Pattinson.
1: Ja, Matt Reeves ook, had dat ook geregisseerd. Dus die het nu weer doet.
0: Ja, die is heel mooi. Heel dark was die. Gaaf.
1: En dat wil je natuurlijk. En Bonnie Tyler is in een kunstmatige coma gebracht. Hoorde al in het nieuws. Dit gebeurde na een spoedoperatie aan haar darmen. In het ziekenhuis in Portugal. Toestand verslechterde, dus de artsen moesten haar in coma brengen. Oh. Afgelopen weken klopte ze al meerdere keren aan bij de dokter. Vanwege aanhoudende buikpijn.
0: Die klopte terug. Die deed verder niks.
1: Ga toch maar even door. En ze is gewoon blijven werken. En ze heeft zelfs nog met die problemen aan de darmen een concert gegeven.
0: Nou, wat een bikkel, joh.
1: Nou, dan die hard.
0: Onze gedachten zijn bij haar. We hopen uiteraard dat het weer helemaal goed gekomen. Bonnie Tyler, het verhaal daarover is even uit mijn hoofd. Dat je had BBC Radio 1. Dat was zeg maar de Radio 2 van Engeland. En daar deden ze een telefoonspelletje. En dat was het idee. Dan moest je verder zingen met een nummer wat zij dan ineens weghaalden. En dat was altijd lachen, want mensen gingen helemaal vals zingen, helemaal uit de maat en zo. Bonnie Tyler ging ook aan de telefoon, ze was toen huismoeder. En ze trok die muziek weg en zij zong verder. En iedereen was stil en iedereen had zoiets van: wow, what a voice.
1: En toen brak ze door.
0: Dat was het begin van haar carrière. Nou, veel sterkte, Bonnie. Our thoughts are with you. It's a heartache.
3: It's

0: Nou, het hoeft niet slecht te zijn, hè, dat ze haar in coma hebben gebracht. Want het kan juist een methode zijn om het leed te beheersen. En dat ze daar nog wel goed uitkomt.
1: Ja, zeker. Het bevordert het herstel. Soms ook.
0: Laten we hopen dat het helemaal goed gaat met Bonnie Tyler. En vergeet het niet, hè. Je bent de komende dagen... Het weekend staat voor de deur, vrienden. Lekker genieten. Paul Rabbering duikt zo meteen in de jaren 90 met jou. Ik zie hem op de duikplank balanceren. Dat doet hij. Morgen zijn we er weer, hè. Om 9 uur met Wrinkle Kinkle.

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Are you drinking my Mullermilk protein?
7: Ma?
8: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
9: Even overlaten.
10: Sst, ik ben aan het streamen.
9: Oh, sorry.
10: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
13: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
18: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
1: Dit is NPO Radio 2.
19: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Zinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de dader of daders is nog geen spoor. De gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
20: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus 1 of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen 2 mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd.
19: De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid en die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het aanstaande vuurwerkverbod. De ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
21: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
19: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen euro. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool, die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer. Vannacht is het overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken en droog. Maxima liggen dan tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Dankjewel, Renate. En zometeen gaan we terug naar 1995. 2 uur lang alleen maar muziek uit die hitparade.
23: Ster.
24: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
25: Een spannend seizoen Flikker Maastricht.
0: Vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
3: Met alle respect, ik wil geen nieuwe partner.
0: Flikker Maastricht, vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
7: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
23: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
16: En voor de sta-opstoel van Toon.
25: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
29: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
30: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
31: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
32: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
33: Pulse 90's.

0: Week. Week 19, dat is 11 mei 1996. Goedenavond. Het is tijd om te beginnen, toch Mariah?
1: It's
0: time! Nou, trap hem maar af dan ook.
2: 40.

0: vanavond kon ze zingen. 7 of zo was het, hè? It's... Ik krijg het alleen maar als ik een ballon zo langzaam leeg laat lopen.
1: De hitparade van...
0: Ja, van 1996, 11 mei om specifiek te zijn. We gaan deze 2 uurtjes terug naar de 90's. En Jeroen laat al via een leuk appje weten, via de NPO Luister app, dat dit zijn favoriete programma is. Leuk om te horen, Jeroen. Vanavond zitten we echt weer even helemaal in de 90's. Je hoort de platen in de volgorde zoals ze horen. De hitparade van toen. En dus ook een beetje in de context van toen. Dat betekent dat je nummers hoort die normaal nooit meer gedraaid worden. Als je de Cranberries normaal gesproken hoort, ja, dan draai je Zombie of misschien een keer Oh To My Family. Maar weet jij nog dat de Cranberries, bekend van mooie ballads, ook een keer een hysterische plaat gemaakt hebben? Heel kort, 2 minuten, dus het is zo over. Maar heftig. En hij stond op 39 op 11 mei 1996. Hij heet Salvation.
2: 39.

0: 38 in de hitparade van deze week in 1996. Borsato en Vrij Zijn. Ik zag hem afgelopen week een fotootje posten op zijn Instagram met een oud optreden erbij. En hij schreef daaronder: ik mis dit. Ik denk dat dit gewoon al een kleine hint is naar een mogelijke comeback van Borsato. En misschien heeft u daar al over nagedacht. Misschien wordt daar nu hard over nagedacht. Wat is de beste manier? Begin je dan met een paar kleine optredens om weer een beetje te proeven? Of ga je gewoon bam, voluit, in één keer zeg je: ik ga de Ziggo doen. Of groter, en gaat hij er weer voor? Voorlopig doet hij even helemaal niks. Want zij heeft ribben gekneusd en gebroken. En ik weet uit ervaring, na een keer een snowboard-akkefietje, daar heb je wel even last van. Bij hem was het een fietsongeluk, geloof ik. Ja. 38 dus, en één stapje hoger gaan we naar Celine Dion. Iemand die binnenkort weer gaat optreden. Om een hele andere reden lag zij er lang uit. Want zij heeft een ziekte waardoor dat beperkt is geworden. Maar het gaat beter met haar. Dus het zou best wel kunnen dat Celine Dion weer terugklimt op het podium. We zitten in 1996. Het was dus nog voor de Titanic. Die was nog niet eens gezonken. Nou ja, in de film niet natuurlijk. Geen My Heart Will Go On. Nee, we zitten nog iets eerder. En dat was deze. Because You Loved Me op
1: 37.

Het zomerse gevoel van Jovan Notti. Je hoorde Lomba Lico del Mondo. Die stond in de hitparade van 11 mei 1996 op nummer 36. En daarvoor ook nog Celine Dion met Because You Loved Me. Het was een hitparade van alles. Straks gaan we nog wat Euro House horen van Too Unlimited. We gaan nog heel diep terug in de tijd met een oude hit van Etta James, die opnieuw een hit geworden is. Er staat nog meer Italiaans in. Naast deze Jovan Notti nog eentje, die hoor je ook zo. Maar eerst rocken met Skunk en Nancy. Week op 35.

Op de Pride, Too Unlimited. Je hoorde Spread Your Love, 1996. Het waren een beetje de nadagen van Ray en Anita. Het zal niet lang duren voordat er twee meiden kwamen om Ray en Anita te vervangen. Want toen hebben we er niet veel meer van gehoord van Too Unlimited. Net al een Italiaanse artiest gedraaid. En dan nu het meest gedraaide nummer op bruiloft. Nee, op uitvaarten natuurlijk. Prachtige plaat. Ik zou hem zelf ook wel willen hebben. Over een hele lange tijd dan. Engelse cover is het meest gedraaid. Time to Say Goodbye van Sarah Brightman en Andrea Bocelli. Dit is het Italiaanse origineel. Het staat op nummer 30. Het heet Conto Partiro.

I just wanna make love to you. Het was in een reclame van cola. Was dat de reden dat hij opnieuw uitkwam? Weet je nog, die mannen op een steiger. En die dames die dan op de werkvloer zagen dat die gast met het ontblote bovenlijf de ramen stond te lappen. Of zat het ook niet in een commercial nog voor spijkerbroeken? Herinner ik me ook nog wel. Etta James, I just wanna make love to you op 29. Freddie Mercury was al overleden. Hij was al 5 jaar dood. Maar na zijn dood kwamen nog een aantal nummers opnieuw uit.

1996 was een jaar vol van R&B en rap. En ik denk dat de Backstreet Boys ook een mooi duitje in het zakje deden. Met deze R&B-achtige ballade van... Je hoorde I'll Never Break Your Heart. Komen naar Duitsland. Dat is toch op zich best wel dichtbij, mocht je ze willen zien. Later dit jaar staan ze voor 6 shows in september en oktober in Duitsland. Ja, dat is misschien wel de moeite waard, toch?

0: Fuji's hoor je en Fuji La. Straks Tupac.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
4: Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
7: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
10: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar. Wat is het toch een... Ah, nee hè.
11: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: 9 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland ook tijdens het bestand 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur weer noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
14: Het is natuurlijk ook voor ons wel een indicie en een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
13: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie. En vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
15: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
13: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook stapelwolken. Blijft droog. Maximum temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Renate. Zometeen gaan we nog verder in 1996. Met Tupac zo.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
17: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
18: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
22: Opgelost, autotaalglas.
23: Schuren, afplakken, lakken.
24: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
27: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
28: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
27: Beren goed, thanks, bo!
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: En actie, olifant!

0: lachen van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Pulse 90s.

stukje Woman to Woman erin. Je hoorde California Love van Tupac en Dr. Dre, nummer 22, op 11 mei 1996. De plaat is gemaakt net nadat Tupac vrijkwam uit de bak. Borgsom van 1,4 miljoen dollar moest betaald worden om Tupac vrij te krijgen. Dat werd gedaan door een platenbaas die daarna wel zei: ik heb jou vrijgekocht, nu kom je op mijn platenlabel. Wat hem waarschijnlijk uiteindelijk een heleboel geld opgeleverd heeft. 1996 is wel een triest jaar geworden in de geschiedenis. Want op 13 september van dit jaar overleefde Tupac de aanslag op zijn leven in Las Vegas niet. De meeste van zijn hits heeft hij dus ook gehad na zijn dood. Maar deze was ervoor, duidelijk. Je luistert naar NPO Radio 2 vrijdagavond. We zitten in de 90s, 11 mei 1996. Ik waarschuw je alvast, dit uur heeft meer happy hardcore dan de meeste mensen lief is. Maar ik begin met een andere dansplaat die juist heel fijn is als je een zwaar avondje stappen gehad hebt en rustig naar huis wil rijden. Op vele feestjes is dit de laatste track.

0: in de hitparade van 11 mei 1996. Stond er tussen al die rock, rap en house ook nog iets anders in? Jazeker, George Michael op 18.
1: 18.

hadden Man in Black al gehad van Will Smith, eerder in de jaren 90. En daar begin ik natuurlijk over, omdat daar hetzelfde sampletje in zit. Forget Me Not van Patrice Rushen kwam ook terug in deze track van George Michael. Fast Love. We zitten in 1996. Je zou ook in principe plaatjes kunnen aanvragen, maar dan moet het wel uit deze hitparade zijn, want we zitten vast aan 11 mei 1996. Daar gaan we niet meer onderuit komen. Aan al die Nederlandstalige platen die er nog in staan en al die happy hardcore platen. Tot nu toe hebben we een redelijk normale lijst gehad, kan ik zeggen. Gewoon met her en der een pop, een rockplaatje.

al zo briljant geweest. Een van die mooie kleine verhaaltjes vertellen, Guus Meeuwis. Je hebt toch het gevoel dat je zelf ook bij ze op schoot zat in die trein? Of niet? Of ben ik de enige? Dat je ook achter die pilaar kon kijken. Geweldig. Kedekedek, kedekedek. Oeh, oeh. Guus Meeuwis, per spoor, stond op nummer 16. Ik zag hem afgelopen zaterdagavond nog. Ja, ik denk half Nederland zag hem. Hij zat bij Even Tot Hier met Het Is Een Nacht. En dat hij na al die jaren Het Is Een Nacht zingen het voor elkaar krijgt om een andere tekst te zingen. In dit geval over video's die levensecht lijken, maar hartstikke fake zijn op Instagram. Tof om hem te zien daar. We gaan naar het Eurovisie Songfestival van 1996. De inzending van Nederland was hartstikke Nederlandstalig. Met Maxine en Franklin Brown de eerste keer.

0: mensen deden het hartstikke goed dat jaar op het Eurovisie Songfestival. De 7e plek werd bereikt door Maxine en Franklin Brown de eerste keer. Let op dat glas. Let op dat glas, je weet het.
1: 10.
0: Fool's Garden is hier.

Die slowende ballad van 3T, je hoorde Anything. Het is net alsof je Michael Jackson zelf hoort zingen. Hij was er ook bij in de videoclip. Misschien ook wel in het nummer eigenlijk. Anything, 3T, op nummer 9 op 11 mei 1996. Dat is de hitparade waar we vanavond in zitten. Ik beloof je, no more ballads vanaf dit moment. De energie gaat flink omhoog. Het is ook vrijdagavond, toch? Dus dat is ook helemaal niet gek. We gaan straks nog hakken met The Party Animals. Met Paul Helftak. Ja, het is ongelooflijk. We hebben ook nog Captain Jack. Zometeen nog een keer Michael Jackson, maar dan laat hij zijn neefjes thuis. En nu eerst Prodigy.

Prodigy hoorde je Firestarter. Misschien ben jij er wel bij. 28 november van dit jaar. Dan spelen ze in de Ziggo Dome. Niet meer met Keith Flint. Hij leeft niet meer, maar de andere twee zijn er wel. We tellen af. Nu met Michael Jackson. Skin.

Net nog zijn neefjes 3T en nu hoor je hem solo. Michael Jackson, They Don't Care About Us. 1996 was het jaar ook van DJ Paul Elstak. 4. The Promised Land hoor je nu. Straks nog de Party Animals. Dat moet echt nog even rammen zo het laatste kwartiertje van dit programma.

0: zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Hamster!
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
2: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels, twee stuks. Tweede gratis.
1: Play.
2: Hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
8: NPO Radio 2.
9: 10 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht is geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
10: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was vast geen nieuws, maar omdat Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
9: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder. En dat was in Barendrecht. In Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
11: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
9: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, vannacht is het helder. Morgen dan eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Het blijft droog en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Renate Kok, dankjewel. Zometeen is het tijd voor Alles kan op vrijdag. De laatste 2 uur van je week gaan officieel in. En ik ben op zoek naar een liedje waarmee we het weekend officieel kunnen openen. Als jij denkt, oh, ik heb een heel goed liedje, stuur hem dan alvast even door via de NPO Luisterapp.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
16: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
17: Pap, die moeten we hebben!
16: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
20: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
21: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
22: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
23: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Alles kan op vrijdag.

0: Lily Allen, not fair, het favoriete liedje van Antoinette, denk ik. En daarvoor gedraaid Talk Talk and Such a Shame uit 1984. Geïnspireerd op The Dicemen, een boek. Jawel. Goedenavond. Alles
1: kan op vrijdag. Klaas van Kruisten.
2: NPO Radio 2.
0: Wat leuk dat je er weer bij bent. Het is vrijdagavond. De laatste twee uurtjes van je week zijn officieel ingegaan. En we proberen je zo vrolijk mogelijk tot 12 uur te vermaken met fijne muziek. En natuurlijk het een en ander van jouzelf. En we gooien hem een beetje over een andere boek. Ben je er klaar voor of niet?
3: Ik vind het wel spannend.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oké, ja. Want normaal hoor je natuurlijk hoe was je week? Hoe was je week? Ja. Nou, we hebben iets nieuws. We gooien het even over een andere boek. Dus...

0: weekend is inderdaad van jou. Het was de week van de vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-kantoor. Er is een verdachte opgepakt, maar ze weten dus nog niet wat het motief is. Zullen we vast nog wel gaan horen. En natuurlijk de week van het Hanta-virus. Net ook in het nieuws nog weer besproken. Allemaal weer nieuwe acties ondernomen. Zeker 7 passagiers van een Pol cruise ship. Die raakte besmet en het RIVM heeft nog wel even een berichtje op de website gezet. Die begrijpt dat er zorgen zijn, maar dat is niet nodig. Want het is geen COVID-achtig virus. Het verspreidt zich vooral door contact met uitwerpselen van muizen en ratten. Combineer dat met een cruiseschip en dan denk je, waar zijn we nou beland? En de kans dat het zich van mens op mens verspreidt is heel erg klein. Want het gebeurt vooral in de gezinssituatie, als je er echt heel erg intens mee bezig bent geweest.
1: Ik zit nog steeds met muizen op een cruise, maar dat...
0: Ja, het is... gebeurt natuurlijk. Die dingen zijn groot, hè, die schepen.
1: Ja, dat is waar.
0: Is er ook nog iets positiefs te melden? Ja, wel degelijk, Antoinette.
1: Zeker, want nou blijkt uit nieuw onderzoek dat zelf koken 1 maal per week verlaagt dementierisico met 30%.
0: Hey.
1: En dat vooral ouderen die minstens 1 keer per week zelf koken, hun risico op dementie, die wordt dus echt met 30% verlaagd. Voor mensen die nog nauwelijks kunnen koken, zou het risico zelfs 70% lager kunnen liggen.
0: Ja, dit heeft dus niet te maken met wat je opeet, maar het heeft te maken met de handelingen die je moet doen om tot een maaltijd te komen.
1: Dat is toch fantastisch?
0: Een goed verhaal, ja. Dat nieuws heb je waarschijnlijk gemist van de afgelopen week. En, ander goed nieuws, een drijvend windpark voor de kust van Frankrijk levert inmiddels stroom. Ja, in de Golf van Lyon is het eerste drijvende windpark van Frankrijk ontwikkeld door een bedrijf. Begonnen met het leveren van elektriciteit aan het net. Het is echt een mijlpaal, want ze kunnen dus diep de zee op, omdat dat ding niet met palen op de grond hoeft te staan. Dat is altijd de grote uitdaging natuurlijk. Nou, dat was het nieuws van de afgelopen week.
2: NPO Radio 2 App Service.
0: En nu is het tijd om vooruit te blikken. We gaan zo meteen het weekend officieel openen. Maar er hoort natuurlijk wel een liedje bij. Welk liedje past voor jou helemaal bij een heerlijk weekend met morgen ook nog eens zonnig weer? Als er nu wat in je hoofd schiet, je denkt, oh, dit is echt even feest, of dit is plezier, of dit is juist de warmte die ik nodig heb. Laat het weten via de NPO Luisterapp. En wie weet hebben we zometeen jou aan de telefoon. Dan mag jij de week afsluiten en het weekend officieel openen! Met je eigen plaatje.

0: Een melding van een spookrijder. Rijd je op de A1 Hengelo-Duitse grens, dan kom je tussen Hengelo en De Lutte een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A1 Hengelo-Duitse grens, dan kom je tussen Hengelo en De Lutte een spookrijder tegen.
1: Tegen, ja, oké. Dankjewel. Wees gewaarschuwd. En dit zijn Hoodie en Blowfish. I only wanna be with you.

0: Damiano David, Tyler en Now Rogers en Talk To Me en daarvoor. Hoodie en de Blowfish, Only Wanna Be With You. Dat klinkt heel vrolijk, maar is eigenlijk een tikje obsessief.
1: Tikkeltje wel.
0: I only wanna be with you.
1: Maar als het zo blij klinkt, only wanna be with you.
0: Tikkie ochtend.
1: Hele vrolijke stalker. Luister,
0: ik had toch het idee dat hij er nog niet helemaal in zat bij je. Dus nog, we doen nog één keertje, ja, daar komt hij.

0: die heb ik ook nog niet helemaal lekker gehad.
1: Er moet meer attitude in die vinken.
0: Ja, dat is ook zo. Maar goed, het is wel leuk om even vooruit te blikken nu naar het weekend. Want dat zit eraan te komen. Dico, goeie avond.
2: Hey, goeie avond, Klaas.
0: Jij hebt lekker gewerkt. Wat is jouw werk? Wat doe je?
2: Ik werk bij het ouderen thuis. Dus een beetje ontzorgen in de huishoudelijke taken. Zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen.
0: Maar wat ontzettend leuk. Heb je net het berichtje meegekregen dat als ze één keer per week koken, dat het onwijs helpt tegen dementie?
2: Ik was wel de uitzending aan het kijken. Ja. Ik wist het zelf nog niet. Dus,
1: hij is er nu vaker zelf aan het werk zitten.
0: Ja, ga maar staan. ga maar koken.
1: Oh.
0: Hey, de meesten willen het natuurlijk heel graag. Maar soms lukt het gewoon niet, hè?
2: Nee, ik merk zelf wel dat de meeste mensen toch wel graag helpen met de werkzaamheden. Maar ja, dat ze gewoon een helpend hartje nodig hebben. Maar ze doen het graag nog samen.
0: Ja. En heb je dit weekend vrij of moet je nog aan de bak?
2: Nee, dit weekend ben ik vrij. Ik moet morgen voetballen. En voor de rest ga ik leuke dingen met vrienden doen. Dus,
0: Zoals een weekend hoort te zijn, ik hoor het al. Nou, doe me een lol en sluit die week af en open het weekend. Want dan heb ik wat leuks voor je.
2: Nog één keer, ik verstond je even niet.
0: Als jij misschien de week even kan afronden en het weekend kan openen, heb ik wat leuks voor je.
2: Zeker. Dan verklaar ik hierbij de week voor gesloten en het weekend voor geopend.
0: Yay! En dat leuks is dit hele relaxte plaatje van Gary Rafferty. Zo'n vibeje wat jij wel kan hebben, hè?
2: Ja, ik hou wel van die lekkere, rustige oude muziek.
0: Gaan we van genieten en een fijn weekend van.
2: Ja, hetzelfde. Oh ja.

0: Right Down the Line van Gary Rafferty op NPO Radio 2. Het was een liedje om het weekend mee in te luiden. En eigenlijk wel de vibe waarvan ik denk, oh, zo kan je echt genieten van het weekend. Hey, even over de film Into the Wild. Heb je hem gezien?
1: Nee.
0: Bijzondere film, moet je eigenlijk echt nog een keer opzetten. Het gaat over een jonge avonturier moet ik zeggen. Die uiteindelijk in de vroege jaren 90 alles achterliet om in de wildernis van Alaska daar te zijn. En dat loopt niet per se heel goed af. Dat mag ik inmiddels wel zeggen, want de film is al een poos geleden. En het is een waar gebeurd verhaal. En Eddie Vedder heeft daar de muziek voor geschreven. En die schreef onder andere dit. Ja, het heet Tualum. Maar ik weet zeker dat heel veel mensen die dit eerste stukje horen denken, wacht even, dat ken ik van een ander liedje.
1: Je bent echt aan het wachten tot hij gaat zingen.
0: Maar dat doet hij dus niet.
1: Nee.
0: Maar het is wel zo dat Eddie eigenlijk zijn inspiratie bij de eerste akkoorden van dit muziekstuk voor de film heeft gehaald. En bij deze gaat hij wel zingen hoor. Ik ga hem natuurlijk draaien op NPO Radio 2. Het is alles kan op vrijdag mij naar luisteren. Wat leuk dat je erbij bent. Dit is Pearl Jam en Just Breathe.

0: Britney Spears uit de goede oude tijd, kun je wel zeggen. Met Hit Me Baby One More Time. Het is 1999 dat dat plaatsvond. Ja, lekker liedje, toch?
1: Nou, ik heb meteen zin om van die twee staartjes in te doen.
0: Even helemaal terug in die vibe te gaan, natuurlijk, ja. Nou, dit is ook wel een verhaal, hè. Robert Smith heeft het altijd ontkend, hoor, dat het nummer zou gaan over een jeugdtrauma. Hij zei, nee hoor, het is gewoon een liedje over een bos. Maar andere mensen die twijfelen daar toch over, omdat dit gaat over een meisje in het bos. En dat eindigt in een situatie van verlies en onzekerheid. Ik wil niet te veel spoilen. Hoewel, het liedje komt uit 1980, dus op zich had je het kunnen weten. Secure a Forest.

0: liedje over mij.
1: Klaas kan niet alleen alles, hij weet ook alles.
0: Ja, ik weet wel wie dit gezongen heeft. Teddy Swims met Mr. Know-It-All en daarvoor The Cure. A Forest.

0: Het is een hele mooie, die gaat over een samenwerking. De een groeide op in Middelburg met platen van Johnny Cash, Elvis Presley, Creedence Clearwater Revival. Ik heb het over Danny Vera. Jarenlang speelde hij in zalen en kroegen voordat Nederland hem echt ontdekte met zijn echt enorme hit.
1: Here we go, on this rollercoaster life we know.
0: Rollercoaster. 2019 groeide uit tot een van de grootste Nederlandse hits van de afgelopen jaren. Werd natuurlijk ook een vaste waarde in de top 2000. Maar Vera die bleef vooral die muzikant met liefde voor Americana, melancholie en liedjes die gewoon mogen ademen. En hij ging samenwerken met iemand anders die juist uit de soulhoek komt. En dat heel fantastisch doet. Ooit zat hij in een metalbandje, maar hij kwam terug in de soulmuziek. Hij noemt zichzelf de zingende drummer, maar is ook thuis op de piano met grote inspiraties als Otis Redding, Marvin Gaye en oude analoge soulplaat. Een man met een heerlijk rauwe stem, liefde voor live muziek en weinig opsmuk. Luister maar eens even. Ja, dit is Marlon Pichel. En ik denk dat je kan zeggen, dat is precies het snijvlak waar Vera en Pichel elkaar gevonden hebben. Twee muzikanten met liefde voor vintage geluid en echte liedjes. Het is een natuurlijke samenwerking geworden die nieuwe muziek heeft opgeleverd. Try Again. Het gaat over opnieuw beginnen, terwijl je eigenlijk al uitgeput bent van het uitproberen. Americana ontmoet soul, Danny Vera brengt de weemoed, Marlon Pichel de warmte en kracht. Dit is Try Again. You've been

0: Nieuwe muziek op NPO Radio 2. Vorige week live bij Jan Willem ruimt op de televisie. Try Again, Danny Vera en Marlon Pichel. Wat een fijn liedje, jongens.
1: Heel lekker.
0: Ja, staat genoteerd hoor, jongens. Vanavond is er weer nieuwe live muziek van ene Jet Rebel.
1: Oh, ik had dit niet klaar. Dat is niet eerlijk.
0: Goed, dat leg ik later wel een keer uit. Dit zijn de Doobie Brothers op 2.

0: NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: Radio 2.
14: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Jeroen Tjepkema, dankjewel. Zometeen vieren we het laatste uurtje van de week met Alles kan op vrijdag hier op NPO Radio 2. En onder andere gaan we even samen een klein beetje filosoferen. Daarbij valt te winnen de officiële Alles kan op vrijdag. Alles kan en de Spicy Flicy Mok.
3: Ster.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
18: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
19: Ah, ik wil uit!
18: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buzonier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
20: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
21: Hou je bek, man.
18: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
22: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee, hè.
13: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
23: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
24: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo lof voor Almof.

0: Wat een fantastisch stemgeluid. Lianne Le Havers, What You Don't Do. Op NPO Radio 2 draaide ik daarvoor R.E.M., Losing My Religion. En over Lianne Le Havers, we hadden het er een beetje over van, als zij nou in deze tijd gelanceerd zou worden, dat het toch misschien weer net iets anders gegaan zou zijn. Omdat zij helemaal past in het rijtje van Olivia Dean en Ray en eigenlijk alles wat warmte heeft. Shanna Spyro.
1: Ja, ook.
0: Ja, maar jij merkte terecht op, wat doet Olivia Dean over twee jaar?
1: Mm-hmm.
0: Dat is dan wel even de vraag natuurlijk.
1: Ja, want Lianne Le Havers is ook bezig met nieuwe muziek, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, je weet het niet.
0: Nee. We wachten het af.
2: NPO Radio 2.
3: De Alles Kan.
0: Het is 14 minuten over 11. Op NPO Radio 2 gaan we nu een klein beetje filosoferen. En dat doen we met een reden om eventjes de gedachten een beetje los te weken. Ik heb hier de Alleskan. Het is een fysieke waterkan. Dat wordt gebruikt tijdens maaltijden. Ik heb allerlei foto's voorbij zien komen. Pannenkoeken pakken, verven, schilderen moet je dan zeggen. Dat is een beetje bij, als je tegen schilder verven zegt, dan zeg je toch hetzelfde als tegen iemand van de scouting dat je bij de padvinderij zit.
1: Oh, echt?
0: Denk ik, maar goed.
1: Oh.
0: Totale side note, in deze Alleskan zitten briefjes. En daar gaat het om, want als jij meedoet en probeert een antwoord te formuleren op de vraag van vandaag, maak je kans op deze officiële Alleskan op vrijdag Alleskan. En de Spicy Flicy Mok. Wat dat is, vertel ik je zo. Deze briefje uithalen. Zo. De vraag van vanavond luidt als volgt. Als alles kan, bij welke filmpremière zou je dan willen zijn?
1: Oh. Als in die geweest is, of die er aankomt, of...
0: Maakt niet uit, dat is natuurlijk het leuke van alles kan. Zit je te denken aan een toekomstige, dan roep ik gelijk de nieuwe James Bond.
1: Oh, is ja. Die al in the works dan?
0: Ja, dat denk ik wel, toch?
1: Jij wil gewoon in een fancy pakje op een rode loper staan.
0: Tadam-bom, tadam-bom. Nee, dat lijkt me heel erg leuk. Maar als ik even terugdenk, dan denk ik aan Born Identity. Dat is gewoon een actiefilm, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar het is ook een film die in het hele actiegenre een ongelofelijke beweging teweeg heeft gebracht.
1: Ja.
0: Eigenlijk was Daniel Craig van James Bond het antwoord op Jason Bourne.
1: Mm-hmm.
0: En ja, daarbij zijn, dat voor de eerste keer zien met het hele publiek erbij, fantastisch. Lijkt me te gek. Jij?
1: Ja, ik moet dus denken aan dus echt een hele rare première. Dus het gaat niet eens zozeer om de film, maar er is dus dit verhaal uit 1940.
0: Oké, dat is lang geleden.
1: Dat toen Pinocchio, die film, uitkwam van Disney, dat ze daar 11 kleine mensen voor hadden ingehuurd om als soort van Pinocchio-figuur te zwaaien naar de mensen en dat. Alleen die hebben dus zoveel gedronken tijdens hun lunch dat ze helemaal rare dingen gingen doen en hun Pinocchio uit gingen trekken en alles. En uiteindelijk via de politie ook zijn weggetrokken. Daar had ik graag bij willen zijn.
0: Ja, ik snap het. Oké, nou, dit is de vraag die ik ook aan jullie wil voorleggen. Als je zit te luisteren, als alles kan, bij welke filmpremière zou je er willen zijn? Is het er één die je in je hart hebt gesloten? Is het er één waarvan je denkt, oh, ik zat er toen met die? Dat was niet de première, maar het was wel fantastisch om met hem of haar daar te zijn. Of, weet ik veel. Laat het weten via de NPO Luisterapp. En ik zei al, je maakt dan kans op de officiële Alles Kan op vrijdag Alles Kan. Is een collectors item. En de Spicy Flicy Mok.
1: Wat is dat nou?
0: Dat, als je die mok hebt, nou, dan hoor je er echt bij. Laat ik het daarbij houden. Ja, dat is echt een heel bijzonder exemplaar.
1: Hele mooie rode mok.
0: Zelf ontworpen. De NPO Luisterapp staat voor je open. Tijd voor Christmas.

0: Post Malone en Morgan Wallen en I Had Some Help. En daarvoor Christopher Cross. All right.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Wat een fijne vraag. Tenminste, ik vond het fijn om zelf over na te denken. Bij welke filmpremière zou je willen zijn? En ik kan rustig zeggen, dat maakt op jullie ook het nodige los. Sowieso moet ik deze even laten horen. Ja. Wat schrik je nu in één keer?
3: Ja.
0: Dit ken je toch wel, of niet?
3: Ja, tuurlijk. Maar ik zag hem niet aankomen. En dan zit ik meteen zeg maar in a galaxy far away.
0: Deze kwam meerdere keren voorbij.
4: Ik zou, als alles kan, naar de allereerste filmpremière van de allereerste Star Wars film in 1977. Was ik nog niet eens geboren. Maar dat zou echt, als alles kan, zou ik daar naartoe willen gegaan zijn. Ja, waanzinnig. Anyway, fijne avond.
0: Dankjewel.
4: Naar huis.
0: Dag Menno, wel thuis. En je hebt helemaal gelijk, want dat is natuurlijk episch. De muziek was fantastisch. Iedereen was overdonderd. Het was een nieuw concept, een nieuwe wereld die werd neergelegd. Ach. Goed, ik ga niet. Nou, sla ik helemaal door natuurlijk. Dat moet ik niet doen, want ik heb ook nog aan de telefoon Sophie. Hallo Sophie.
5: Hoi Klaas.
0: En voor jou gaan we eigenlijk weer naar een andere wereld. En daar geldt ongeveer hetzelfde voor, denk ik, hè?
5: Het is ook een filmreeks. Fantastisch.
0: Ja.
5: Ja.
0: En weet je nog de eerste, wanneer je de eerste hebt gezien?
5: Nou, ik ben nog niet zo oud. Dus dat is ook nog niet zo heel lang geleden. Ik denk dat ik 15 was, dat is nu 4 jaar geleden.
0: Maar dan was hij wel intens, want wij spreken over de Hunger Games. En dat was een film, nou ja, weet je wel, dan hoorde je weer die luide klap. Boom. En dan wist je, er was weer iemand overleden.
5: Ja, het is gewoon een hele mooie film.
0: Ja.
5: Alle films.
0: En is die première dan van het verleden of van de toekomst? Want er komt natuurlijk ook nog wat aan, hè?
5: Ik zou heel graag naar die nieuwe willen. Want daar spelen dus echt heel veel acteurs in, actrices. Ook waar ik nu op dit moment heel fan van ben.
0: Oh,
5: Maya Hawke, McKenna Grace. Ja, groot fan.
0: Ik ben ook heel erg benieuwd naar... want het zat een beetje gevaarlijk bij sequels. Maar tot nog toe gaat het eigenlijk best heel goed met wat zij elke keer bedenken en maken.
3: Het is zelfs een prequel.
0: Een prequel?
3: Ja. Net zoals dat Star Wars in het midden begon. En dan 4, 5, 6, 1, 2, 3 is de prequel dus ook dat het eerder is gegaan dan de 2012 Hunger Games.
0: De Hunger Games Sunrise on the Reaping, 19 november gaat die verschijnen. Nou, je kan helaas geen kaartjes regelen, want zo goed is mijn netwerk niet.
5: Dat is jammer.
0: En nou ja, goed, kan allicht nog eens een keer een mailtje sturen naar iemand. Kan mij het schelen. Ik ga het wel even proberen. Maar je krijgt van mij in ieder geval wel de Alles Kan.
5: Nou, oh, dat is fantastisch.
0: En de Spicy Flicy Mok.
5: Zo.
0: Ja, wat dat is.
5: Een geluksdag.
0: Ja, het is echt jouw geluksdag. Hey, fijne avond.
5: Hoi.

0: Stanton, Bruno Mars en Uptown Funk 2014. Wat grappig, Bruno Mars die refereert in de openingsregel aan Michelle Pfeiffer, de actrice. Die erachter kwam per e-mail dat ze in het liedje zat. En ze werd er even naar gevraagd bij Graham Norton, een van de grappigste televisieshows ter wereld. Die wilde toch even weten hoe dat zat.
1: It's good. It's very good.
2: Yes, it's very good. Yeah, yeah. But did they ask your permission? I suppose
1: no,
2: they don't need to.
1: No, I don't think they have to. I don't think they have to. I mean, I was incredibly flattered. I didn't... Yeah, it was very cool. It was a little embarrassing at times. You know, I'm in carpool with the kids and the song comes on and my son's like...
0: Ja, dat snap ik dan ook alweer, weet je wel. Dat je in de auto zit met je kinderen en dat je denkt... maar ja, is toch wel cool. En zo zie je maar, als dan een liedje een wereldhit wordt... gaat je naam in één keer weer de hele wereld over. Nou, was zij op zich al best bekend, hè?
3: Ja, ja, Catwoman.
0: Ja.
3: En het is niet de eerste keer dat het gebeurt in een liedje.
0: Want ze zat eerder nog...
3: Ja, in...
0: Zou het komen door de naam? Michelle Pfeiffer.
3: Ja, het bekt wel lekker.
0: Ja, dat zal het misschien zijn.
3: Ja, maar ze wordt wel altijd geassocieerd als een hele mooie vrouw.
0: Ja, vind jij dat ook?
3: Jazeker. Ja, ze zit dus nu ook in een nieuwe serie. En daarin speelt ze wel een beetje, nou niet per se een tokkie, maar wel een beetje, zeg maar, fout. En toch is ze nog steeds heel erg knap.
0: Hoe heet die serie, weet je dat?
3: Margot's Got Money Problems.
0: Die, oké, okay. Ja. Check.
3: Daar, precies, je denkt ook, is zij dat?
0: Oh, wat grappig, ja. Nou, weer wat geleerd. Fijn is dat. Hey, fijn dat je luistert. Dit is NPO Radio 2. Met alles kan op vrijdag en nu. Basten!

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

0: had oprecht niet gedacht dat ik dat nog zou zeggen. Nieuwe muziek van de Rolling Stones, In the Stars. NPO Radio 2, het is de topsong. We zijn toch echt wel onder de indruk van wat ze gedaan hebben. Ik vind het ook wel heel spannend als dit live gaat gebeuren. Want je voelt natuurlijk aan alles. Hier en daar hebben ze natuurlijk wel een beetje geholpen met de productie. Mm-hmm. Tegelijkertijd er zit toch een hoop energie in die oude knarren, hè?
1: Zo, nou, we hadden het net over mijn crush Jet Rebel. Maar Mick Jagger op een podium.
0: Ja, kan er ook wat van.
1: Zo.
0: Ja.
1: Zo.
0: Daarvoor draait Boston, More Than A Feeling. Vincent zegt, heerlijk Boston met die onafvolgbare gave stem van de helaas te vroeg overleden Brad Delp. Het is ook echt heel erg mooi. En we kunnen het nog steeds draaien. Dat is dan wel weer mooi, hè?
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ik gooi gewoon de lijnen nog even spreekwoordelijk open. Want je mag zeggen waar je op dit moment zin in hebt. Welk liedje past bij dit moment voor jou? Is dat iets heel energieks? Dat je denkt, nou, ik wil eigenlijk nog wel even hebben panty, even dansen. Al is het met de pyjama aan of op de tafel.
1: Lekker uit je panty.
0: Ja, lekker uit je panty gaan. Of denk je juist van, nee hoor, ik heb eigenlijk wel zin in lekker zo'n enorme junk ballad. Want weet ik veel, ik heb het vanavond uitgemaakt en ik wil dat eens eventjes onderstrepen met een liedje.
1: Oh, maar dat is wel een goeie als je er gewoon uit kan huilen en dan soort van met een frisse huid dan naar bed kan gaan.
0: Ja, ben je frisse huid, ja.
1: Ja, maar dat is gewoon al je,
0: ja, ik snap
1: al dat zout dat je.
0: Ja, en dan ben je morgen in ieder geval alweer een eindje onderweg in de verwerking. Kan ook gewoon dat je denkt van, ik heb gewoon zin in een liedje wat muzikaal fantastisch is. Of wat mijn hoofd net even in een andere stand zet, zodat ik klaar ben voor de nacht. Laat het mij weten via de NPO Luisterapp. Wat wil jij horen op dit moment? Mag alles zijn. De NPO Luisterapp staat voor je open. Wel even naar het tapje Radio 2, want anders dan krijg ik het niet mee.
1: Nee.
0: En dat rijmt, maar dat was ook de bedoeling.

0: Thieves and Overcome.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: En we hebben een jonge luisteraar aan de telefoon. Goedenavond, Jalin.
2: Goedenavond.
0: Zo, jij bent een beetje stil, denk ik. Want hoe jong ben jij?
2: Ik ben 13.
0: 13 jaar? Ja. En het is in principe 10 voor 12 en jij bent nog wel lekker op de radio.
2: Ja, ik net in bed. Nog even, dan ga ik fluisteren.
0: Ik fluister nog even gauw een verzoekje door. Maar dat is nou ook weer niet een verzoekje dat ik denk, dan gaat iedereen heel rustig bij blijven.
2: Nee. Ik dacht, een beetje energie nog. Lijkt me wel leuk.
0: Ja, nou, ik ga hem voor je draaien. Welke wil je horen?
2: Dank
0: je
2: wel. Love Me Again.
0: John Newman, Love Me Again, is speciaal voor jou. Ik zou zeggen, doe de oortjes in.
2: Dank je wel. En, ja, hoeft niet.
0: Oh. Hoi.

0: plaat. John Newman en Love Me Again. Dit was de ene laatste. En de laatste komt van Cool and the Gang, Ladies Night. Want het zit erop met Alles kan op vrijdag, Antoinette. Lekker slapen zometeen, hè?
1: Zo, lekker.
0: Morgen ben ik er om 4 uur met het Muziekcafé. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ja.
1: Wat leuk.
0: Ja, ik zin in. En zondag zijn we natuurlijk weer met onze eigen editie. Tijd voor Klaas. Ik wens je een hele fijne nacht en een heel prettig weekend. En voor nu, bye bye.

0: NPO Radio 2.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
5: Stihl, sterk werk.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout... plus extra scherpe aanbiedingen.
13: Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, autotaalglas.
17: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
18: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
0: Dit is NPO Radio 2.
19: Middernacht, het is zaterdag 9 mei. Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar... een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, zondag en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor de komende dag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en afgelopen nacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59... De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor één club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009... Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Radio 2 Top 2000 dossier.
1: Top 2000 dossier.

0: Dit is het NPO Radio 2
1: Top 2000 dossier.
2: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven de ministers Hermans van Volksgezondheid en Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Aan boord zou nu niemand zijn met ziekteverschijnselen. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat eerder afgelopen dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd. Per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.